0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

Ik raak niet in de war van jouw vragen. Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt. Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen. Tot je mij met heel je hart en ziel bezoekt. Denk niet dat ik...

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio, help.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anna Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Psalmen voor nu, Jorden. Waar komt mijn hulp vandaan? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is woorden bij daden voegen soms nog best wel een uitdaging. Het is makkelijker om iets te zeggen dan om iets te doen. 9 van de 10 keer klinkt dan ook het excuus. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar woorden en daden zijn ontzettend belangrijk. Zeker om die bij elkaar te voegen. En als we het hebben over woorden en daden, dan denkt Annemarie Roding van de PKN aan voetbal.
1: Eigenlijk hou ik er niet van. Maar 13 jaar werken in een verpleeghuis tussen ras-Rotterdammers heeft me toch een zekere liefde voor een bepaalde club opgeleverd. Bij mijn afscheid kreeg ik een Feyenoord-shirt met erop 4 letters. YNWA. You never walk alone. Best wel bijbels, nietwaar? In het verpleeghuis woonden heel wat stokoude, diehard Feyenoorders die tranen in hun ogen kregen als de Kuip of hun clubje ter sprake kwam. En ook het clublied, geen woorden maar daden, kwam eindeloos vaak voorbij. Daar had ik ook wel plezier in. En het past zo mooi bij het nieuwe jaarthema van de Protestantse kerk. Beweeg mee. Want daarin gaat het over de kerk als lichaam van Christus en over de beweging die wordt ingezet door de Heilige Geest. Nou, als het over beweging gaat, gaat het over daden. Geen woorden, maar daden. Ook best wel bijbels, nietwaar? Nou ja, dat dacht ik tenminste. In Lucas 6 lezen we namelijk toch iets anders. Jezus zegt daar: schuif dat clublied maar een beetje aan de kant, want het is het net niet helemaal. Het moet namelijk niet alleen gaan over daden, maar ook over woorden. Ik lees jullie een stukje voor uit deze tekst. Vers 41 tot en met vers 44. En daar staat dit. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe

kun je tegen hen zeggen: laat mij de splinter uit je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet. Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van de ander te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Deze tekst komt uit Jezus' zogenoemde veldrede. En dat is een hele centrale tekst in het evangelie. Je zou het zelfs het visiedocument van het Koninkrijk van God kunnen noemen. Nou, misschien ken je het begrip visiedocument van het bedrijf waar je werkt of van de kerk. Het staat voor een prachtige tekst die vaak helemaal niet concreet is. Je leest het en je denkt: wauw. En tegelijk denk je: maar ja, dit zal wel nooit gaan gebeuren. Visiedocumenten zijn dus een beetje wonderlijke teksten, maar toch heel belangrijk. Ze helpen namelijk bij het bepalen van de richting. Ongeveer daar moet het heen. En voor de veldrede geldt hetzelfde. Jezus zegt hierin: de wereld moet worden omgekeerd. Armen worden rijk en rijken worden arm. Mensen die nu lijden zullen vreugde vinden. Er komt gerechtigheid voor wie nu onrecht ervaren. Er zal vrede zijn. Kortom, het Koninkrijk van God komt eraan.

0: Chris Tomlin.
1: Je hoorde I Will Follow bij Groot Nieuws Radio. We hebben het vandaag in de overdenking van Annemarie Roding van de PKN over voetbal. Niet omdat ze zo enorm van voetbal houdt, maar omdat ze heel lang heeft gewerkt als geestelijk verzorger. En dan toch best wel vaak met de cliënten daar over voetbal sprak. Ja, en dan gaat het natuurlijk ook over woorden en daden. Want zo is dat bekende clublied. En daar kunnen we een hele hoop van leren.
2: Maar als je naar de wereld van vandaag kijkt, dan valt het je vast op dat dat visiedocument van 2000 jaar geleden nog altijd geen werkelijkheid is geworden. Toch is het belangrijk. Het wijst ons namelijk de weg. Daar moet het ongeveer heen. Jezus maakt het visiedocument zelfs ook praktisch. Want om bij dat koninkrijk te komen, om een wereld omgekeerd te krijgen, kun je zelf alvast een paar dingen doen. Namelijk deze. 1. Richt je hart op God. 2. Heb elkaar radicaal lief. En 3. Laat dat wat je zegt ook zichtbaar worden in hoe je handelt, zodat woord en daad overeenstemmen. Over dat laatste punt hoorden we in de tekst die ik voor jullie las. De tekst over de balk en de splinter, over de boom en de vruchten. Nou ja, daar heb je het dus. Het Feyenoordlied is niet compleet. Woorden blijken wel degelijk belangrijk te zijn als ze maar in verbinding staan met daden. Als er in de afgelopen maanden en jaren één woord is waar veel over gesproken is, maar waar weinig daden op volgden, dan is dat het woord vrede. Onlangs spraken we met een geestelijk verzorger van de krijgsmacht. Iemand vroeg: welke boodschap zou je willen delen met de kerk? En zij zei toen dit: bereid je voor op hoofdtaak 1, maar werk tegelijk ook aan de omgekeerde vredesparadox. Beide termen moest ik thuis even opzoeken. Hoofdtaak 1, dat is in de taal van de krijgsmacht, verdedigen. En de vredesparadox is dit: bereid je voor op oorlog, want dan bewaar je de vrede. De geestelijk verzorger draaide dit laatste om en zei dus eigenlijk: bewaar de vrede, want als er oorlog komt, hebben we dat zo hard nodig. Oftewel, we kunnen als mens, als gelovige, wel praten over vrede, bidden om vrede, maar we moeten vooral ook vrede doen. Er zijn heel veel dingen in de wereld waarbij we niet meer kunnen doen dan machteloos toekijken. Maar vrede kan dicht bij huis beginnen. In je buurt, in je gezin, in je familie, onder je vrienden, in je kerk. Laat die woorden die we horen, die we lezen en die we uitspreken ook echt daden worden. Beweeg in de richting van het Koninkrijk van God. Zo wil de veldrede uit Lucas 6 ons aansporen om, ondanks alles wat er gaande is, in de richting van het Koninkrijk van God te blijven bewegen. Probeer daar waar jij bent de wereld om te keren, ook nu, juist nu. Laten we ons hart op God gericht houden, elkaar radicaal lief hebben en onze woorden overeen laten stemmen met onze daden. En vergeet daarbij nooit: you never walk

Elke Buis. Je hoorde Johannes de Heer 33, daar ruis langs de wolken. Daarvoor Thorne Wells en Take It All Back. Het is bijna 6 uur, zometeen de Nieuwe Morgen met Annemarie Biljart.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Smin.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
16: Boost yourself.
17: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnenblijven en reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakte het meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met die piloten gesproken. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten.
23: Goedemorgen. Nou, Peter, dat valt wel mee, hoor. Je appt, het moet een vreemd gezicht zijn als mensen voor 6 uur in de ochtend iemand zingend op de fiets zien rijden. Tja, ik kan niet anders als ik luister naar Grootnieuws Radio. Nou, zo'n liedje waarmee je wel mee moet zingen. Het is mooi om dat te horen, hè? En jij mag bepalen welk liedje. Peter, inmiddels misschien al aangekomen op je werk, maar jij aan de andere kant van de radio, laat het weten via een appje naar de studio, dat ene liedje waarbij je wel mee moet zingen.
24: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
29: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
30: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
31: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
32: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
30: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
31: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
33: De Nieuwe Morgen.
34: Met Annemarie Biljart.
33: Het christelijke radiostation.

0: Mad Mar en Run to the Father. En nu ik erover nadenk, zo'n liedje wat je wel mee moet zingen. Nou, deze past eigenlijk ook wel in die categorie. Mad Mar, die al heel lang meegaat en prachtige nummers maakt. Ja, de suggestie van Michael, die vind ik ook wel heel aardig. Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Zo, beetje fris en fruitig opgestaan?
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Hoe komt het? Ben jij altijd in een goed humeur?
1: Ik heb soms wel een bakje espresso nodig en een bakje vark, maar daarna dan kan ik er zeker tegenaan.
0: Nou ja, als dat het is, hè, waar doen we dan moeilijk over? Hey, ja, hoe ziet je dag eruit vandaag?
1: Ik ben onderweg naar Veldhoven naar mijn werk. En we gaan het wel zien wat we vandaag al moeten doen. Ik ben militair, dus het is een dag hetzelfde. Het is altijd afwisselend.
0: Nou, zeg dat. Hé, lekker vroeg ook onderweg. En ja,
1: zeker.
0: Dit is er wel eentje. Even een luisterwaarschuwing vooraf. Mensen moeten zich klaarmaken voor wat energie in de ochtend.
1: Ja, als je niet helemaal een ochtendmens bent, dan zou ik het volume iets zachter zeggen. En dan kan je misschien later opluchten, zeg maar.
0: Komt helemaal goed. Komt-ie.
1: Super.
0: Tim Hughes. Hey,
1: dankjewel.
0: Happy day. Fijne dag, Michael.
1: Hetzelfde. Hoi, hoi.

0: stapt net in de auto, hoort Happy Day. Dat is een mooie start, heb je aan Michael te danken, Ben.
1: De dagtekst.
0: In 2 Korinthe 8 een oproep om te geven met deze disclaimer: geef wat reëel is, wat kan. In 2 Korinthe 8 vers 12 lees je: als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. 2 Korinthe 8 vers 12 is de dagtekst van vandaag. Nou, onderhand ben je misschien wakker. Of nog net niet. Maar het komt goed. De nieuwe morgen is er. Nu met Martijn Buwalda. Dingen die je doet.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke wat mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio. Jesus.

House of Worship. En daarvoor hoorde je muziek van Martijn Buwalda. Dingen die je doet. Nou, dat geldt onder meer voor Mariska. Op dit moment al de strijk weggewerkt. Nou, word je blij van. Nou, respect voor jou, Mariska. Dat kan niet anders dan een hele mooie dag worden. André was om 3:15 al wakker. Toen ging de wekker. Keurig op tijd hier in Nieuwegein. En nu moet ik wachten, dat is toch een beetje jammer. Marjolein heeft de hele nacht Groot Nieuwsradio gehoord. Ja, in hoeverre dat fijn is, ja, dat je Groot Nieuwsradio hoort. Ja, maar de hele nacht. Sterkte, Marjolein. Lieneke gaat weer op kantoor werken in Bergijk, dus zometeen de auto in. Hendrik wenst iedereen een rijk gezegende werkdag. Lex heeft vandaag 4 adressen in Berlijn te laden. Paul is erbij, Magali. Mariet was de kranten aan het bezorgen en zag toen 2 kleine kinderen op straat. Echt gebeurd. Die waren uit het raam geklommen. De moeder is er inmiddels bij. Gerda laat vanuit Noorwegen weten vandaag de koffer in te pakken. Morgen begint de vakantie. Onderweg naar Nederland om ons eerste kleinkind te ontmoeten. Ah, dat wordt een mooie ontmoeting, Gerda. Heel bijzonder. Corina neemt eerst maar een bakkie koffie. Kees start vandaag in Veghel. Jan doet dat zometeen, koffie, maar maakt eerst zijn wandeling af. Gert-Jan is er ook bij deze ochtend. Magali had ik genoemd, hè? Ja. Henk die meldt zich nog in de app van Groot Nieuws Radio. Super shiny shorts. Mooi dat jij er ook bij bent. Ja, zo zijn we toch lekker onder elkaar. En is de dag fris en fruitig gestart. Voor een ieder wat wils. Soms hele heftige muziek. En soms gewoon in alle rust.

0: Darlene Zack en The Father's Hand. Half zeven is het. Goedemorgen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De politie is gisteravond massaal een wijk in Nijmegen ingetrokken nadat er schoten waren gehoord. Bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gepland. Hij blijft erom gesloten tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn en dus niet 48 uur. Het kabinet treuzelt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. Er ligt al 2 jaar een motie vanuit de Tweede Kamer, maar daar doet justitieminister Van Wil nog niks mee.
2: Groot nieuws update.
0: Leen Lariviera is overleden. Hij was ruim 55 jaar professioneel actief in muziek en andere kunsten. Zo was hij de bedenker en oprichter van de Europese tak van de Continentals. Jaarlijks toerden 25 verschillende koren door heel Europa. Bedacht hij onder meer de Christelijke Kunstenaarsbeweging en het jaarlijkse Christian Artist Seminar. En ook gaf hij verschillende muziekboeken uit. Leen Lariviera overleed afgelopen zondag en is 80 jaar geworden. Je hoorde er al over de laatste tijd, maar nu blijkt het ook uit officieel onderzoek van Open Doors. Geweld in Nigeria neemt weer toe. Het gaat om cijfers uit het vierde kwartaal van 2025. Toen werden 153% meer burgers ontvoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook werden 51% meer mensen vermoord. Twee evenementen die veel publiek trokken in Maassluis kunnen niet langer in de kerk terecht. Het gaat om de grote benefietborrel en Pulp Winter Wonderland. De wijkgemeente gaat sinds dit jaar over de exploitatie. Die vindt de evenementen niet passend. Een woordvoerder zegt in het RD: de grote kerk is in de eerste plaats een gebouw waarin we iets van God kunnen en mogen ervaren. 18 gemeenten moeten zich melden bij asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens hem te weinig asielzoekers opvangen. Onder de gemeenten zitten onder meer Hattem, Rhenen en Staphorst. Oldebroek stond al op de lijst. En soms heb je nog geen goedemorgen tegen God gezegd, maar heb je jezelf al wel met 10 mensen op TikTok vergeleken. In een Syrisch-orthodoxe kerk in Hengelo spraken 3 priesters voor een volle zaal over de effecten van social media. Het ND was erbij. Door social media blijven we onszelf maar vergelijken met anderen. Ga je je ook bijna afvragen: geeft God mij een like? Iets om over na te denken. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Een overwegend bewolkte dag vandaag. Mogelijk wat regen. Het wordt 19 graden gemiddeld. In het zuidoosten nog een uitschieter naar boven mogelijk. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Deze ochtend al vroeg viel op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Daar stond een auto in brand en nu zijn er bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 35 minuten vanaf Arnhem.
0: Even goedemorgen Annemarie en iedereen die luistert. Ik meld me wakker. Wacht tot mijn mannetje wakker is en dan kan ik gaan zingen, want hij is jarig vandaag.

Philippa Hanna, You're Still God. En daarna hoorde je van Laudate. Geef mijzelf aan u volkomen. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt Colossenzen 4 er alvast bij pakken.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Kolossenzen, het vierde hoofdstuk uit de Basisbijbel. Het nieuwe leven moet zichtbaar worden. Vervolg. Meesters, wees eerlijk tegen jullie slaven en behandel hen goed. Bedenk dat jullie zelf ook een meester hebben, namelijk een meester in de hemel. Groeten. Blijf bidden. Houd daar nooit mee op. Dank God. Bid ook voor ons. Bid dat God als het ware de deur voor ons openzet en ons mogelijkheden geeft om aan de mensen het goddelijk plan van Christus te kunnen vertellen, waarvoor we nu in de gevangenis zitten. Als jullie voor mij bidden, zal ik het goede nieuws precies zo kunnen vertellen als God van mij vraagt. Wees wijs ten opzichte van de mensen die niet bij de gemeente horen. Grijp elke kans om hun het goede nieuws te vertellen. Alles wat jullie zeggen moet altijd verstandig en wijs zijn. En zorg ervoor dat jullie altijd aan iedereen een goed antwoord kunnen geven. Mijn vriend Tychicus zal jullie vertellen hoe het met mij gaat. Hij is mijn trouwe dienaar en medewerker in de Heer. Ik heb hem gezegd dat hij jullie moet bezoeken. Dan kan hij zien hoe het met jullie gaat en kan hij jullie bemoedigen. Hij komt samen met Onesimus, die bij jullie vandaan komt. Ook van hem houd ik erg veel. Tychicus en hij zullen jullie alles vertellen wat hier gebeurt. Aristarchus, die samen met mij gevangen zit, doet jullie ook de groeten. Ook krijgen jullie de groeten van Marcus, de neef van Barnabas. Ik had jullie al gezegd dat jullie hem gastvrij moeten ontvangen als hij bij jullie komt. Ook Jezus Justus doet jullie de groeten. Deze drie broeders zijn hier mijn enige Joodse medewerkers. Ze werken samen met mij voor het Koninkrijk van God. Ze zijn voor mij een grote bemoediging geweest. Epaphras, die bij jullie vandaan komt, doet jullie de groeten. Ook hij is een dienaar van Jezus Christus. Hij bidt altijd vurig voor jullie dat jullie sterk en volwassen zullen worden in jullie geloof. Ook dat jullie in alles Gods wil zullen zoeken. Ik weet dat hij heel hard voor jullie werkt. En ook voor de mensen die in Laodicea en in Hierapolis wonen. Ook mijn goede vriend Dr. Lucas doet jullie de groeten. En Demas ook. Doe de groeten aan de broeders en zusters in Laodicea. Doe ook de groeten aan Nymphas en de gemeente bij hem aan huis. En als deze brief bij jullie is voorgelezen, moet jullie ervoor zorgen dat hij ook wordt voorgelezen in de gemeente van Laodicea. En zorg ervoor dat jullie de brief te lezen krijgen die ik aan Laodicea heb geschreven. Moedig Archippus aan om de taak die hij van de Heer heeft gekregen ook helemaal te doen. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Denk aan mij hier in de gevangenis. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.

0: simpel liefdeslied van Zera Worship met Christian Verwoerd. En die laatste organiseert eind september, mede organiseert avonden waarin ex-gegijzelde Elijah Cohen opnieuw zijn verhaal zal doen. Hij was een van de gegijzelde 7 oktober in Israël. Is al eerder in Nederland geweest. Bijzonder verhaal en dat verhaal gaat door. En Christian Verwoerd verleent daar zijn medewerker aan. Dat is dus eind september zijn volgens mij 3 avonden.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn... En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Thijs en Jorieke.
12: Live.
0: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
12: Over het thema Weerbaar in de onrust.
0: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
13: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
0: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
14: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
13: Tot dan!
15: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe... dat die langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn... Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al, maar het is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. Politie riep iedereen op binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. Politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niks mee. Kwalijk en slap vinden de oppositiepartijen. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook viel op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten.
0: Goedemorgen. Nou, sterkte als je in de file staat die vandaag misschien onverwachts of langer is dan normaal. De ochtendspits is een feit, misschien ook bij jou, de badkamer. Hé, hey, laat me erin! Nou, de nieuwe morgen is er ook in die ochtendspits.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
23: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
24: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
23: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
25: Ga je mee?
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
27: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
26: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
28: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
31: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
30: Oh, en nu niet?
31: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
30: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
32: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
33: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
34: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
35: De Nieuwe Morgen.
36: Met Annemarie Biljart.
35: Het christelijke radiostation.
36: Groot.

0: Joy Enriquez, Lord, I Need You. Mariet maakte vanochtend al een heel avontuur mee. Tijdens het bezorgen van de kranten zag ze opeens twee kinderen op straat lopen. Dat is echt gebeurd, buiten op straat. Die waren dus door het raam geklommen en de moeder is inmiddels gewaarschuwd. Nou, het zal je maar gebeuren, zeg. Dat is een mooie start van de dag. Goedemorgen, gelijk even checken of alles nog in bed ligt bij jou thuis. Kan ook zijn dat als sommige huisgenoten inderdaad nog in bed liggen, dat dan eigenlijk niet klopt. Nou ja, in ieder geval, de start van je dag is een feit. Het heeft mij wel bezig gehouden, het nieuws over het lijstje gemeenten die door asielminister Van der Brink op de vingers worden getikt. Ze moeten meer asielzoekers opvangen. Gebeurt te weinig. Zit ook op de Bijbelbelt, een aantal van die gemeenten. Ik moest denken aan die gemeenten en vooral mensen die juist zeggen: kom maar, ik heb plek in mijn hart, in mijn huis. Kom maar als vluchteling bij mij wonen. Dat gebeurt echt. Hoor je zometeen meer over.
1: De dagtekst.
0: In 2 Korinthe 8 een oproep om te geven. Met deze disclaimer: geef wat je kan, wat reëel is. In 2 Korinthe 8, vers 12, lees je: als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven wat u niet hebt. 2 Korinthe 8, vers 12, is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: Een kleine tour van Lef komt eraan. Een aantal nieuwe liederen zullen ze spelen en zingen. En die verschijnen dan volgend jaar op hun nieuwe album. Je hoorde Stil maar, Mijn Ziel. 18 gemeenten moeten zich melden bij asielminister Bart van der Brink, omdat ze volgens hem te weinig asielzoekers opvangen. Onder de gemeenten zitten onder meer Hattem, Rhenen en Staphorst. Oldebroek stond al op de lijst. Je hoorde dat nieuws misschien al eerder. Ik moest denken aan een initiatief waarbij juist het omgekeerde het geval is. Geen nee, wij willen geen vluchtelingen opvangen, maar ja, kom maar bij mij wonen. Dan heb ik het over Take Care B&B. Op zich niet nieuw, toch kan het zijn dat je er nog nooit van hebt gehoord. Jurist Jan de Beer, u bent daar ambassadeur van. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wel deze disclaimer, het gaat om statushouders, hè?
1: Ja, correct.
0: Ja, ja. Dus dat is echt wel anders. Maar wat is Take Care B&B?
1: Take Care B&B is een stichting die landelijk werkt. Die is een jaar of 11 geleden begonnen met het werk. En eigenlijk heel simpel, eigenlijk is het bemiddelen van statushouders, dus echte politieke vluchtelingen en Nederlandse mensen die hen willen opvangen.
0: En hoe werkt dat? Je meldt je aan en dan krijg je iemand toegewezen. Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Dat is heel snel. Daar zitten gelukkig wat stapjes tussen. Take Care B&B doet het echt super verzorgd en netjes. En dat betekent dat je kunt je net aanmelden. Ze hebben een website, takecarebnb.org. En Take Care B&B als Airbnb, maar dan Take Care. En daar kun je aanmelden. En je hebt verschillende mogelijkheden. Je kunt vragen om een folder, je kunt vragen om een telefonische intake. Je kunt vragen om gebeld te worden. Iemand neemt telefonisch contact met je op. En vraagt ook of je ervoor in bent om een live afspraak te maken. Er zijn heel veel vrijwilligers in Nederland die dit doen. En die komen ook dan, als je wil, gewoon langs. Of je kunt ergens afspreken. En dat begint toch met de kennismaking. Wat beweeg je? Waarom wil je dat doen? Ja. En als mensen zeggen, nou, dat is iets wat bij me past. Hè, mensen kunnen ook aangeven wat ze graag willen. Of ook wie ze graag een huis willen hebben. Een vrouw of een man. Of bedenk het. Dan kan er stap 2 zijn dat er een afspraak volgt met een gevlucht iemand zelf.
0: Ja. En ik zei net van, dan krijg ik iemand toegewezen ervan uitgaande dat ik dan het gastgezin ben die iemand op wil vangen. Maar andersom, als ik vluchteling ben, kan ik mijn gastgezin kiezen?
1: Je kunt je wel aanmelden en daarmee kun je ook, hè, dan heb je ook een intakegesprek, kun je ook aangeven wat je belangrijk vindt. En er zijn mensen, ik noem maar wat, die roken. Of mensen die allergisch zijn voor huisdieren.
0: Ja, heel dus, praktisch.
1: Ja, heel praktisch. Dat soort dingen, daar is gewoon rekening mee. Je kunt echt je voorkeuren aangeven. Zelfs ook over geloof kun je het over hebben. Wat voor ons belangrijk is. Kun je zo'n gesprek aangeven. En zo helpt de organisatie mee om iemand te vinden die bij je past.
0: Ja, hoeveel mensen in Nederland doen hier aan mee?
1: Vorig jaar waren iets van 500 matches. Dus zo heet dat dan, dat is in minder goed Nederlands. Hè? Maar je begrijpt, hè? Dus vorig jaar waren er meer dan 500 mensen die manier een match maakten met elkaar. En het groeit enorm. Hè? Dus er is een hele mooie regeling, ook op initiatief van de SGP, doorgevoerd. Hè? Waar mensen een tegemoetkoming krijgen per maand, €150. Ja. En dat is vooral ook een enorme blijk van, en we zien hoe dat werkt. Dus, ik zie zelf, je noemde al, hè, hoe het soms lastig is om een grote opvang in een gemeente te huisvesten. Dit is een manier, hè, om iets te laten zien wat wel kan.
0: Ja. En hoe dat dan werkt, wat dat in de praktijk uitwerkt. Want in principe is de match er voor 3 maanden. Voorbeelden te over. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat 2 van die totaal verschillende levens bij elkaar komen?
1: Nou, ik ben zelf ambassadeur, noem het al, onbezoldigd. Ik spreek heel veel mensen die op die manier er voor anderen zijn. En wat me elke keer weer treft, is de vreugde die het geeft. In ons gezin woont zelf een jongen al langere tijd uit Afghanistan. Die is christen. Ik moest aan hem denken toen je de dagtekst las. En dat zie ik ook bij heel veel mensen om me heen. En soms zijn mensen alleen. Soms zijn mensen, hebben ze ruimte over. Ik zie in mijn eigen omgeving hoeveel mensen in een gezinswoning die niet kunnen doorstromen, die wel ruimte hebben. De gemiddelde Nederlander heeft 2 kamers, geloof ik. Hè? Dus we hebben allemaal een kamer overgemiddeld. Ja. En wat er gebeurt is, mensen kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Ik hoor een reactie in mijn achterhoofd van een gevlucht iemand die zei, ik ben mens, omdat ik rust heb. En omdat ik ergens kan slapen, omdat ik in een omgeving leef. Hè, van mijn werk of mijn opleiding. Dat is heel vaak, ik weet hier in Zwolle, een mevrouw die studeert toegepaste psychologie in Deventer. En die kan, omdat ze nu in Zwolle woont, kan ze die opleiding volgen.
0: Ja.
1: Dat verschil kun je maken.
0: Ja. Ik zei al in principe voor 3 maanden. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, straks gaat iemand niet meer weg.
1: Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daarom is ook heel nadrukkelijk die 3 maanden. Dat is ook echt een hele harde datum. Dus 3 maanden is 3 maanden. Dan spreek je af. Het is wel zo dat als het klikt, en dat is het mooie van TKPNB, in 99 van 100 gevallen klikt het, dan kun je dat verlengen.
0: Wederzijds goedkeuren.
1: Exact. Ja. Je staat er zelf bij en je kunt echt zeggen van 3 maanden is genoeg. Dan is het soms dan zoeken, wat dan? Ja, maar dat kan. Dus ik hoop dat dat voor mensen ook echt een geruststelling is. Dat je niet een soort levenslang hebt. Ja, maar dat je echt die afgebakende periode niet meer, ook niet minder. Ja. Ja, maar dat is het.
0: Ja, ja. En het kan maar zo levenslang worden. Maar in het geval van u, Jan de Beer, heeft dat iets heel bijzonders opgeleverd. Dat is een verhaal op zich. De zoon, zoals u hem inmiddels noemt, uit Afghanistan. Nou goed, voor iedereen die daar meer over wil weten, takecarebnb.org. Als het gaat om het opvangen van statushouders bij jou in huis. Jurist Jan de Beer, hartelijk dank.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app.
0: In de app

0: De Bowery organiseert eind deze maand een mannenweekend met het thema De Plaat en Jouw Verhaal. Dat is een heel goed thema. Misschien zouden wij daar ook eens iets mee moeten doen. Het is 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, gaan duren. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. En tot dat is opgelost, blijft de brug gesloten. Veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden schoten te hebben gehoord, waarna de meerdere straten werden afgezet en iedereen het advies kreeg binnen te blijven. Wat er gebeurd is, blijft onduidelijk. Het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden, en dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten, schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker een kwart van de luiers gescheiden wordt ingezameld.
2: Grootnieuws update.
0: Leen La Riviera is overleden. Hij was ruim 55 jaar professioneel actief in muziek en andere kunsten. Zo was hij de bedenker en oprichter van de Europese tak van de Continentals. Jaarlijks toerden 25 verschillende koren door heel Europa. Verder bedacht hij onder meer de Christelijke Kunstenaarsbeweging en het jaarlijkse Christian Artist Seminar. Ook gaf hij verschillende muziekboeken uit. Leen La Riviera overleed afgelopen zondag. Hij is 80 jaar geworden. Later deze uitzending meer over hem. Je hoorde er de laatste tijd over, maar het blijkt nu ook uit officieel onderzoek van Open Doors. Geweld in Nigeria neemt weer toe. Het gaat om cijfers uit het vierde kwartaal van 2025. Toen werden 153% meer burgers ontvoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook werden 51% meer mensen vermoord. Twee evenementen die veel publiek trokken in Maassluis kunnen niet langer in de Grote Kerk terecht. Het gaat om het Grote Benefietborrel en Pulp Winter Wonderland. De wijkgemeente gaat sinds dit jaar over de exploitatie. Die vindt de evenementen niet passend. Een woordvoerder zegt in het RD: de kerk is in de eerste plaats een gebouw waar we iets van God kunnen en mogen ervaren. En soms heb je nog geen goedemorgen tegen God gezegd, maar heb je jezelf al wel met 10 mensen op TikTok vergeleken. In een Syrisch-orthodoxe kerk in Hengelo spraken 3 priesters voor een volle zaal over de effecten van social media. Het ND was erbij. De priesters verwoorden het zo: je gaat je bijna afvragen, geeft God ons een like? Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Een overwegend bewolkte dag, mogelijk ook wat regen. Het wordt ongeveer 19 graden in het zuidoosten. Nog een uitschieter naar boven mogelijk. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits is nog altijd in volle gang, met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam, 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file. 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen.
4: Annemarie Biljart.
0: Nou, dat is toch mooi, hè, die balans. De files, maar het lost op.

Vela, Maranatha. Zometeen hoor je de overdenking van Els van Dijk. Die gaat over wat je hebt aan geloof. En ze maakt een vergelijking met zeep.

0: Reni en Elisa, als het leven soms pijn doet. En daarvoor de Celtic Worship met Your Kindness. Tijd voor de overdenking. Die krijg je van Els van Dijk. Gaat over levend geloof.
1: Een zeepfabrikant zei eens tegen een rabbi: wat heb je nou eigenlijk aan godsdienst? Kijk eens naar alle ellende in de wereld. En dat terwijl er al duizenden jaren godsdiensten bestaan. Als godsdienst waarheid is, waarom ziet de wereld er dan niet beter uit? De rabbi zei niks. Hij nam de zeepfabrikant mee naar buiten. En daar liep een stel jongens die van boven tot beneden onder de modder zaten. Hij zei: kijk daar eens naar. We hebben al generaties lang zeep en toch zijn die jongens vies als varkens. Wat voor zin heeft het dan om zeep te hebben? Maar rabbi, zei de zeepfabrikant, zeep werkt alleen maar als ze wordt gebruikt. Precies, zei de rabbi. Met godsdienst is dat ook zo. In de Bijbel kom ik naast alle verhalen en geschiedenis allerlei woorden en begrippen tegen die duidelijk maken dat God en de dienst aan hem alle verschil uitmaken. Het gaat bijvoorbeeld om levend woord en levend water. In het voorjaar zie je dat levende en levendige aspect zo prachtig gesymboliseerd in de natuur. Het is ronduit adembenemend wat je dan allemaal voor je ogen ziet gebeuren. Wat dood of doods leek, komt tot leven. De schepping explodeert in geuren en kleuren, in groei en bloei. En dat wat verborgen leek, komt tevoorschijn. In deze tijd staat de natuur overigens in scherp contrast met wat er in deze wereld gaande is. Daar is dood en verderf. Onder andere als gevolg van macht en geweld. En toch staan daar vier de krachtige woorden uit Jeremia 1 dat God waakt over zijn woord om dat te doen. God waakt er zelf over. Dat zijn woorden ook gerealiseerd zullen worden. En weet je wat daar de kern van is? Dat lees ik in hetzelfde hoofdstuk, waar God zegt: ik ben met je om je te redden. Daarvoor is Jezus gekomen. Dat is de kracht van zijn opstanding uit alles wat dood en doods was. Jezus is er om je te redden van wat dwars ligt, van wat onoverkomelijk lijkt, van hopeloosheid, van de doodse en donkere plekken in je bestaan en nog zoveel meer. Jezus is het levende woord van God. Hij is het bewijs dat God waakt over zijn woord om dat te doen. Hij is gekomen om je hart te openen, zodat je God zult zien. Zodat je meer waarde hecht aan genade, liefde en heiligheid dan aan alles wat deze aarde biedt en aan je opdringt. Het gaat erom dat je juist midden in alle gebrokenheid steeds meer op Jezus gaat lijken. Hij wordt niet voor niets ook de vredevorst genoemd. Als je leven op zijn kop staat en je misschien wel afvraagt of het ooit nog goed komt met je, wil hij niets liever dan je hart openen voor hem en je vrede geven. Vrede met God, dwars door de ingewikkeldheid van het leven heen. Dan is godsdienst niet dood, maar leidt God je door dit leven heen. Ik wens je dat toe voor je persoonlijke leven. Maar laten we vooral ook blijven bidden en smeken om het doorbreken van de geweldspiraal die deze wereld in haar greep heeft. En voor de mensen die daar verantwoordelijkheid voor dragen. Ik hoop toch zo dat ook zij godsdienst niet langer als iets theoretisch zien, als een systeem, maar dat ze overweldigd zullen worden door de vredevorst.

0: Battle Music met Amanda Cook. Starlight hoor je na de overdenking van Els van Dijk. Haar ook opnieuw het volgende uur in de Nieuwe Morgen.
1: En verder vandaag...
0: Hoorde je al in het nieuws over een Syrisch orthodoxe kerk in Hengelo... waar een aantal priesters sprak over de effecten van social media. Het ND was erbij. Vergelijken is menselijk, zegt een van de priesters. Maar social media maakt het groter en sneller. Nu gaat het om honderden mensen waar je ieder moment langs kan scrollen... en daarbij is de boodschap verschoven. 20 jaar terug was de reclame vooral koop dit. Nu komt erbij, word dit. Dat eeuwige vergelijken waar we allemaal mee te maken hebben... is het niet op social media, dan wel in je directe omgeving. Vergelijken met anderen, waarom doen we dat eigenlijk? En hoe kunnen we daarmee stoppen misschien ook wel? Thema waar het vandaag over gaat bij Thijs en Jorieke. Je kunt erover meepraten tussen 10 en 12.

0: volgend weekend in Nederland.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
4: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
3: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
4: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
3: Echte aanpakkers.
4: Vakmensen.
3: Net als jij.
5: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Kom bij ons werken.
4: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
3: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
8: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
10: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
11: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
10: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert naar de schietpartij in Overasselt. Jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden, schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
0: Sterkte als je in de file staat. Goedemorgen, de nieuwe morgen is er. We zijn al een tijdje onderweg, maar als je net aanhangt, ben je meer dan welkom. Aanhangt, ja, zo kan het soms voelen, dat je denkt, ik kan wel wat steun gebruiken. Nou, welkom bij de Groot Nieuws Radio Family. Opstaan, dat doen we samen.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ralf van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
15: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: De Nieuwe Morgen.
17: Met Annemarie Biljart.
16: Het christelijke radiostation.

0: Natalie Grant. My all in all. Waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. Daar verwezen pas zelf naar. Als het gaat om aanbidding, dat je als aanbiddingsmuzikant echt moet opletten dat je hart op God gericht blijft. Want oh, wat is dat podium toch een plek waar je soms zoveel lof en erkenning over je krijgt uitgestort. Dat is op zich niet verkeerd. Maar wel iets om alert op te blijven. Geldt voor meer mensen trouwens. Al dus Natalie Grant. Het lijkt wel een preek, zeg. Goedemorgen en dat op de dinsdag. Het nieuwe seizoen is gestart op school, in je kerk. En de vraag is, ga je met hele andere verwachtingen dat nieuwe seizoen in? Zal het allemaal wel doorkabbelen of zitten er, voor zover je weet, grote dingen aan te komen? Nou, je kunt je natuurlijk niet op alles voorbereiden, want grote dingen komen vaak ook onverwachts. Daar moeten we het toch eens met elkaar over hebben. Zometeen schuift collega Hans hier aan, want vanmorgen hoorde je al in het nieuws, Leen Lariviera is overleden. De man die je kunt kennen van heel veel kunstvormen. De man die de Continentals naar Nederland bracht. Super herkenbaar. Ik weet nog dat ik zelf voor het eerst bij een concert was. Ik wist niet wat ik meemaakte. Een vriendin die door de selectie kwam en door Europa mocht toeren. Dat was toen echt nieuw en anders. En Leen Lariviera die zag dat en die deed er iets mee. En de Continentals, dat was niet het enige. Je hoort zometeen meer over hem.
1: De dagtekst.
0: In 2 Korinthe 8 een oproep om te geven met deze disclaimer. Geef wat reëel is, wat kan. In 2 Korinthe 8, vers 12, daar lees je: als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven wat u niet hebt. Nou, dat lijkt me heel praktisch. 2 Korinthe 8, vers 12, de dagtekst van vandaag.

0: al van me houden. Leen Larivière is overleden. Je hoorde het in het nieuws vanochtend. Hij was ruim 55 jaar professioneel actief in muziek en andere kunsten. En als zijn naam je niet direct iets zegt, dan zeker wel wat hij allemaal bedacht heeft. Collega Hans van Vuren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want wie was Leen Larivière?
1: Ja, die was heel veelzijdig. Was erg betrokken bij kunst. In de breedste zin van het woord. Vroeger was ik lezer van de magazine Music and Art. Ik las alleen de muziek gedeeltes. En had weer minder met beeldende kunst en schilderijen. Maar die hoorde daarbij. Maar hij is onder meer betrokken geweest bij de oprichting van de Continentals. Maar ook Continental Arts. En daaruit voortvloeiend weer de Christelijke Kunstenbond. Hij was in Nederland actief met het organiseren van Christian Artists.
0: Seminar. Ja, ook.
1: Het seminar, de conferentie waar mensen uit heel Europa bij elkaar kwamen, muzikanten, om elkaar te ontmoeten. En nou, hij heeft talloze boeken geschreven, zorgde ervoor dat de Continentals en de Young Continentals en Continental Kids elk jaar met een cd kwamen. En daar was hij, op heel veel vlakken was hij daar druk mee.
0: Ja, en de Continentals, ook voor mensen die denken, met name de wat jongere luisteraars, dat klonk bijvoorbeeld zo, of klinkt.

0: Ja, Almighty Most Holy God. En Hans, voor mensen die denken, ja, een leuk stukje kormuziek, maar dit was echt vernieuwend in die tijd, hè?
1: Zeker. Nou, het kwam natuurlijk overgevlogen vanuit Amerika. Camp Floria, die is daar begonnen. Leen, die zag dat en die dacht, dat kunnen wij in Europa ook. Het is echt een Europa-brede organisatie geweest. Wat er gebeurde is, mensen, je noemde net het woord auditie, je kon daar voor inschrijven. En dan was je, in ieder geval zoals ik me herinner, de hele zomer onderweg.
0: Ja.
1: Je ging oefenen, je ging iets moois maken, er werd een programma in elkaar gezet en vervolgens reisde je naar Hongarije of naar België of naar Duitsland, naar Polen. Toen stond het IJzeren Gordijn natuurlijk nog. Dan mocht je naar het Oostblok en ging je daar evangeliseren met muziek, met dans, choreografie. Brede glimlach ook vaak. Die hoorde daar dan
0: bij die choreografie. Ja, dat was toen heel hip, ja. Maar we hebben het dan over jaren 80, 90.
1: Ja, 70 is dat al begonnen. Eerder eigenlijk al, maar met name in de jaren 80 had dat wel zijn hoogtij dagen. De jaren 90 zijn zo'n tijd doorgegaan. En Leen die stuurde mij elk jaar nog braaf nieuwe cd's van de Continentals. Ook in de tijd dat er even niet opgetreden werd. Zag hij wel de waarde ervan in om toch die cd's te blijven maken.
0: Ja, het ging niet allemaal vanzelf. Alle dingen die aanpakte, waar zaten vooral de uitdagingen?
1: Nou, ik denk dat als je een pionier bent, is het allemaal even zoeken. Je moet het allemaal maar organiseren. Mensen moeten ook nog maar meegaan in jouw idee. En sommige dingen, maak even een zijspoor, maar wel een belangrijk, is dat hij dus ook wel echt dacht vanuit de muzikant. Sommige dingen waren gewoon voor christenmuzikanten nog niet geregeld. Of ze dachten er niet over na. Als je muziek maakt, dan doe je dat in de kerk. Maar muziek is ook een vak en de muziek moet soms ook betaald worden. Dus hij was een van de mensen die ervoor zorgde dat muziekrechten in de kerk geregeld werden. Mm. Want kerk moet ook gewoon betalen voor muziek. En dat klinkt altijd een beetje gek, maar die muziek is geschreven. Hij was een van de mensen die zich daar sterk voor maakte. En uiteindelijk zijn er allerlei organisaties uitgekomen die er nu voor zorgen dat degene die het liedje geschreven heeft, daarvoor betaald krijgt. Nou, dat zijn van die achtergronddingen waar hij zich sterk voor maakte. Hij ging in overleg met ook met de politiek over hoe dingen moesten. Was een beetje betrokken ook bij de industrie. En voor de rest, er heel veel organisatie bij al die koren die elk jaar weer onderweg moesten.
0: Waar kwam die gedrevenheid bij hem vandaan?
1: Ik denk toch de liefde voor God en het idee dat andere mensen dat mochten horen. En als je dan een idee hebt van, hey, wij willen, of wij hebben een mooie boodschap. En ik heb hier een manier waarmee we enerzijds andere mensen bereiken, maar anderzijds ook nieuwe generatie opleiden in evangelisatie. Een nieuwe generatie leren met muziek bezig te zijn, leren met choreografie bezig te zijn, leren met woorden geven aan dat wat je gelooft. Ik ken heel veel mensen die op Continentals hebben gezeten, die waar wij nu dagelijks mee werken omdat we hun muziek gebruiken, die zeggen, daar liggen mijn roots. Want daar heb ik geleerd om op podium actief te zijn. Daar heb ik geleerd wat het is om een verhaal te brengen. Daar heb ik geleerd wat het is om samen te werken met anderen. En vooral ook de discipline van op tijd als je spullen klaar hebben. Dus,
0: de heleboel disciplines die bij elkaar komen. Want enorm creatieve geesten, maar het ook gewoon goed regelen met een diep hart voor God. Leen Lariviera, de laatste jaren was hij ziek. Hoe moeilijk vond hij het om los te laten wat hij deed?
1: Ik moet zeggen dat ik hem zelf al een aantal jaar niet gesproken heb. Maar als ik van zijlijn een beetje kijk, zie ik dat hij toch, terwijl hij ook al ziek was, nog dolgraag een musical over de vier vrouwen van David wilde produceren. Tegelijkertijd zie ik ook dat hij bijvoorbeeld de Continentals, die hebben nu weer een nieuw leven gekregen door Bethilde Kei, dat hij dat aan haar heeft overgedragen. Dus, maar wel dus eigenlijk, is mijn interpretatie, toch wel tot het laatst ook zorgen dat waar hij al die jaren bij betrokken was en waar hij enthousiast over was, dat een vervolg krijgt. Weliswaar met een nieuwe leidster, maar wel dat overdragen. Dus die passie is tot het eind gebleven.
0: Leen Lariviera, afgelopen zondag overleed hij. Hij is 80 jaar geworden. Hans, dankjewel.

0: One Thing. En daarvoor hoorde je Kane met Rise Up Lazarus. Het is 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Rijkswaterstaat is begonnen met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. Dat leggen ze rond de pijlers, want daar bleek het te zijn weggespoeld. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen onder meer de Belastingdienst. Laatst bleek dat er nog tientallen miljoenen documenten over de zaak liggen, en dat is verduisteren van bewijsmateriaal, zeggen de ouders. Luiers gaan duurder worden, omdat het kabinet een inleverplicht wil, schrijft de Telegraaf. Fabrikanten moeten zelf een systeem opzetten voor het inzamelen, en dat wordt doorberekend naar de consument.
2: Groot nieuws update.
0: Je hoorde er de laatste tijd over, maar het blijkt nu ook uit officieel onderzoek van Open Doors. Geweld in Nigeria neemt weer toe. Het gaat om cijfers uit het vierde kwartaal van 2025. Toen werden 153% meer burgers ontvoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook werden 51% meer mensen vermoord. Twee evenementen die veel publiek trokken in Maassluis kunnen niet langer in de Grote Kerk terecht. Het gaat om de Grote Benefietborrel en Pulp Winter Wonderland. De gemeente gaat sinds dit jaar over de exploitatie, de wijkgemeente. Die vindt de evenementen niet passend. Een woordvoerder zegt in het RD: de kerk is in de eerste plaats een gebouw waar we iets van God kunnen en mogen ervaren. In Israël is archeologie geen coole wetenschap, maar graven in een politiek mijnenveld. Dat zegt de Utrechtse godsdienstwetenschapper Martine van den Berg. Ze is kritisch op vooringenomen onderzoekers die uitgaan van de Bijbel heeft toch gelijk, zegt ze in Trouw. Ze woonde lang in Israël, waar ze archeologie studeerde en Joods werd. Binnenkort gaat ze er opnieuw heen voor promotieonderzoek. En soms heb je nog geen goedemorgen tegen God gezegd, maar heb je jezelf al wel met 10 mensen op TikTok vergeleken. In een Syrisch-orthodoxe kerk in Hengelo spraken 3 priesters voor een volle zaal over de effecten van social media. Het ND was erbij. De priesters verwoorden het zo: je gaat je bijna afvragen, geeft God ons een like? Het Groot Nieuws Radio weerbericht dan van Buienradar. Een overwegend bewolkte dag met mogelijk wat regen. Het wordt 19 graden in het zuidoosten, mogelijk een uitschieter naar boven. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt hij nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2. Utrecht richting Den Bosch vielen vanaf Geldermalsen. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12. Vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.
0: Ja, wat leuk, Piet. Je appt de voorkant van een cd van de Young Continentals, Choose Right. Die heb ik ook nog ergens in de kast staan. Er komen toch wel veel herinneringen boven op deze manier.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

0: kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: stretches to the sky.
1: Blijft weergaloos mooi. Third Day, Your Love, O Lord, naar Psalm 36. En daarvoor Trinity, die weer met een kerststallentour komt in december. En dat is in september heel erg mooi nieuws. De overdenking zometeen van Els van Dijk, die gaat over onze hulp.
2: Uw gaan over de aarde, zo kan het ook.

0: Sander en Angela en Erika de Wit, God van het Hemelrijk. De overdenking nu van Els van Dijk, die je ook kan luisteren via onze podcast Preken en Overdenkingen. Misschien herken je hem. Onze hulp.
1: In heel veel kerkdiensten wordt begonnen met de laatste regels uit Psalm 124. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. God is voor ons. Hij is onze hulp. Wat betekent dat concreet voor je? Is dat inderdaad de concrete ervaring van je leven, of is het uitspreken van die zinnen te vaak niet meer dan een ritueel waarmee een kerkdienst begint? Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: ja, het uitspreken dat de Heer je hulp is, is inderdaad gemakkelijker gezegd dan ervaren. Kijk maar eens hoe het ervoor staat in mijn leven, jij het makkelijk praten. Het kan zijn dat er mensen zijn die moeite hebben met het ervaren van God, omdat ze op de een of andere manier zijn blijven kijken door de bril van de kinderbijbel. Laat ik vooropstellen dat het geweldig is dat er kinderbijbels zijn. Maar doordat zij in alle eenvoud moeten spreken, krijg je soms toch wel een wat vertekend beeld van zogenaamde bijbelheiligen. Abel, Noach, Abraham en Jacob worden in veel gevallen voorgesteld als vrome mannen die dicht bij God leefden. Nou, als je daar je eigen leven mee vergelijkt, de gedachte kan ontstaan dat God zich alleen maar inlaat met supermensen. Je moet misschien zo devoot zijn als Jozef, die volgens de kinderbijbel zelfs op de bodem van de put braaf in een hoekje kruipt met de woorden: ik zal heel tevreden zijn, ik zal stil zijn. Ik vermoed dat jij heel andere putervaringen hebt. Juist in je putervaringen ben je toch meestal niet braaf en stil, maar schreeuw je rauwe en schorre geluiden richting de hemel. En dan nog iets. Kinderbijbels doen vaak alsof God in elke situatie ingrijpt als een God die nu eenmaal alles kan. En als jij meemaakt dat God blijkbaar niet ingrijpt, kun je tot de conclusie komen dat hij er niet is. Of in elk geval niet voor jou. Je ervaart hem toch niet? Of komt dat omdat jij niet goed genoeg bent? Als je God wel wilt ervaren, moet je kijken hoe de Bijbel hem wel laat kennen. Hoe hij zich laat kennen. Je hebt God nooit gezien, maar je kan hem leren kennen in zijn daden. Een man in een hotel vertelde: ik zie mijn kamergenoot nooit. Als ik eruit ga, komt hij erin en andersom. Maar op een ochtend vond ik mijn schoenen gepoetst bij mijn bed staan. En door die daad van meeleven leerde ik hem kennen. Zo leer je God ook kennen door wat hij gedaan heeft. Telkens opnieuw ontdekten mannen als Abraham, Mozes en Jesaja de aanwezigheid van God. Ze ontdekten die niet doordat er allerlei wonderlijke gevoelens in hun hart kwamen, of doordat ze zich opgetild voelden uit dit aardse leven, maar gewoon doordat ze merkten hoe hij in zijn daden toonde een bevrijder te zijn. Niet je gevoel moet het uitgangspunt zijn, maar wat God doet. Je kent hem in zijn daden. En ik noem nog maar eens de uitspraak van C.S. Lewis die ik eerder citeerde: ik geloof in God zoals ik in de opgang van de zon geloof. Niet omdat ik hem kan zien, maar omdat ik kan zien wat hij allemaal aanraakt. Het is denk ik ook om die reden dat Psalm 124 Gods hulp niet ter discussie stelt, maar er een getuigenis van geeft. Zo krachtig, zo vol vertrouwen, zo boordevol van iets wat alleen maar realiteit kan worden genoemd, dat het ook de richting van je vragen verandert. Niet: waarom moest mij dit nou weer overkomen? Waarom ben ik in de steek gelaten? Nee, hoe komt het dat er mensen zijn die met zoveel vertrouwen kunnen zingen dat de sterke naam van God hun hulp is? Wat maakt dat de een de neiging heeft om cynisch te reageren op de realiteit van God in dit menselijke bestaan, en dat de ander ondervindt dat hij niet in de steek gelaten is door God, juist in barre omstandigheden? Hoe kan de hoop het centrale thema worden in je leven in plaats van wanhoop en angst? Misschien door heel Psalm 124 serieus te nemen. Als de Heer niet voor ons was geweest, Israël, blijf dat herhalen, staat er. Als de Heer niet voor ons was geweest, misschien helpt het je om eens een opsomming te maken van al die momenten en situaties. Geprezen zij de Heer die je niet ten prooi gaf aan wat dan ook maar bedreigend was in je leven. Als de Heer niet voor je was geweest, dan

0: prachtige uitvoering van History Maker. Stu Jarrett en Josh Baldwin. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb een hele drukke dag vandaag.
1: Nou, vertel.
0: Nou, ik bedoelde meer. Dus ik dacht, ik kan die dag inhollen.
1: Ja.
0: Zoals ik vanochtend om 6 uur ben begonnen.
1: Ja.
0: Wat fantastisch is, maar ik moet ergens ook even mijn rust pakken.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik dacht, ik bekijk het gewoon per onderdeel. Dat is goed, toch?
1: Ja, dus, de stukjes deze dag.
0: Dit onderdeel ging mijn eigen evaluatie eigenlijk wel heel lekker. En op naar het volgende.
1: Ja.
0: En doe jij dan hier het volgende onderdeel?
1: Op dan zender? Pak ik het volgende onderdeel.
0: Nee? Ja, dat is goed. Nou, ja,
1: reclame.
0: Dat was
1: die had ik even niet voorbereid.
0: Nee, moet je ook
1: kan
0: niet
1: wat
0: doen.
1: Verzinnen. Maar...
2: Eerste blessing van de dag.
1: Ja, onze eerste adres in Blessings van Morgen is Nieuwe Kerk aan de IJssel. Wij bezorgen muziek en een persoonlijke boodschap natuurlijk bij Marloes en Rien Hogendoor. Dus Marloes en Rien, deze blessing alert voor jullie. In de hoop dat dus de muziek, de boodschap een blessing voor jullie mag zijn. Iedereen natuurlijk weer van harte uitgenodigd om mee te genieten, om lekker op te laden. En het kan zomaar zijn dat je zelf verrast wordt door iemand die een plaat voor je heeft aangevraagd. Of heb je zelf een idee? Dan laat het mij even weten. Dan kunnen we misschien iets doen in deze uitzending. En anders hebben we nog heel veel mooie uitzendingen te gaan. Dus blessings, kom maar door en zorg dat je erbij bent.
0: Ja, de blessings zijn er na het nieuws van 9 uur in alle rust.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
7: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
6: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
8: Ga je mee?
5: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
8: Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP Nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat begint vanmorgen met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en als een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen blijft het nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Groot Nieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij. Staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten.
23: Dankjewel. En file of niet, wij bezorgen blessings in het hele land deze morgen. Maar de vraag is, waar kunnen we je op dit moment bereiken? Hoe zit je te luisteren en wat houdt jou zo al bezig? Laat het even weten en app je luisterstatus nu door. En Lauren Daigle die zet ons meteen op scherp zometeen als ze zingt. Turn your eyes up on Jesus.
24: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
25: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
24: Ah, check.
26: Van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
26: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
27: Fans van voordeel,
26: Aldi.
29: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
30: Oh. Goedemorgen allemaal.
31: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
32: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
33: Kozijnshop.
34: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
32: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
33: Kozijnshop.
35: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
36: Appetito.
35: Appetito.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
3: Blessings.
4: Met Tim Hendricks.
3: Het christelijke radiostation.

toch gewoon goed om even te horen. Dit is de openingsplaat van Blessings. Lauren Daigle zingt Turn Your Eyes Upon Jesus en zet ons op scherp op deze dinsdagmorgen. En Willianne, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 26 kaarsjes mag je uitblazen, dat is jouw status. En je zegt God dankbaar voor dit nieuwe levensjaar. Yes, blessings voor jou, joh. En ja, dan naar Rianne. Luisterstatus van Rianne heeft een originele manier om huis aan huisverkopers buiten de deur te houden. Het ze moeilijk te maken. Heeft namelijk voor de deur een hele grote steiger opgebouwd. Maar ze is gelukkig wel gewoon telefonisch bereikbaar. Dus als je haar nodig hebt, dan kan dat op die manier. Fatima, goedemorgen. Lekker vrij, laat je weten. Leesplan lezen, blessings luisteren en koekjes bakken. Hoe doe je dat toch allemaal tegelijk, Fatima? En even kijken, hier een berichtje van Reina. Die zegt, ik heb een vrije dag. En ik hoorde net bij jullie dat Ralf van Manen in Elburg komt. Nou, ik heb gelijk geboekt. Als cadeautje voor mijn vriend zijn verjaardag. Zin in. En niet verklappen, hè? Nee, nou goed, ja, ik heb het bij deze al verklapt. Maar als jij het in ieder geval niet aan de vriend van Reina zou willen verklappen, dan zou dat fijn zijn. Daniel zegt ook goedemorgen. Ik luister mee vanaf de mobiele kraan vanuit Giekerk. Succes Daniel, daar hoog bovenin. Linda die zegt goedemorgen. Ik breng mijn dochter naar de bushalte en dan naar de sportschool. Iedereen een gezegende dag. En Tessa die laat nog even weten. Groetjes vanaf mijn werk in Arnhem-Muiden. Een mooie gezegende uitzending iedereen. Wie je ook bent, waar je ook luistert op dit moment en wat jouw status ook is, hè, dit zijn ze, de blessings voor deze dinsdag 8 september in het jaar 2026. En je gaat niet alleen vandaag. Je hebt God als reisgenoot. Luister naar de band Lef en luister naar deze blessing voor Marloes en Rien Hogendoorn uit Nieuwekerk aan de IJssel. Lieve Rien en Marloes, zeggen Reinoud, Rosanne, Jurre, Jinte, pap en mam van Rumt. Lieve Rien en Marloes, afgelopen vrijdag waren jullie 12 jaar getrouwd. Ik plak er gewoon nog een halfjaartje aan vast. Van harte gefeliciteerd en wij zijn dankbaar voor wie jullie zijn. Voor elkaar, maar ook als familie dankbaar. En ja, verdriet is jullie in de afgelopen jaren niet bespaard. Maar jullie genieten door alles heen van de mooie kleine dingen in het leven. En daarbij weten jullie je gedragen door Gods liefdevolle armen. Een lieve groet van ons met de band Lef en God en reisgenoot. En we houden van jullie. Bye.

Onderweg. Wij zijn met u onderweg, God en reisgenoot van de band Lef. En felicitaties dus aan het adres van Marloes en Rien Hogendoorn. Hopelijk is de blessing goed aangekomen daar in Nieuwekerk aan de IJssel. En dan een berichtje van Mirjam, die zegt: graag doe ik de groeten aan onze dochter. En dat is Lotte. Lotte, 11 jaar. En ze is vandaag thuis omdat ze niet fit is. Dus we luisteren samen naar Grootnieuws Radio. En zegt Mirjam: lieve Lotte, ik hou van je. En hopelijk knap je snel lekker op vandaag. Een dikke kus en knuffel van mama en muziek van Trinity. Dit is Freedom I Want voor jou. Over het verlangen naar echte vrijheid, verbondenheid en omzien naar elkaar. Dus daar gaat het over. Trinity, Freedom I Want en beterschap voor jou, Lotte.

Yes, en je luistert naar Blessings, mocht je dat nog niet in de gaten hebben. Blessings op Groot Nieuws Radio, waar jouw verzoekplaat gedraaid wordt. En Roelof die is wakker geworden met de radio en is aan het genieten nu al. Marga die is aan het aftellen. Volgende week woensdag 16 september verhuizen. Succes Marga met de laatste voorbereidingen. En nog een bekend gezicht, Olof hier, die zegt weer een nieuwe mooie dag lekker om te gaan werken. En Johan en Joukje die melden zich vanuit Oostenrijk. Fantastisch. Vanuit een stralend, zonnig, prachtig Oostenrijk weer genieten van een uurtje Blessings. En we kijken met het volgende lied ook naar de bergen. Opwekking 640, mijn hulp is van u, Heer. En Ariana van Willigen uit Gouda. Het lied is speciaal voor jou, want Koos vraagt het voor je aan en zegt daarbij, lieve Ariana, afgelopen zondag 6 september waren wij 26 jaar getrouwd. En over bergen en door dalen kunnen wij samen met God alles aan. Dit lied dat je nu gaat horen met onze trouwtekst bewijst dat God altijd bij ons is en bij ons gezin. Lieverd, ik hou van jou. Een dikke kus van Koos. Dikke.

0: van Psalm 121 op je radio. Met Holbeking Band en Mijn Hulp is van U, Heer.
1: Blessings.
2: Voor een muzikaal geluksmoment aan het begin van je dag. Trakteer jezelf en anderen op je favoriete nummers.
1: Vraag nu een nummer aan.
2: En maak de wereld een beetje mooier met jouw muzikale blessing.
1: Grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, we hebben hier een muzikaal cadeau klaarstaan voor Corinda de Vos uit Moerkapelle. Corinda, goedemorgen. En ja, heel veel liefs van je zusjes hier. Marijna en Johanna. En ze laten weten, haar lieve zus. Afgelopen vrijdag was het groot feest, want jij vierde je 39ste verjaardag. En bij ja, zo'n nieuw levensjaar hoort natuurlijk ook een vrolijk en mooi lied. En vandaar deze blessing voor jou, dat je maar veel joy mag ervaren in dit nieuwe levensjaar. Maar ook als het leven niet zo vreugdevol zal zijn, dat je toch mag weten dat God voor jou zorgt en dat Hij erbij is. We wensen je toe dat je in elk seizoen van je leven vreugde mag vinden bij onze lieve God. Deze is voor jou. Veel liefs van je zusjes Marijna en Johanna. En dit is Gateway Worship en Martin Smith met Joy.

0: dat je vreugde mag ervaren in het kennen van God. Maar ook met het samen optrekken. Je doet het niet alleen. En vanmorgen wordt dat even heel concreet met de blessings die we aan elkaar meegeven. Hoe we elkaar steunen waar het nodig is. En Jacqueline uit Hoogeveen, voor jou even een hart onder de riem. Even een blessingsboost hier met deze blessing van het eetclubje. Gea en Evelien hier. Ze zeggen, lieve Jacqueline, met dit lied willen we je graag bemoedigen. De laatste tijd heb je op het gebied van gezondheid veel te verwerken. En nu ben je ook nog gevallen tijdens de vakantie en moet je verplichte rust pakken. Ook je praktijk ligt hierdoor stil en dat is heel erg jammer. Tegelijk blijf jij positief en ben je dankbaar voor alle zegeningen die je ziet en ontvangt. En dat is zo mooi aan jou. We wensen je heel veel sterkte en geduld en hopen binnenkort weer samen af te spreken om gezellig te eten. Gods onmisbare kracht en steun wensen we je toe en een spoedig herstel. Een lieve groet namens je eetclubje Gea en Evelien. En dit lied speciaal voor jou vandaag. Christian Verwoerd met Ik kan niet zonder u.
1: Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

0: Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Dat was Hillsong Chapel met Mighty to Save. En ik weet niet hoe het bij jou werkt, maar voor mij is dit... deze Hillsong-nummers zijn een stukje nostalgie. In mijn tienertijd dat we veel van deze nummers draaiden. Samen met mijn leeftijdsgenoten draaiden we heel veel deze muziek. En dan hoor je dat hier weer terug. Ook op kampen gezongen trouwens, Mighty to Save. Hillsong Chapel dus, nou ja. We gaan door naar Putten, want dat is ons volgende adres. En we zeggen van harte gefeliciteerd... Sifra Timmer. Sifra Timmer uit Putten, die is gewoon ontzettend jarig. En wij mogen vandaag een plaat draaien voor je. Doen we namens Zippora, namens mama en papa. En ze zeggen, lieve Sifra, hyper de piep, hoera. Vandaag ben je 4 jaar geworden. En we zijn heel erg blij met jou als dochter en zusje. Een hele fijne dag namens ons, Zippora, mama en papa. Nou, daar gaan we.

Ja, gefeliciteerd Sifra en alle andere jarigen. Of misschien ben je nog lang niet jarig. Dan was die dus ook voor jou. Ellie en Rickert en de kids. Egbert stuurt een berichtje naar Blessings en zegt... Zouden jullie opwekking 720 God maakt vrij willen draaien voor Els Rot? Het is een bemoediging. De afstand is groot en ik mis je, zegt Egbert. Els, je krijgt van hem de groeten en deze plaat. De opwekkingband met Elisa Krijgsman. God maakt vrij.

Van Egbert voor Els, God maakt vrij. Opwekking 720 hier. En Heidi Brouwer uit Bodegraven, jouw familie, die slaat liefdevol een arm om je heen en zegt van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag, lieve zus, lieve Heidi. Op jouw bijzondere dag willen we je laten weten hoeveel je voor ons betekent. We vinden het verdrietig dat je door zo'n moeilijke periode gaat. Maar vergeet nooit hoe ontzettend geliefd je bent en hoeveel mensen er om je geven. We wensen jou kracht, hoop en Gods nabijheid toe. Onthoud dat je er niet alleen voor staat. En vandaag vieren we jou, omdat we dankbaar zijn dat jij onze zus bent. En we hopen dat het lied Kleine Sprankjes Hoop, jou mag bemoedigen. En je herinnert aan de lichtpuntjes die er altijd zijn. Heel veel liefs van pap, mam, je zussen en broer.

0: Heidi, pap, mam, je zussen en je broer. Met kleine sprankjes hoop voor jou. Een blessing voor je met de muziek van Lef. En we hopen dat de blessings weer goed zijn aangekomen. En ja, het kan zomaar zijn dat er meer blessings jou ten deel vallen. Vanavond bijvoorbeeld een nieuwe uitzending van Wens, waar we ook mooie platen draaien, maar dan meer kooruitvoeringen. Is dat jouw ding? Dan zou ik zeker aansluiten vanavond 7 uur. En zometeen, ja, het is altijd een feestje, maar het is ook inspirerend. Er zit heel veel in de uitzendingen van Thijs en Jorieke. En vandaag een speciaal thema, heb ik begrepen. Thijs, kun je dat wat toelichten?
1: Ja, we gaan het hebben over vergelijken. Dat is een thema dat regelmatig zo zijdelings voorbij komt.
0: Ja, dat is goed om te doen, hè? Vergelijken. Gewoon heel veel vergelijken.
1: Ja, soms wel, vaak niet. Is het helpend? Het kan ook inspirerend zijn. Daar gaan we het dus over hebben. We gaan bellen met bijvoorbeeld Irma Die, Hans Alblas, die er allebei vanuit hun eigen professie over na hebben gedacht. En natuurlijk ook heel veel met luisteraars in gesprek. Want wanneer is vergelijken schadelijk? En wat doet het dan met je? En hoe kan je daar dan weer een omkering in geven?
0: Nou, supermooi. Dat is zometeen bij Thijs en Jorieke. Blijf lekker luisteren. Schuif aan. Pak nog even een lekker bakje koffie. En dan draaien wij hier alle muziek van Dien. Dit is R1. Dien met Heel Mijn Hart Zingt. Ik zeg een mooie dag en bedankt voor al die mooie blessings die je weer hebt gedeeld.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Thijs en Jorieke.
6: Live.
7: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
7: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
8: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
7: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
5: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
9: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoren de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat gaat langer duren, namelijk tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. En wie hiervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. En ook vanavond is er regen. Vooral in het binnenland en in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergerbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat. Het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute.
22: Zometeen
23: Thijs en Jorieke.
24: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
25: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
24: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
26: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
28: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
30: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
31: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
32: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
31: Oh, en nu niet?
32: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
31: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
33: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
34: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
35: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
36: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Don Moen, God Will Make a Way.
1: Thijs en Jorieke.
0: Hele goedemorgen, wat leuk dat je erbij bent.
2: Ja, goedemorgen. Ja,
0: we kregen veel verontrustende berichten binnen. Zijn die twee wel uit Zeewolde in Veenendaal terechtgekomen bij de studio? Ja, het stond natuurlijk lang boven aan het nieuws deze ochtend. Over natuurlijk over de brug die
2: op instorten staat.
0: Ik heb voor me voor al miljoenen keren erover gereden. Ik heb nooit echt geweten dat ik een brug overrij. Welke brug rijd ik elke dag over?
2: Maar je wil door, je rijdt wel omhoog, hè? Dat heb je wel in de gaten, neem ik aan.
0: Ja, ik zie het punt ook gewoon even niet voor.
2: Het is een beetje een verborgen brug. Er staan hoge bomen aan de zijkant. Dus je hebt niet echt dat bruguitzicht, dat snap ik wel.
0: Maar
2: je hebt miljoenen keren eroverheen gereden. Dus je hebt een grote bijdrage gehad aan het verzakken van deze brug. Laten we dat dan even constateren.
0: Nou, met mijn kleine autootje valt het allemaal mee, hoor.
2: Maar ja, dat dacht ik ook. Als we dat vrachtverkeer nog tegenhouden, kunnen wij er wel overheen. Maar dat mocht niet meer.
0: Vrachtverkeer is ook belangrijk.
2: Maar ik had hier gisteravond echt last van. Gistermiddag toen ik terugreed uit Veenendaal. Want toen was het echt omleiding hier, omleiding daar. Ik heb er een anderhalf uur over gedaan, joh. Ja,
0: het wordt gewoon, wij dachten, dit is intussen ook weer een les. Vorig jaar dan hadden we 6 weken. Nu ben ik daar toch, moet ik zeggen, dankbaar voor. Was de levensader van ons eiland Zeewolde naar de wereld, die was 6 weken dicht. Die brug, nu denk ik, nou, top dat die brug is onderhouden.
2: Ja, die wel.
0: Maar ze hebben het onderhouden. Toen moesten we nu natuurlijk een half jaar omrijden vanwege de A30. Nu dachten we, nou, we vonden ons heel veerkrachtig, want daar zijn we hier goed mee omgegaan. dit vraagt veel van ons.
2: Ja, ik heb je nog complimenten gegeven, maar ik kan voelen, dit kan wel eens een druppeltje zijn, maar ik zit wel even in oplossingen te denken. Want ja, zo'n brug die dicht is, ja, wat kun je dan doen? Je kunt natuurlijk gaan zwemmen. En toen moest ik weer even denken. Een beetje een getrapte gedachte had ik. Hoe zou het zitten met Jorikus? Winterzwemmen, festijn. Wordt er nog een beetje gezwommen tegenwoordig?
0: Ik heb vrijdag was het. Dat kon er door de week. Afgelopen vrijdagavond, na die hele regenachtige dag. Weet je dat de hele dag regende vrijdag?
2: Ja.
0: Heb ik s'avonds in het water gelegen buiten. Zo. Ja. Maar ik moet zeggen, het kwam weer door die vriendin. Want ik dacht even. Ik zag wel even tegenop. En het was natuurlijk heel warm. En het was nu echt koud. En ook dat ik gewoon wist van dat water is gewoon. Ja, het was gewoon weer super koud. Ja. Zo koud was het echt, Thijs. Ik moest wel allemaal mijn ademhalingsoefeningen doen. Het voelt tegen natuurlijk om
2: beetje
0: in te
2: puffen.
0: Gaan. Ja. Het wordt ook weer sneller donker. Dus ja, het voelde wel een beetje als een van de laatste keren voordat we.
2: Ja, want dat wilde ik even checken. Want wanneer was je tot vorig jaar? Was je nog best wel tot.
0: Ja, maar toen had ik helemaal zo. Toen was
2: ik in oktober of zo.
0: Nee, toen heel oktober nog.
2: Heel oktober.
0: Maar dat was op een gegeven moment echt, jongen. Toen zaten we in het donker.
2: Ja.
0: Toen werd ik s'nachts niet meer wakker. Toen heb ik niet geslapen. De radioprogramma leed eronder. Omdat ik gewoon niet had. Dus ik dacht, dat moeten we niet meer hebben.
2: Ja.
0: Ja, want we kunnen dus alleen s'avonds. Maar ik vind, het gaat wel missen. Maar even nu. Het was nu zo rustig. En op een gegeven moment zie je dan zo plop. Plop, dacht ik, soms zijn er gewoon opeens vissen die je merkt.
2: Oh ja.
0: En één keer zwom ik, toen kwam er echt zo'n vis. Ik weet zeker, ik zag echt zo'n groot zo boom, plop, zo die echt zo'n sprongetje maakte boven over de lucht.
2: Zo'n orka gevoel, zeg maar.
0: Nou, echt dat, zo'n walvis. Nou, echt, dus ik gillen. Maar toen dacht ik, nee, we gaan door. En op een gegeven moment ging die vriendin van mij naar de gilt uit. Die zegt, ik voel hem. Die handen soort ging echt in de hand. Zo. Nou, en toen waren we op
2: elkaar.
0: Toen waren we opeens zware op het water. Dus de volgende keer wordt het ook echt spannend. Dit is wel even, dat ik dacht, zitten er volgens mij echt grote vissen.
2: Nou, ik zit even te zoeken, want je hebt het over die vissen. Even kijken hoor. Want ik kwam van de week kwam ik een paar bekenden tegen. Het liepen met hengels die kant op. Die heb ik toen een goede vangst gewenst. Kan je een fotootje aan, denk je?
0: Ja.
2: Je weet dat
0: die heb ik waarschijnlijk dan gezien of gevoeld.
2: Je weet dat snoeken zijn roofvissen. Kijk, deze.
0: Ja, ik denk echt dat het zo'n vis was.
2: 50 centimeter, er zat een dingetje bij.
0: Doe normaal.
2: 52, ja, een echte snoek. En ze hadden er 4 opgevist, geloof ik. Dus dat was. Die zitten daar wel. Ik weet niet of dat helpt.
0: Oh nee, maar dat is. Je moet soort. Ik ga soms ook heel hard trappelen, weet je wel.
2: Ja, je moet wel blijven bewegen.
0: Maar nu zagen we, kwamen nu te dichtbij. Maar dat was een beetje hoe kan het dat ze opeens. Ja, het is ook een soort uitgeholde zwembad. Dat is het soort in het natuurwater. Dat denk ik, komt door de stroming. Of dat het heel rustig opeens is. Dat het kouder is. Wat maakt dat ze opeens allemaal van mijn gevoel daar zaten?
2: Ja, nee, dat is allemaal levensvragen. Maar in ieder geval, we zijn hier weer. Eventueel kunnen we dus overzwemmen. Maar ik denk.
0: Nee, laten we over andere dingen gaan hebben.
2: Laten
0: maar
2: we
0: dit
2: dat
0: is.
2: Doen.
0: Als ik het nog een keer ga doen, dan laat ik het natuurlijk weten. Iedereen leeft dat mee. Heel leuk. Maar bij zwemavonturen. Hey, vandaag gaan we het hebben over vergelijken. Waarom zit dat zo enorm hardnekkig in ons? En brengt het enkel eigenlijk iets slechts? of misschien ook iets goeds?
2: Gaan we het over hebben. We gaan een aantal mooie mensen bellen die daarover hebben nagedacht. Maar we willen ook van jou horen, met wie vergelijk jij je het meest? En wat doet dat dan met je? Zitten daar positieve dingen aan of vooral de negatieve dingen?
0: Best een moeilijke vraag, want wie vergelijk je het meest? Gebeurt ook best wel vaak gewoon, maar gaat heel veel automatisch.
2: Ja.
0: Omdat je aan het vergelijken bent en opeens voel je dan een beetje vervelend en naar. Nou, we gaan er vandaag over hebben. Dit is Ik zie het kruis.

0: Reijer en Pearl Jozefszoon. Ja, ik vind het heel fijn. Ik krijg appjes en via leuke berichten binnen van mensen die ook over die 28 moeten rijden. Ook geen idee hadden dat ze een brug overreden.
1: Ja.
0: Dat ik, ja, dit is ook mooi, iets dat je denkt, hè, ben ik nou gek? Nee, ik ben dus niet gek.
1: Maggie die zegt inderdaad, ik moest het echt op Google Maps opzoeken. Ik had geen idee dat daar een brug zat.
0: Nee, dan krijgen we meer. Ja, ik vind dat wel heerlijk. En ik had dus, ik moet ook zeggen, ik heb ook wel weer een les geleerd uit het hele bruggenfiasco. Ik had ook vorige week bij Lubach hadden ze toevallig net een heel stuk ook. Hè, over, als je het gezien hebt, dat ging over bruggen. En waarom de bruggen niet zijn onderhouden eigenlijk. Want nu gaan ze gewoon allemaal tegelijk, gaan ze een soort van, even kort door de bocht, gaan ze kapot eigenlijk.
1: Ja, moeten ze vervangen worden.
0: Nou, dat was met alle ministers, hoe zij zijn, die willen liever een brug openen dan een brug onderhouden. Want onderhouden is niet sexy. En openen, dan denk je, kan je het zo, ja, het staat mooi onder je naam, je hebt wat geopend.
1: Een lintje doorknippen.
0: Precies.
1: Dat drumband erbij.
0: Ja, precies. Ja. Hadden ze leuk bedacht, nou, als je dan gewoon een brug hebt onderhouden, doe je gewoon hetzelfde ritueel. iedereen blij. Maar toen dacht ik, ja, ik ben ook wel een beetje meer van korte termijn dan lange termijn. Daar voel ik hier een les in. Denk, oh ja, dat lange termijn denken is toch wel nodig af en toe. Anders kom je dus met dit.
1: Dat is een mooie vraag. Welke brug ga jij in je leven onderhouden?
0: Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, hetzelfde. Ja, dat zit ook op heel veel vlakken, is dat natuurlijk. Qua hoe je met je lijf omgaat. Met je leven.
1: Dus niet wachten tot het instort.
0: Niet wachten tot het instort. Maar dus nu moet je al bedenken.
1: Dat vind ik een hele mooie.
0: Als je natuurlijk 40 plus bent. Ja, ik moet nu op dat lange termijn gaan denken. Want anders stort straks alles in. En maar dan word je alleen met wat cement bij elkaar gehouden. Wat schijven hier. Wat spuiten daar. Maar nu moet ik ermee bezig.
1: Oh, je zit een beetje op dat vlak. Ja,
0: zat ik een beetje. Waar zit jij?
1: Ik wil iets concreets van je horen. Nee, ik doe natuurlijk vrolijk met je mee. Maar ik vind het een hele mooie gedachte. Want dat kun je natuurlijk heel makkelijk afgeven op de overheid. Dat onderhoud is belangrijk.
0: Dat is kort. Ja. We moeten langer termijn meer gaan nadenken. Dus ook bij dingen die eigenlijk dus niet leuk zijn.
1: Ja.
0: Die toch belangrijk zijn. Maar ik vind het heel moeilijk. Want ik schiet snel in de korte termijn.
1: Nou, ik had wel thuis een klein beetje het gevoel van, hebben we dat onderhoud verzaakt? Want de schilder is bij ons bezig. En die kwam wat rotte plekken hout tegen. En ik voelde me meteen dat ik denk, ik heb het niet goed onderhouden. Maar ik kreeg echt bemoedigende woorden van de schilder. In deze straat is dit een bekend fenomeen. Het is fijn als je dan een schilder uit je eigen dorp hebt. Het komt door de hoge bomen die er staan. Veel schaduw. En bij nat weer droogt het dan niet snel op. Dus dat kom je altijd tegen. Dat was voor mij echt dat ik dacht, ik heb verzaakt? Nee. Ja. Dat is meteen een geruststelling.
0: Ja, maar dit is met je huis inderdaad ook zo. Al dat onderhoud is gewoon,
1: ja, maar het moet wel gebeuren.
0: Relax, maar het moet gebeuren. Ja. Dus ik heb weer wijze les uit de brug gehaald waarvan ik niet wist dat die er was.
1: Nou, is toch fijn?
0: Nou, ja.
1: Ook vooral zit de levensles.
0: Overal zit ook een beetje niet dat het bestaat. Mooie levensles. We gaan het straks hebben over vergelijken naar CC Winans.

0: wekker nog instellen? Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
1: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
0: De Nieuwe Zaterdag.
1: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Martijn Bewalda en Esther.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: We doen het de hele dag, soms bewust, vaak zonder dat we het doorhebben. Wie ziet er beter uit? Wie heeft het beter voor elkaar? Wie is verder in zijn leven? Wie verdient meer? Wie heeft meer vrienden? Wie heeft een leuker huis? Een beter lichaam? Een mooiere vakantie gehad? Vergelijken.
3: De hele dag door, met van alles en nog wat. En ik merk wel dat het vaak in uitzendingen voorbij is gekomen van we dachten, hey, het is een themaatje wat wel op invloed heeft op heel veel dingen. En ik vind het mooi dat we het nu eens een keer lekker centraal zetten vandaag.
0: Ja, wat het gek is, we weten heel goed dat het ons heel vaak eigenlijk ongelukkig maakt. Ja, dan ben je je hoort ook altijd dat social media hier niet aan bijwerkt. Maar dan kijk je 5 minuten ergens naar en opeens voelt je eigen leven opeens niet meer spectaculair.
3: Maar heb jij dat echt? Want ik dat hoor natuurlijk vaak. Ik heb dus zelf niet de indruk dat ik dat dan echt direct heb.
0: Nee, maar kijk, ik denk, jij bent redelijk zeker van veel dingen.
3: Ja. Toch? Ja, dat kan ik bevestigen.
0: Dat kunnen we bevestigen. Daar kunnen andere mensen dus zich mee vergelijken.
3: Jij bijvoorbeeld?
0: Ja, daar ben je mee gestopt.
3: Okay.
0: Daar begin ik.
3: Nee, jij moet wel haalbaar blijven.
0: Ik ben ik. Okay. Ja, het moet wel haalbaar blijven, inderdaad. Wacht, dan ben ik
3: Je had het even over de betoog van dat ik zei van het doet niet zoveel als ik dan dingen zie. Ja, dat ik denk ik ook zo moet
0: Ik denk zelf dat het vaak in iets van een onzekerheid is. En dan word je geconfronteerd met hoe anderen dat hebben. En dan raakt dat een onzekerheid of misschien een verlangen van jezelf. Ja. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
3: Dat je dan ergens, ik ben ook heel tevreden over mijn leven. Misschien dat dat ook wel helpt. Dat ik dus niet dingen heb van ik denk, oh, ik zou graag nog dit willen of meer daarvan of zus of zo zijn.
0: Bijvoorbeeld, ja. Okay. Dat is ook wel als ik bijvoorbeeld, ik kon wel eens dan in de beginjaren met het moederschap. En dan kon je op instaan en zag zie je, daar zie je ook echt allemaal hoe iedereen het dan doet en al die perfecte dingen. Ja, daar kon ik wel echt helemaal een soort. Dat was echt niet goed voor mij om dat te zien.
3: Alleen maar lachende kinderen.
0: Ja, of hoe ze dan dingen aanpakken en doen. En denk je, oh, dat zou ik dan ook moeten doen. Omdat je dan ergens gewoon nog heel erg onzeker bent over die nieuwe fase waar je in zit. Ja, en dan is het echt wel funest. Maar daaronder zit natuurlijk inderdaad, denk ik, een soort onzekerheid over verlangen het heel goed te willen doen. En dan wordt het een soort meetlat. En dan ga je jezelf meten met. Ja, met anderen.
3: Ik vind het ook wel leuk, want vergelijken klinkt dan altijd is iets waar je heel makkelijk van kan zeggen, dat moet je nooit doen. Maar ik geloof dat er dus ook wel een goede kant in kan zitten. Dat je ook soms kan optrekken aan iets, dat je denkt, oh ja, ik leer iets van iemand. Eigenlijk ben je dan natuurlijk ook aan het vergelijken. Jij pakt dat zo aan. Dus ik denk niet dat het alleen maar negatief hoeft te zijn.
0: Nee, maar dan zit er dus meer een soort, dan is het bijna meer inspiratie? Of?
3: Ja. Ja, maar ik denk dat dat dus een beetje de andere kant van, maar dan niet vanuit een soort afgunst, maar misschien vanuit een verlangen. Misschien dat dat een soort spiegelzijde is.
0: Ja, terwijl dat verlangen dus ook kan zorgen voor afgunst.
3: Ja.
0: Of voor onzekerheid. Maar vaak zit er dus verlangen onder. Zo hebben wij dat al.
3: Nou, dat was het dan.
0: We
3: hebben het even uitgedokterd.
0: Ben je nou op dit moment een psycholoog en je bent aan het luisteren? Dan willen we je ook wel graag spreken. Want je weet hier nog veel meer van natuurlijk dan wat wij hierover gaan praten. We horen zo meteen ook nog Karianne Ros en Mirjam van der Vecht over vergelijken. We gaan nog spreken met Irma Die over het onderwerp, theoloog Hans Alblas. Want kijk, we doen nu net of het door Insta of al die social media is. Maar in de Bijbel werd natuurlijk ook al enorm vergeleken. Wie is de grootste, beste, sterkste?
3: Ja,
0: zomaar door.
3: Nou, dat is leuk. Ik had afgelopen weekend mocht ik bij onze tieners daar iets over vertellen. En toen zei ik, ja, we hebben natuurlijk vaak van die preken die dan zeggen, je moet zo dapper zijn als David. Of je moet zo wijs zijn als Salomo. Of je moet zo. En dan komen allemaal van die Bijbelse figuren langs.
0: Leg die lat maar neer, hè?
3: Die lat lijkt dan heel hoog te liggen. Dat je denkt, ja, ik moet toch een behoorlijke geloofsheld zijn voordat God iets met mij kan. Maar als je goed in de Bijbel doorleest, kom je eigenlijk bij al die personen ook een schaduwzijde tegen. Ja, dapper als David, maar David was ook degene die vreemd ging, die iemand liet doodmaken omdat hij met Batseba wilde zijn. En zo heb je bij Mozes ook, ja, die had het vertrouwen om de ark te bouwen, maar die lag even later dronken, naakt in een tent waar ze kinderen hem vonden. En er zijn er heel veel keerzijdes van al die Bijbelse figuren. Dus het moet ook weer oppassen dat we ook daarin niet doorslaan. Want God kon ook juist met die gebroken mensen die allemaal niet perfect waren, kon die gewoon hele mooie dingen doen.
0: Zelfs met jou, Thijs.
3: Zelfs met mij.

0: vergelijken best regelmatig voorbij gekomen. Een beetje zijdelings in uitzendingen die we hebben gehad. En we moesten denken aan een gesprek dat we hadden met Mer van der Vecht en Karianne Ros. Dat ging toen over vrouwelijk leiderschap. En daar kwam ook het eeuwige vergelijken aan de orde. En de principes die ze deelden zijn heel waardevol. We vroegen ze of het bij een gezond persoon zijn hoort dat je niet gaat vergelijken met anderen.
1: Ja, voor mij is dat, ik denk ook de kunst in onze vriendschap geweest, maar sowieso in mijn leven. Ik heb op een gegeven moment deze uitspraak tot een van mijn one-liners gekozen. Wie zichzelf verbiedt om zich te vergelijken met een ander, zal vrede vinden in de weg die hij gaat. En dat is een beetje naar aanleiding van een aantal bijbelteksten, maar die uitspraak komt van Anselm Groen. En ik was toch wel, denk ik, in mijn jonge jaren daar wel mee bezig. Want ik voelde me anders en dan vergeleek ik me met anderen en dan kwam ik eigenlijk niet tot bloei. En op een gegeven moment kwam ik erachter, ik hoef me echt helemaal niet te vergelijken met een ander. Want God komt mij op mijn eigen kleedje waar ik sta tegemoet. En daar is zijn liefde groot genoeg voor mij. Dus ik hoef dat niet te halen uit het vergelijk met iemand die het minder heeft, maar ook niet uit het vergelijk met iemand die het meer heeft. Ik mag gewoon mijn hele verzadiging halen uit God, wie hij is. Dat heeft mijn leven echt... Ik denk dat mijn leiderschap daar begonnen is.
2: Ja, en ik denk ook dat ook een van de krachten is van onze vriendschap. Dat wij ook echt het gevoel hebben, joh, we bouwen samen aan Gods koninkrijk. Mm-hmm. Dus in plaats van dat ik ook jaloers zou zijn op haar succes, zeg maar, of haar bestsellerstatus, of zij veel meer boeken geschreven. Hè, of andersom, dat Mirjam meer kinderen had willen krijgen. En dat is niet zo gegund, ja. Weet je. Dat je dus op die manier... met elkaar meejuicht en met elkaar meebouwt aan datgene, aan dat grotere geheel van God. Waardoor we ook echt die tevredenheid, waar dat woord vrede natuurlijk zo mooi in zit, ook echt eigen hebben gemaakt. En dus hebben gewoon ergens bewust of onbewust hebben besloten, ik ga jou aanmoedigen de beste versie te zijn van jezelf. En andersom ook. Waardoor we dus met zoveel vreugde ook met elkaar kunnen meeleven. In plaats van in het vergelijken te gaan of in die jaloezie te stappen.
0: Ja, maar je voelt als je gaat vergelijken, dan wordt vaak de ander een bedreiging.
1: Ja, dan kun je het wel schudden. Kijk,
2: dan kun je geen vriendschap hebben.
1: Nee. Dan kun je die angel moet je er ook eigenlijk meteen helemaal uithalen. Als dat al een klein angeltje is die vriendschap is, haal hem er alsjeblieft uit. Want dat doet de vriendschap gewoon geen goed.
2: Nee, en ik heb het wel eens eerder genoemd hier, ook bij jullie. Een van mijn wijze lessen was toen van de chef de commission van de Olympische Spelen die ik toen trof. En die was het schaatsteam aan het trainen. En die zei, ik leer mijn schaatsers absoluut dat ze altijd hun eigen race moeten schaatsen. Niet kijken naar de concurrentie. Want dat kost je seconden, dan ben je eruit, zeg maar. En dat vond ik zo mooi, dat niet vergelijken. Nou, komt een beetje overeen met wat jij net zei, Meer. He, dat je het jezelf gewoon verbiedt, dan kun je zo in rijkdom kijken naar de ander en genieten van het goud wat God in de ander heeft gelegd. Ja, dat komt als een boemerang weer terug in vreugde en liefde in je eigen hart.
1: Ja.
0: En wat moet je dan doen als je luistert en je denkt van ja, ik voel het, hè, ik wil graag die leider in me laten ontplooien, ook al is het persoonlijk leiderschap of misschien op een plek op het werk of in de kerk, maar dat er bijvoorbeeld daar gewoon geen ruimte voor is. Want we zeiden al, het is wel in ontwikkeling, het vrouwelijk leiderschap, en dat er meer mag zijn, maar ja, het komt ook van ver.
1: Dit vind ik een mooie die jij noemt. Want ik denk inderdaad dat, kijk, wij zijn allebei vrij daadkrachtig, dus we hebben onze eigen ruimte ook genomen. Ja, laat ik het zo zeggen.
2: Het is ons ook gegeven, hoor.
1: Het is ons ook gegeven, maar we hebben het ook genomen. We hebben echt een stukje grond gaan ontwikkelen, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk echt, begin op je eigen stukje grond. Je hoeft ook niet per se een hele grote akker te hebben. Als dat niet bij jou past, dat hoeft niet per se. Begin op je eigen stukje grond. Dat kan al je eigen gezin zijn. Daar kun je gaan wortelen. Daar kan je ontdekken wie je bent. En het zal zich dan echt vergroten. En het tweede is dat je echt aanmoediging zoekt bij elkaar. En ik heb meerdere soul friends. En wij zijn gelukkig daar absoluut één van. We spreken elkaar heel vaak. Maar ik denk dat we elkaar echt nodig hebben als soul friends. Vrienden van je ziel die je aanmoedigen en die je ook durven te scherpen. Dus dat betekent ook dat je niet alleen maar gelijkgestemde vrouwen zoekt die elkaar nooit bevragen. En allemaal, ja, de rest van de wereld is tegen ons. Ja, dat schiet ook niet op.
2: Wij stellen veel vragen.
1: Wij stellen elkaar heel veel kritische vragen. Dus we schuren elkaar echt. Dus zoek ook mensen die echt wel iets anders denken misschien dan jij. Andere vrouwen uit andere culturen misschien wel, die vragen stellen bij, hey, maar jij voelt dat nu, maar is dat nou een zit jou in je oordeel? Of

0: zit je in je gevoel? Waar heb je eigenlijk echt behoefte aan? Dus,
1: en ook heel belangrijk, werk met wat je hebt. Weet je, in dat vergelijken gaan we ook kijken van, oh ja, maar jij hebt dat en dat. En ja, daardoor ik is niet. Het allemaal veel makkelijker. Ja. En daarom, mensen vinden dat echt. Bijvoorbeeld wat Mirjam dan zei uit een ander milieu. Van, ja, dan is het voor jou allemaal heel makkelijk. Onzin, dit slaat helemaal nergens op.
2: Of ik moet het dan ook hebben, anders...
0: Ja, of ik moet eerst geld hebben. Dat is ook zo'n utopisch zo'n antwoord wat gewoon niet klopt. Je hoeft niet eerst geld te hebben.
1: Nee, maar God zei natuurlijk tegen Mozes, wat heb je in je hand? Een staf. Nou, met die staf heeft hij al die plagen gedaan. Ik bedoel, wij mogen ook gewoon meer van God verwachten. Wat heb jij in je hand? Hoe klein het ook is. En ga niet kijken, ik heb wel of geen gezin. Ik heb wel of geen tijd of geld of energie. Alles kan God je geven wat nodig is als hij een roeping in je hart gelegd heeft.
2: Al dus Karianne en Mirjam van der Vecht. Ja, zij zegt dus echt, je moet jezelf verbieden om te vergelijken.
3: Ik vind het echt, ik vind het prachtig als je dit weer hoort. En ook gewoon die aanmoediging die erin zit. Elkaar juist aanmoedigen. Dus dit is inspirerend en ook wel mooi om dit weer even terug te horen zo.
2: We gaan zo meteen hierover doorpraten met Irma Die. Ik kan me zo voorstellen, als je ook een artiest bent, dan is het natuurlijk, vergelijken.
3: Ligt denk ik elke keer weer op de loer.
2: Ja, op de loer, dat doe je gewoon, toch? De vraag is meer, hoe ga je daarmee om, denk ik?
3: Gaan we zo meteen van te horen.

0: Verloren en gevonden, een prachtig nummer van Irma Die. We denken vandaag na over de vraag waarom we toch zo geneigd zijn om onszelf met anderen te vergelijken. En ik draai dit nummer niet voor niks, want we gaan er ook verder over praten met zangeres Irma Die over de momenten waarop vergelijken bij haarzelf opspeelt, hoe dat werkt in de wereld van muziek en podia en wat het besef dat je geliefd kind van God bent daar tegenover kan zetten. Irma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij iemand die zichzelf snel met anderen vergelijkt?
1: Ik kan dat wel goed. Moet je mijn man maar eens vragen.
0: Het is een kracht van je.
2: Ik ben heel goed in vergelijken.
1: Ja, ik ben goed in vergelijken. Ik denk wel dat ik daar nog wel meer last van heb gehad dan nu. Dus daar zit wel zeker een verandering in bij mezelf. Maar het is wel een ding of zo. Ja.
0: Want wanneer merk je dat bij jou vooral opspeelt?
1: Vooral denk ik als ik niet zo lekker in mezelf zit, hè, dan dat ik me wel kan vergelijken met anderen. Bijvoorbeeld, ik ben nu met een nieuw album bezig. Dan ga je weer wat nieuws doen. En dan zit je in een maakproces. Nou, je hebt natuurlijk dat verrekte social media altijd. Hè, dat je ziet heel veel van anderen voorbij komen. En dan heb ik daar ook wel last van, zeg maar. Gewoon ook wel, ik denk vooral als ik me wat onzeker ga voelen over mezelf of zo. Ja, over mijn eigen, wie ik ben of ben ik wel goed genoeg. Dat is wel iets wat ik natuurlijk in mijn programma's heel erg naar voren laat komen ook. Maar het is dat ik daar altijd nog wel mee kan worstelen. Dus ik ben er wel mee op weg. En ook wel een stuk achter me gelaten. Maar het is ook nog wel een zwakte soms in mezelf.
0: En het is ook een beetje een kip en een kip in het ei verhaal. Maar word je onzeker door het vergelijken? Of ga je vergelijken omdat je onzeker bent?
1: Ik denk misschien wel meer het eerste wat je noemt. Hè, dat ik dan meer naar iemand kan kijken. Ik noem bijvoorbeeld even een voorbeeld. Als ik naar andere artiesten bijvoorbeeld wel eens kijk, wij volgen elkaar wel. En denk, die heeft een reeks concerten. Zoveel concerten heb ik niet. Hè? Dus dat. Ik denk, wat doe ik dan fout? Of hoe kan dat dan? En dat is vooral in de momenten als ik bijvoorbeeld even uit de muziekscene stap. Bijvoorbeeld dat ik me even focus op, wat ga ik hierna doen? Ik stap er soms al even een tijdje uit. En dan kan ik dat wel het meeste hebben, zeg maar. Als ik echt in mijn eigen concerten zit of in een release van dingen, dan heb ik dat minder. Maar vooral als ik er wat uitstap of zo.
0: En wat doet dat vergelijken vervolgens met je?
1: Nou, daar kan ik wel heel down van raken, zeg maar. Ik word daar niet beter van. Dus het is wel echt iets wat niet goed voor je is.
0: Wat maakt dan inderdaad dat down-gevoel?
1: Nou ja, toch denk ik het minderwaardig van, doe ik het wel goed genoeg? Of waarom heb ik dat niet? Hè? Dat soort gevoelens, ligt dat dan aan mij? Of wat is er dan mis? Weet je, een beetje dat, ja.
0: Het lijkt me ook wel, je bent natuurlijk zangeres, songwriter. Dat is natuurlijk een wereld waar zoveel zichtbaar en meetbaar is. Dat lijkt me, als je het hebt over vergelijken, dat is heel makkelijk om je te gaan vergelijken.
1: Ja, en zeker dus nu gewoon nu je social media hebt. Hè? Kijk, vroeger dan, ik kom uit een dorp van één straat. Dan ging je wel eens vergelijken met een vriendinnetje of met een buurman. Hè? Maar je komt nou echt, je ziet alles van iedereen. En vooral ook de bergtoppen, niet de laag daaronder. En dat is in deze tijd natuurlijk gewoon heel moeilijk en helemaal. Als je inderdaad, denk ik ook, muziek maakt of een artiest bent.
0: Zit er ook nog goede elementen aan? Dat het stuurt is je ook nog naar grotere hoogte?
1: Ja, zeker. Ja, dan, dat vind ik dan meer dat ik denk van, dat is niet dan een soort van vergelijken, maar dan kijk ik echt naar iemand. Hè? Dus dat vind ik wat anders of zo. Als ik naar een, naar een concert ga van, bijvoorbeeld, ik ben vorige week of die week ervoor voor King & Country geweest. Helemaal te gek. He, dus dan kijk ik naar iets en denk, oh, wat hun doen. Oh, wat mooi element. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, ik ben aan het vergelijken. Maar dan kijk ik, dan vind ik het inspirerend.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Kijken of vergelijken. Dat is echt iets en dat is heel anders.
2: Hey, ja, Irma, zeker, ja. Je bent natuurlijk ook best wel solistisch aan het werk. Heb je het hier ook wel eens over met beroepsgenoten? Is er een praatgroepje voor gospelzangers die hier ook misschien allemaal wel mee te maken hebben?
1: Moet ik die eens op gaan richten. Nee, ik toevallig had ik gisteravond mijn drummer Marcel aan de lijn. En toen kregen we het hier ook over. Dus ik denk wel dat best wel veel speelt onderling. Maar ik denk ook dat het iets is, wat tenminste zoals ik er met hem over sprak, zijn we het daar dan een beetje over eens dat het ook wel een beetje in de mensheid zit. En ook altijd misschien wel gezeten heeft. Dat je dat toch doet. Of zo. Alleen ik denk als artiesten zeker speelt. Ik hoor het wel vaker om me heen. En durf je er ook vooruit te komen? Dat is wat anders. Hè?
0: Dat durf jij in ieder geval zeker. En daaronder zit natuurlijk ook van in jouw liedjes en teksten komt heel vaak terug dat je geliefd bent, een kind van God bent. Hoe helpt dat besef je op momenten dat je jezelf met een ander dus echt vergelijkt? Dat als je er meer down van wordt?
1: Ja. Ja, nou ja, dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Wat ik wel vaak heb, hè, stel ik ga me vergelijken of ik ga me daar echt naar over voelen, dan bid ik wel altijd gelijk. En ook voor degene bij wie ik dat dan ervaar. Hmm. Dan ga ik juist zeggen van, nou, hier wilt u hem of haar zegenen in het werk wat hun doen. Hè. Hun doen een andere weg dan die u voor mij heeft. En daar ben ik me, ik kan wel zeggen, daar ben ik me wel veel sneller van bewust op die manier. Maar niet dat ik dan gelijk denk, oh, ik ben een geliefd kind of zo. Maar meer van dat ik de ander ook wil zegenen in wat hun doen. Want het is natuurlijk niet goed, hè? Of als je jaloerse gedachten krijgt, dat wil ik helemaal niet. En ik weet niet of dit een goed antwoord is.
0: Het zegt ook iets inderdaad over onszelf natuurlijk, hè? Als we natuurlijk in die zin natuurlijk vergelijkt. En dan vind ik wel mooi te zeggen, dan ga je eigenlijk gewoon wel meteen bidden en die ander zegenen. En het is niet zo van. Het zou een soort utopie zijn van als je nou echt in elke vezel van je lijf weet, ik ben een geliefd kind van God, dat je dan nooit meer vergelijkt? Of is dat een soort paradijsdenken?
1: Ja, nou ja, ik voor mij zou ik dat niet eerder zeggen, zeg maar. Een soort paradijsdenken. Ik denk dat het gewoon altijd wel in een mens zit, onbewust ook wel een beetje. Nou ja, goed, dat is hoe ik het ervaar, zeg maar. Dus er zijn misschien mensen die dat anders zien. Maar
0: ik denk wel dat je een soort advies over hebben, dat je misschien wel jezelf een beetje voor kan beschermen door niet te gaan doomscrollen.
1: Zeker.
0: Of jezelf soms echt wel hard aan te spreken.
1: Ik bel mijn man wel eens dan. Dat doe ik heel vaak trouwens. Als ik dan zeg, nou, ik zag dat en hoe kan dat dan? En dan zegt hij, ah man, jij moet ze ophouden daarnaar te kijken en laat je niet zo van de wijs brengen. En die zet mij dan even weer op de grond. Dus ik vind het wel altijd heel mooi als je dat hebt, dat je dat ook met iemand kan bespreken. Ja. In plaats van, durf je dat toe te geven dat je dat hebt bij iemand. En dan heb je elkaar ook weer nodig om te zeggen van, nou, doe dat niet. Of wat heb je daar nou aan? En in plaats van daarin te blijven hangen of zo.
0: Ja, maar dan gaat het ook een soort... dat is een hele goede tip. Ja. Dan gaat het ook een soort wegvinden naar binnen. En dan gaat het een beetje rotten. Dat voel je. Terwijl je gewoon zegt, dit gebeurt. En iemand zegt, nou, hup, jij bent jij op jouw weg.
1: Gewoon.
0: Precies,
1: ja.
0: Het blokkeert ook je creativiteit. Dat is een hele goede tip. Dus mocht je denken, hiervan verval ik ook bespreek het, zeg het gewoon hardop, kom er vooruit. Ja. En dan doorbreek je in ieder geval dat het helemaal naar binnen kan keren. Irma, ik wil je ontzettend bedanken voor dit moment. Nou, wij zien in ieder geval echt mega uit naar dat nieuwe project. Naar het nieuwe album van je, waar je natuurlijk heel erg druk mee bezig bent. Dus daar zien wij in ieder geval heel erg naar uit. In ieder geval heel erg bedankt voor dit moment. En wij moeten er meteen uit, Thijs, want het is tijd voor het nieuws.
2: En na 11 uur hoor je nog veel meer. Kun je ook mee blijven praten? Waarin vergelijk jij? Wat levert dat op? Of hoe ben je er misschien wel van afgekomen? En we gaan bellen met Hans Alblas.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Kroffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
8: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
7: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
9: Ga je mee?
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuurlen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
22: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren, en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Grootnieuws Radio Verkeer.
26: ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Voor Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Dan naar de N208, want in beide richtingen is de weg dicht bij de aansluiting met de A2. komt door een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug.
0: Zometeen
1: meer Thijs en Jorieke.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
20: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
27: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
28: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
29: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
28: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
30: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
33: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
34: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: For King Country, Love Me Like I Am.
2: Thijs en Jorieke.
1: Meteen even hoe jij bent, dus niet hoe die ander is of hoe de rest van de wereld is. Ja, want we leven allemaal met een soort meetlat. We leggen onszelf voortdurend langs heen en kijken daarbij naar anderen. Ben ik succesvol genoeg, leuk genoeg, mooi genoeg, gelovig genoeg, interessant genoeg, gelukkig genoeg? En zodra je bent waar diegene is met wie je je vergelijkt, dan verschijnt er iemand die dan nog weer leuker, knapper, I don't know, alles is.
3: En dan dacht je, dit gaat me gelukkig maken. Ja, dan is er weer wat anders. Dus daar zit het hem niet in. Je kunt een leven lang blijven bezig zijn met winnen van een wedstrijd waar je niet eens helemaal aan mee wilt doen.
1: Dat willen we. Uit alles blijkt dat we hier heel echt niet gelukkig van worden.
3: Dat is natuurlijk de vraag. Waarom vergelijken we dan eigenlijk zoveel als we diep van binnen allemaal weten het gaat niet brengen waar we naar op zoek zijn. En toch worden we steeds weer getriggerd om daarin mee te gaan.
1: En daar zijn we vandaag dus naar op zoek. En er komen ook berichten binnen.
3: Ja, Anneke die zegt, ja, ik vergelijk niet meer. Of in ieder geval, ik probeer het niet te doen. Maar toen we net getrouwd waren, toen keek ik heel erg op naar een ander gezin in onze kerkelijke gemeente. En die hadden in mijn ogen alles geweldig voor elkaar. Ik dacht, oh, als wij toch eens het zo voor elkaar mogen krijgen. Het werd een soort droombeeld van me. En toen hoorde ik opeens dat ze gingen scheiden. Met alle nare gevolgen van dien. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, het heeft geen zin om naar een ander te kijken of te vergelijken. Want jij weet ook niet wat daar achter de voordeur afspeelt.
1: En Laura zegt ook, nou Thijs en Rick, als je het hebt over vergelijken. Vorige uur hadden we het nummer van Lizzie Morgan. Heb je net die uithalen gehoord van haar? Ik heb afgelopen jaren zangles gehad. En dan hadden we wel eens een uitvoering. En dan dacht ik, oh, er zijn altijd weer betere zangeressen dan mij. Omdat je dus altijd vergelijkt met anderen. Maar afgelopen week nog kwam ik tot de conclusie, als God mij de gave van het zingen geeft, wie ben ik dan om mijzelf daarin af te keuren? En dan dacht ik ook, hè, kijk, met allemaal van dat soort, je hebt zoveel, gewoon eigenlijk met alles wat met werk, hobby te maken heeft, er is uiteindelijk één in de wereld die de beste is. Ook al is het ook nog vaak smaak.
3: Ja.
1: Nou, moet je dan alleen maar die persoon het laten uitvoeren? Als er één iemand op aarde is die het allerbeste zingt van iedereen, en dat is dus ook nog super smaak, zou de rest dan niet mogen zingen? Nou, je hebt toch op zoveel plekken heb je mensen nodig.
3: Ja, en ook dat, want dan klinkt het alsnog van dan moet je die beste worden. Maar ik heb al van topsporters interviews gehoord. Ja, die worden daar ook niet gelukkig van, want dan moet je weer de beste gaan blijven. Dus je blijft maar, er is altijd iets om achteraan te jagen.
1: Ja, maar uiteindelijk met topsport ook zo uitdenken, joh, stop iedereen die niet nummer 1 is, want het heeft toch geen nut, doe maar niet mee. Of dan zouden wij nu, ja, natuurlijk zijn er betere radiomensen. Dan zouden wij dit nu maar niet meer gaan doen. Want we denken, ja, waarom zouden wij dit doen? Er zijn toch wel veel betere dan ons.
3: Een mooie aansporing van Theodora. Die heeft het ook nog over dat sporten. Zij is psycholoog, hadden we om gevraagd. Is er iemand die luistert die ons hier een beetje licht op kan laten schijnen? Ze zegt, ik had tot gisteren een post-it hangen. Ik heb hem net weggehaald. Vergelijking beroofd van geluk. En dat is zo wanneer je ego daarin gaat wankelen. Als je kunt kijken naar die ander vanuit ik ben oké en jij bent oké. Ja, dan zit je in de rust en dan kun je vrij keuzes maken. Maar ja, we leren het kinderen ook al met sporten. We vragen snel, heb je gewonnen?
1: Ja.
3: Moeten we eigenlijk mee ophouden? Ik betrouw trouwens mezelf daar ook heel vaak op. Heb je gewonnen? En weet je wat vaders dan daarna nog vragen?
1: Heb je gescoord?
3: Heb je ook nog gescoord? Ja. Dus,
1: dat doe
3: ja,
1: jij ook.
3: Ja, dat doe ik. Ja. Moet ik daarmee ophouden?
1: Oké, maar bij een teamsport, dan gaat het niet om degene die scoort. Het is een teamwork.
3: Ja, maar je kunt je kind nog een soort extra, ja. Ja, moet ik daarmee stoppen?
1: Ja. Ja, ja, ik vind het zelfs altijd, ik vind ook altijd stom met dat voetbal. Dat dan alleen dat zo'n naampje van degene die scoort staat. En, en degene die hem heeft aangepaast. En degene die de bal heeft afgepakt. En de keeper die. Het is een heel proces waarom uiteindelijk iemand tot scoren komt. Ik vind dat zo stom.
3: Ja, maar
1: sorry, dit is even een heel ander punt. Maar
3: ja, je moet de statistieken bijhouden.
1: Ja, maar dat slaat. Ik vind dat echt zo. Dat vind ik echt heel stom, ja.
3: Ja.
1: Maar je wil ook alweer. Weet je, een beetje competitie hoort er natuurlijk ook weer bij. Dat vind ik nog wel een lastige. Tot waar, inderdaad, wordt het dus ongezond. Tot waar is ook gewoon, ja, dat je als team, dat je gewoon, we willen winnen, ik bedoel.
3: Ik vind wel bij sporters dat je dan, ze wordt vaak dan de credits aan het team gegeven. En ik vind, je hoort altijd of ze het echt menen. Soms voelt het een beetje als een, I want to thank my team. Ja, they were great contributors. Maar soms dan is het ook dat je denkt, iemand meent het echt. Heeft die teamleden echt gezien?
1: Inderdaad. Nou. Ik ben nog wel benieuwd. We gaan zo ook nog met theoloog Hans Alblas hierover praten. De Bijbel wordt ook al heel veel vergeleken. Maar we zijn natuurlijk een beetje het punt van, ja, we weten, vergelijken is liever niet. Het brengt je ongeluk. Meer van de vechten ook al. Je moet jezelf echt verbieden om te vergelijken. Maar het is gewoon best wel ingewikkeld. Dus zijn er mensen die ook tips hebben? Irma, die heeft ook goede tippen. Benoem het. Zeg het tegen iemand. Zijn er nog meer tips hoe je dus dit hardnekkige kunt aanpakken?
3: Oh ja.
1: Want we weten nu van, kijken is goed, dat is inspiratie. Vergelijken brengt je vrij weinig.
3: Nou, kom maar door met die tips. Hoe heb je dat aangepakt? Of zoek dat even uit. En kom dat allemaal even in de chat melden. Gaan we zo meteen even een aantal van meenemen.
1: En dus jij nog niet meer zeggen, heb je gescoord. Ja, ik ga dat later ook doen.
3: Tuurlijk. En was het een mooi doelpunt?
1: Dat zeg ik, heb je een goede paas gegeven?
3: Was het een mooi doelpunt of was het een intikkertje? Of penalty?

0: Hou nou eens even op. Ik ben het hier zo niet mee eens.
1: Over het voetballen? Ja. Ben je dan nog niet over uit?
0: Nou, niet over uit. Jij zit helemaal... dit was trouwens Friends, Michael W. Smit.
1: Het gaat om winnen uiteindelijk. En dan is er één iemand die trapt dat balletje in het netje. Ja, dat is dan toch de gevierde man of vrouw.
0: Ja, maar dat is toch een team effort?
1: Ja.
0: Dat kan hij toch alleen maar doen door hoe de rest van het team ook is. En speelt en beweegt.
1: Ja, je kan niet in je eentje winnen.
0: Je kan toch gewoon zeggen, het team heeft gescoord. Toch niet gewoon, dan zeg gewoon, Nederland heeft gescoord. En niet per se... Degene die het balletje er even in heeft getrapt.
1: Maar het is wel heel belangrijk, dat laatste tikje. Als mensen je alleen maar tegenhouden, kun je de wedstrijd niet mee winnen, zal Cruijff zeggen.
0: Ja,
1: je hebt een spits nodig.
0: Ja, maar ik zeg ook niet dat hij niet belangrijk is. Maar ik vind het onzin dat dat naampje dan het belangrijkste is. Ja.
1: Nou, dat...
0: Ik zou gewoon zeggen, het team heeft gescoord. Je scoort met z'n allen.
1: Nee, er is één iemand die geeft het tikje. Dus dat... goed, komen we niet uit.
0: We komen hier niet uit. Hopelijk komen we uit het volgende wel uit. Vergelijken is eigenlijk helemaal niet iets van deze tijd. Instagram heeft misschien wel wat... TikTok allemaal heeft misschien wel makkelijker gemaakt. Maar mensen deden duizenden jaren geleden ook al.
1: Want ook in de Bijbel kom je mensen tegen die kijken naar een ander en denken, waarom hij wel, waarom zij niet? Ben ik dan meer, ben ik dan minder? En wat zegt die Bijbel dan allemaal over vergelijken?
0: Met theoloog en docent Hans Alblas onderzoeken we waarom we zo snel kijken naar wat een ander heeft, kan of krijgt. En we zoeken het spoor van vergelijken ook op in de Bijbel. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vergelijken theologen en sprekers zichzelf eigenlijk ook met elkaar?
2: Nou, dat laat ik voor mezelf spreken en niet kijken wat anderen doen. Maar,
1: heel goed.
2: Maar ik heb die neiging zeker gekend. En misschien soms nog wel een beetje, maar ik hoop dat ik er toch wel een beetje in veranderd ben inmiddels. Maar ik ken wel dat gevoel van om je heen kijken naar mensen die vergelijkbaar werk doen. En dan kijken, als ik dan zeg ik heb zo vaak in een jaar gesproken, dat anderen zeggen, ja, maar ik ken nog veel meer, weet je wel. En dat je dan toch een soort steek voelt van, doe ik iets niet goed, ben ik dan minder of zo. Ja, dat ken ik wel, ja.
1: Maar het is net als met dat voetballen, waar we dan vragen, heb je nog gescoord aan je kinderen? Is het bij sprekers bijvoorbeeld, ik had een seminar bij een festival, zat de tent vol, is dan de eerste vraag die je krijgt. Ja. Vreselijk, toch?
2: Ja, hoeveel mensen trek je, hoeveel mensen like je, hoeveel boeken verkoop je, hoeveel begeleidingsgesprekken voer ik in een maand? Jij kunt op allerlei mogelijke manieren kun je kijken wat je collega's doen en je daarmee vergelijken. Ja. Ja.
0: En daaronder komt dus ook weer eigenlijk die onzekerheid van, ben ik wel goed genoeg?
2: Ja, dat is het uiteindelijk natuurlijk. Hè? En het gekke is dat zich kan uiten in een soort van arrogantie. Van zie mij nu, ik heb al dit en dat gepresteerd. Maar dat is dan eigenlijk alleen maar omdat je zo bezig bent met je eigen waarde. Hè? Om jezelf daarin te bevestigen of te laten bevestigen. Dus eigenlijk zit daar inderdaad onzekerheid vaak onder.
0: Moet jij jezelf hier ook dan bewust tegen wapenen? Of hoe doe je dat? Of hoe heb je dat geleerd?
2: Ik ben er op een gegeven moment meer van bewust geworden, een aantal jaren geleden. Toen ik ook de opleiding tot geestelijke begeleider deed. En we ook heel veel naar onszelf gingen kijken, naar ons eigen hart. En toen heb ik wel ervaren dat God me een spiegel voorhield. Zei, op dat punt ben je nog te veel bezig met jezelf profileren en wat anderen van je vinden. En toen voelde ik me uitgenodigd om ook echt stappen daarin te zetten om mezelf daarin te helpen veranderen. Dus toen ben ik bijvoorbeeld gestopt met Facebook. En een aantal andere activiteiten heb ik toen stilgelegd. En toen zei God, ik wil nu dat je een tijd achter de schermen meer bezig bent. Juist met het oog op je persoonlijke vorming hierin.
0: Ja, dus echt mee aan de bak eigenlijk gewoon.
2: Ja, en dat is pijnlijk. Hè, om dat toe te moeten geven, want dat denk je, dat doe ik niet. Hè, want dat hoort niet zo. En ik ben toch een geestelijk leider en ik moet het goede voorbeeld geven. Maar als je dan toch eerlijk bent en luistert naar wat de Heilige Geest laat zien. Je hebt gelijk. Weet je, hier zit iets in mijn hart wat niet zuiver is, wat niet goed is. Dus daar moet ik me van bekeren. Dat beleid ik. En dan is het niet alleen dat, maar ook concrete stappen zetten om jezelf daar eigenlijk bijna een beetje toe te dwingen om dat anders te gaan doen. Hè. Soms is dat gewoon heel nodig om even te snijden in je eigen vlees.
0: En geeft dat dan juist uiteindelijk ook dan meer rust of vrijheid? Omdat dan dat vergelijken dan ook misschien iets minder wordt?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is echt zo mooi. Hè? Dat is ook weer die paradox van het geestelijk leven. Hè? Je ontzegt jezelf iets, denk je. Maar je krijgt er iets veel mooiers voor terug. En dat die vrijheid van het maakt me nu, kan ik echt oprecht zeggen, vrijwel niks meer uit wat anderen van me vinden. En dat is zo heerlijk, want dan hoef je dus ook niet elke keer zo bewust van te zijn als je een keer ergens over uitspreekt, of als je dit of dat doet, of het gaat een keer wat minder in een les of zo. Hè. dat ik dan niet bang ben van, oh, nou, wat vinden ze allemaal niet van me? Zak ik in hun achting of zo? Nee, ik doe wat ik kan.
0: En ben ik niet meer, voldoe ik niet meer, ben ik dus niet meer goed genoeg of geliefd?
2: Precies, ja.
0: Die stem is dan gewoon veel minder. Dat is echt wel prachtig. We willen natuurlijk, heel mooi dat je dit ook met ons wilt delen, maar we willen natuurlijk ook met jou de Bijbel in.
1: We hebben het al gehad over de negatieve kanten, maar jij droeg ons ook een positieve kant aan van vergelijken. En dat was het verhaal van de Heer Jezus die de leerlingen wijst op de weduwe die een penninkje geeft. Hè? Kun je even naar voren halen, hoe ging dat verhaal ook weer?
2: Ja, dus dat bevindt zich in de buurt van het tempelplein met een grote kist waar mensen hun offergaven in konden werpen. En dan komt er een arme weduwe en Jezus heeft daar oog voor. Hè? Die ziet haar en die wijst inderdaad zijn leerlingen op. Deze vrouw heeft het meeste gegeven. Hoezo? Hè? Die paar muntjes, er zijn er toch die veel grotere bedragen gegeven. Ja, maar zij heeft haar hele levensonderhoud. Alles wat ze had op dat moment heeft ze in die kist gedaan. Dus relatief gezien heeft zij gewoon het meeste gegeven. Alles wat ze had. En terwijl daar fariseeën en schriftgeleerden en anderen rondliepen, die het vooral deden om door de mensen gezien te worden. En die gaven misschien veel grotere bedragen, maar konden het ook makkelijker missen, want ze waren veel rijker. He, dus Jezus kijkt echt naar dat hart en legt dus een andere maatstaf aan eigenlijk.
1: En wat zegt ons dat dan over dat het ook nuttig kan zijn om je te vergelijken met anderen?
2: Nou, ik weet niet zozeer of dat het punt is hier. Hè. Het is denk ik meer zo, van, eigenlijk juist niet. Hè. Die weduwe had ook kunnen denken van ja, in vergelijking met die andere stelt dit niks voor. Laat ik het maar voor mezelf houden. Dan heb ik tenminste te eten vandaag. Hè. Maar nee, ze vergelijkt zich juist niet. Hè. Ze geeft wat zij heeft. En dat ziet God. En God kijkt niet in vergelijking met anderen, maar gewoon dat wat zij heeft ontvangen en wat ze kan geven, dat geeft ze. En dat waardeert hij.
0: Dit is ook wel een beetje waar we net over hadden. Hè? Dat soms mensen zich een beetje laten misschien verlammen bijna in bijvoorbeeld een creatieve uiting. Of in omdat je denkt, ja, er zijn altijd wel veel mensen die veel beter kunnen zingen, kunnen haken. Nou ja, noem maar even wat op eigenlijk. Dat je dan maar helemaal niks meer gaat doen.
2: Ja, zo jammer, hè? Dan gaat er eigenlijk zoveel talent verloren eigenlijk, hè? Ja. Zoveel wat je kunt bieden, ook voor anderen, of voor de gemeente, of voor je werk, of voor je gezin, wat je dan maar achterhoudt, want het zou niet goed genoeg zijn. Nou, dat is eigenlijk zo zonde, zou ik daar zullen zeggen, ja.
0: Dus daar moedigt dit verhaal natuurlijk aan toe.
1: Je had ook een hele concrete tekst van Paulus uit 2 Korinthe 5. Wat lezen we daar dan?
2: Ja, die vat het wel heel mooi samen. Een paar versen uit hoofdstuk 5 van 2 Korinthe, vers 14 tot en met 16. En daar staat, wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. En daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven hebben beoordeeld. Dus hij zegt eigenlijk twee dingen. Hè? Jezus heeft alles gegeven om ons te redden. En als we hem navolgen, geven we alles. Leven we niet meer voor onszelf, maar voor hem. En daarom zijn we ook in staat om gewoon niet meer zo met onszelf beter te zijn en dus niet meer elkaar te beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld. Of onze oude natuur staat er eigenlijk in de grondteksten. Dus van nature zijn we geneigd om dat vergelijken te doen, waar jullie het al zo uitgebreid over hebben gehad. Mm-hmm. En als we Christus gaan volgen en aanvaarden dat hij alles heeft gegeven om ons te redden, dan leren wij om dat niet meer te doen en op een andere manier naar elkaar te kijken.
1: En eigenlijk legt dit ook bloot dat als we dat vergelijken aan het doen zijn, dat het op onszelf reflecteert. En dat is eigenlijk niet, dan zijn we niet bezig met Gods eer groot te maken.
2: Precies, precies, ja. Ja, dat is het. Ja.
1: Het laatste verhaal wat we hierbij wel heel passend vonden is dat verhaal van de arbeiders in de wijngaard. Daar zoekt een landheer arbeiders op de markt en die gaat een aantal keer terug op die dag. En dan hebben aan het eind van de dag een aantal mensen de hele dag gewerkt. Maar ook sommige mensen die hebben maar één uurtje gewerkt. En die krijgen dan allemaal dezelfde beloning. En dan worden degenen die de hele dag hebben gewerkt, die worden daar boos van. Wat kunnen wij hiervan van leren, Hans?
2: Ja, dit gaat eigenlijk om hoe krijg je toegang tot het eeuwige leven wat God wil geven. Ofwel het koninkrijk van God waar je deel van mag worden. En dan is het gewoon voor iedereen gelijk. Hè? Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus het is niet zo dat door beter je best te doen, je meer in te zetten van God, dat je makkelijker of meer toegang krijgt tot het eeuwige leven. Er is maar één voorwaarde en dat is aanvaarden dat Jezus in jouw plaats gestorven is. Dat hij die weg geopend heeft voor jou. Dus daarin is iedereen gelijk. Dus of je daar nou al heel vroeg mee begint in je leven of heel laat, dat maakt niet uit. Er wordt hetzelfde gevraagd. En het bijzondere is eigenlijk, want dat is een beetje tegenstrijdig misschien, dit is een antwoord op een vraag van de leerlingen. Die zeggen, wij hebben alles achtergelaten, zijn u gevolgd. Sta daar niet wat tegenover. En dan zegt Jezus, wees maar niet zo gerust, jullie gaan echt wel wat krijgen straks. Als mijn koninkrijk komt, zitten jullie aan mijn linker en rechterzijde, en de 12 tronen. En iedereen die iets opgeeft omwille van mij, die krijgt het zelfs in dit leven al voorgoed. Dus daar is wel sprake van verschil. Dus het is niet zo dat het er helemaal niet toe doet hoe je dan je leven leidt en wat je ook geeft voor God. Wie geeft zal gegeven worden en hij beloont rechtvaardig. Maar als het gaat om de toegang tot het koninkrijk of de behoudenis, dan is iedereen gelijk en wordt er eigenlijk niks van ons gevraagd. Dan kunnen we het gewoon ontvangen.
1: Ik vind het zo prachtig dat die Bijbel ook al deze thema's, waar je dan ook nog zo mee bezig zijn, dat er al zoveel in geherbergd is waar we dan weer ons aan mogen staven. Dankjewel Hans voor deze toelichting.
2: Graag gedaan, ja.
0: Heel waardevol om zo ook de Bijbel met elkaar in te duiken. Dat het dus van alle tijden is, maar dat we wel worden aangespoord om... Het brengt niet heel veel vergelijken met elkaar, maar kijken, je laat inspireren natuurlijk wel. Er komen veel berichten ook binnen via de Groningen Radio-app. We gaan zo nog wat berichten uiteraard meenemen naar Sela en Verborgen Rijkdom.

0: Cela en verborgen rijkdom. En als we het hebben over vergelijken, komen er ook berichten binnen via de app.
1: Zoals van René. Ja, soms moeten we gewoon meer zelf Groot Nieuws luisteren, Jurieke. Want gisteren ging het hier bijvoorbeeld over. Hij zei, ik hoorde gisteren op Groot Nieuws de zin, vergelijken is de dief van vreugde. Kan ik me helemaal in vinden. Ik probeer het vergelijken af te leren, want het haalt mijn zelfbeeld naar beneden.
0: Kan je dan ook weer vergelijken met mensen die niet, die heel goed zijn in niet vergelijken.
1: Ja, je kunt uiteindelijk, ken je denk ik, je overal mee vergelijken.
0: Ja, dan heb je tijd, die vergelijkt met niemand. En ik vergelijk me maar zo, ik ben ik slecht mens.
1: Was ik daar maar zo goed in, ja. Ja.
0: Dat hoef je dus ook niet te doen.
1: Hoef je ook niet te doen. Gerda die heeft een tekst van Loesje. Die zegt, ik had vroeger zo'n kaartje, daar stond op, wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik probeer daar ook aan te denken als ik mezelf er weer op betrap. Dat ik me toch met iemand aan het vergelijken ben.
0: En ik vind nog wel een interessante opmerking die we binnenkrijgen. Want we hebben het natuurlijk heel erg over dat je jezelf vergelijkt. Maar je hebt natuurlijk ook dat andere mensen jou meenemen in hun vergelijking. Hier een bericht. Mijn schoonmoeder heeft vaak een verwachting of eist dingen van mijn vrouw. Ze maakt dan altijd de vergelijking naar mijn vrouw van ja, wat haar zus dan allemaal doet. Bijvoorbeeld, je zus komt vaker. Je zus doet dit of dat. En dan wordt mijn vrouw een schuldgevoel aangepraat. En dan de vraag, ja, hoe moeten we hiermee omgaan? Of hoe kunnen we hierop reageren?
1: Heb je daar wijze woorden voor?
0: Nou, ik weet niet of ik de persoon natuurlijk naartoe ben. Maar ik denk als jij, als je vrouw echt gewoon er, als je bij jezelf eigenlijk checkt van, hey, vind ik het oké hoe ik de dingen doe jegens mijn moeder en de keuzes die ik maak, sta ik daar helemaal achter. Ja. Dan mag je het denk ik ook gewoon ownen.
1: Oh ja.
0: Gewoon, ja, dit is oké. En dan mag dus eigenlijk je moeder ook daarvan vinden wat ze wil.
1: Ja, dit is wat ik te geven heb. Dit is wat ik kan bieden. En ja.
0: Maar ook wel natuurlijk een je niet mee laten voeren natuurlijk in die vergelijking. Anders ga je nog een hekel aan je zus krijgen, kan ik me voorstellen. Dus soms ook gewoon van, ja, jij mag vergelijken, maar ik doe hier niet aan mee.
1: Ja, oh, dat vind ik een hele mooie. Maar ik kan me helemaal voorstellen, zeker in die familiebanden, dat dit niet een eenvoudig is om dit zo naast je neer te kunnen zetten.
0: Nee, want dit is volgens mij zo ingewikkeld. Hier zitten ook allemaal loyaliteitsbanden en vroegere, kan ik me voorstellen, patronen dingen. Ik kan me voorstellen dat ik hier wel even iets verder mee mag doen.
1: Ja, kan maar, en dat je daar ook weer anderen bij nodig hebt om ook te checken, joh, klopt het inderdaad wat er nodig is. Ja. Iemand anders die zei nog, als je onzeker wordt van een ander, kijk dan weer eerst naar jezelf, waar je vandaan komt en probeer het om te zetten tot inspiratie in plaats van vergelijken. Dat vind ik wel een soort rode draad die terugkomt. Inspiratie halen bij anderen is heel mooi. Vergelijken toch proberen zo min mogelijk te doen.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio

0: Joke Buijs, veilig in uw armen. En het mooie is dat van zo'n thema-uitzending, daar rolt meteen eigenlijk gewoon een nieuw thema weer uit.
1: Ja, want dat ging eigenlijk over die competitie. Is dat nou eigenlijk goed? Al die sporten, al die strijd die we onderling hebben, of moeten we daarmee ophouden? Dan misschien een volgende keer.
0: Ik denk het was wel lekker zo goed fout, maar meer.
1: Ja. Ja, maar soms, ja, maar ik moet het nu even. We gaan dit nog verder uitdenken.
0: Nee, natuurlijk. Ja, maar dat het is best wel iets. Ja, best wel iets. Misschien is het iets raars of juist niet. Of...
1: Ja, ik voel dat ik hier een duidelijke mening over heb. Die zal ik nog even voor.
0: Oh, kijk, nee, dat komt dan in de volgende, of een, ja, volgende thema-uitzending.
2: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Matthijs Vlaardingenbroek, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen Thijs en Ulrike. Leuk om weer jullie te spreken.
0: Heel leuk om jou ook weer te spreken. Er zit natuurlijk in deze tijd altijd zo'n lekkere zomer tussen. Dus ik kan me voorstellen dat je moet gewoon je schatten rapen welke je eigenlijk nu voor ons wilt vertellen.
3: Ja, dat was ook zo. Dat was echt een lastige keuze. Maar ik dacht, ik ga jullie vertellen over het mannenfestival waar ik naartoe ben geweest met 300 mannen die niet weten dat Groningen Radio bestaat.
0: Wat?
3: Laat staan dat ze ooit weten dat een christelijk radiostation is. Er zijn allemaal mannen dus die niet naar de kerk gaan en waarschijnlijk zich niet als christen zouden labelen.
0: En waarom ging jij daarheen?
3: Ja, ik nodig ook altijd andere mensen uit die misschien wel geloven, maar die vinden dat spannend. Ik vind het heerlijk om dan 5 dagen lang met dat soort mannen op te trekken. Dan mag ik ook workshops geven. En aan het eind van die workshops bied ik altijd aan of die mannen gezegend willen worden. En ik heb nog nooit een van die mannen gehad die zegt, nee, dat wil ik niet.
0: Oh.
3: En dan mag ik de hand gewoon op de hart of op de hoofd leggen. En dan mag ik gewoon mooie woorden over ze uitspreken. En dat doe ik dan niet namens Jezus. Dat doe ik gewoon, eerder zeg ik gewoon, ik zeg hier met vrede en met rust. En met dingen die ik gewoon voel, die dan raak zijn voor die persoon die begint diep. Dus dat is mooi. En ik noem me daar ook een wandelvriend van God.
0: Zo
3: kennen ze mij daar.
0: Ja, als een, wat zei, een wandelvriend?
3: Vriend van God.
0: Als een en hoe reageren ze daarop?
3: In plaats van een christen.
0: Ja,
3: nou,
0: precies.
3: Een christen heeft zo'n negatieve associatie in hun hoofd. Want christenen zijn mensen die overal tegen zijn. En Trump is christen. En dat is al die associaties ze hebben. Dus als ik zeg, jongens, ik ben een christen, dan... ja, dat werkt niet. Maar als ik zeg, ik ben een wandelvriend van God, daar zit beweging in.
1: En hoe reageren ze op dat zegenen wat jij dan met ze doet?
3: Ja, dat vinden ze onwijs mooi. En de afloop kwam een van die mannen naar me toe, die zei, voor de kraam mag ik nog een zegen van je meekrijgen. Ik zei, natuurlijk. En dan probeer ik gewoon echt heel stil even te voelen en te luisteren, wat zijn de juiste woorden die ik voor deze persoon moet zeggen. En dan spreek ik die uit en dan heel vaak heel erg raak.
0: Maar dat kan ook beetje... al, ik vind het wel bijzonder om te horen, want ik weet dat wij ooit, we hebben natuurlijk al heel veel uitzendingen met elkaar gemaakt, hè, dat jij zei van dat je vroeger echt die gave van profetie had, maar die wilde je niet meer. Je zei, je hebt toen gezegd, God, neem dat van mij af. Dit klinkt wel weer een beetje zo.
3: Ja, maar dit is gewoon, het fijne hiervan is dat je geen negatieve boodschap hoeft te geven, maar dat je gewoon even mag voelen in iemands leven en dat je mag denken, oh, deze woorden en deze woorden en deze zin is belangrijk voor jou en dan gaat zo'n persoon soms huilen en die zegt, oh, dat is helemaal raak, dankjewel. En dan mag je iets van God meegeven op zo'n festival zonder dat je zijn naam noemt, want je hoeft niet altijd zijn naam te noemen, maar hij is er toch.
0: En waarom vind je dat zo wel dan nog zo bijzonder om dat dus te doen en juist op zo'n festival?
3: Nou, wat een cadeau. Gewoon daar aanwezig te mogen zijn als wandelvriend van God. En dan iets van God mogen mee te geven, zichtbaar te mogen maken. Want hij is natuurlijk overal. Zichtbaar te maken ook op zo'n festival. En toen dacht ik, in de toekomst wat ik graag wil, ik wil graag een workshop geven. Zegenen voor mannen die niet geloven. Dat lijkt me echt tof. Dat je als niet-gelovige vader, als je kind 's nachts wakker wordt en een hele nacht naar een nachtmerrie heeft gehad, dat je niet hoeft te zeggen, ach, je hoeft niet bang te zijn en ik hoop dat je snel weer slaapt. Maar als je gewoon als vader je hand op het hoofd van het kind mag leggen en zeggen, ik zeg je gewoon nu met vrede en ik zeg je met een heel fijn gevoel, dat je wel weet dat je veilig bent en dat ik altijd bij je ben. En dan geloof ik dat God in zijn goedheid, in zijn gulheid daar ook iets van zijn eigen zegen in doorgeeft. Zelf wordt hij misschien niet genoemd erin.
0: Mooi.
4: De moraal van dit verhaal?
3: Het moraal van het verhaal is denk ik dat wij als christenen zo'n mooi cadeau hebben gekregen dat wij werkelijk kunnen zegenen. Ik denk dat we het misschien wel te weinig doen. Dat we wel vaak bidden voor mensen, maar dat we echt zeggen van ik zegen jou met. En dan iets heel positiefs meegeven, dat het een heel groot cadeau is. Wat we kunnen geven ook aan mensen die niet gelovig zijn.

0: Lord Eagle en Wonder Project en You Lead Me, Lucas.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Was leuk zaterdagochtend, hè?
1: Ja, vond je het leuk?
0: Je zat hier gewoon lekker. Iedereen heeft genoten van de zaterdagochtend met Lucas.
1: Ja, heb je nog feedback misschien?
0: Ja, ik vind je gewoon een topper. Nee, ik heb niet heel veel gehoord. ik zit toch gewoon met die kinderen, weet je wel.
2: Ik vond het heel mooi om te zien dat er gewoon lekker luisteraars zitten die het zo waarderen dat je er dan bent. Dat vind ik wel top.
0: Ik vind het echt heel tof dat je dat doet. Zeker, echt ontzettend, ontzettend leuk. Wat ook heel erg tof is, waar jij ook veel mee te maken hebt, dat is natuurlijk de actiedag morgen.
2: Ja, actiedag morgen. Ik dacht, daar is nog misschien een klein dilemmaatje voor, Lucas.
0: Oeh, ja.
2: Je hebt toch even chef actiedagen. We hebben natuurlijk zoveel goede doelen. Kies er eens even eentje uit. Wat is je favoriete goede doel?
1: Oh, je moet gewoon echt wel een favoriet goed doel nu uitkiezen.
2: En je weet dat er maar één goed antwoord is, hè, met oog op morgen.
1: Ja, dan zeg ik SDOK natuurlijk.
2: Oh, wat
0: ja, natuurlijk. Want morgen hebben we een actiedag voor de SDOK. En daar zien we enorm naar uit om onze handen uit de mouw te steken voor de vervolgde christenen.
2: Ga daar tegenaan. Ik heb dit boek, nog een boek van Wendy Elkhorn gelezen op de vervolging in China. Ga ik morgen nog wat over.
0: Oh, tot morgen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Thijs en Jorieke.
4: Live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
6: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Odido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht.
18: Goedemiddag, 12:02. Ja, pak je bammetjes er maar bij, want we gaan samen lunchen zometeen in de lunchroom. En er klinkt zometeen ook muziek van Casting Crowns.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De Lunchroom
12: met Lucas Kramer.
11: Het christelijk

0: In de hemel zal geen ziekte meer zijn. De enige littekens die je gaat vinden, dat zijn de littekens bij Jezus. Degene die jou nu vasthoudt.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: You're the Scars in Heaven, een lied van Casting Crowns. Ja, een hele goede middag. Het is dinsdag 8 september 2026. Leuk dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Ja, ik wil het graag even met je hebben over lijstjes. Het belang van lijstjes. Nou, ik heb heel veel lijstjes. Een to-do-lijstje met de taken die erop staan die ik mag doen als radiomaker. Ik heb natuurlijk een boodschappenlijstje. Ergens ook nog wel een verlanglijstje. En ook een lijst met taken voor de redactie van Grootnieuws Radio. Nou, ga zo maar door. Ik heb nog tientallen andere lijstjes volgens mij. Ja, en toch gaat het soms een beetje mis met die lijstjes. Nou, gisteren moest ik een aantal boodschappen halen voor een specifiek gerecht. Ik had iemand die kwam eten. Maar toen ik thuis was, bleek dat ik het allerbelangrijkste ingrediënt van het hele gerecht gewoon vergeten was. De aardappelschijfjes. Nou, met een beetje improvisatie stond er gelukkig die avond wel eten op tafel. Dat is een geluk bij een ongeluk. Nou, op het lijstje voor de lunchroom vandaag staan een hoop mooie liedjes. En hopelijk ga ik er geen van vergeten. Jamie McDonald ga je horen. Eline en ook Need to Breathe die staan op het lijstje. Twee muzikale lunchkaarten. Die moet ik zometeen ook even afvinken. Die ga ik aan je voorstellen. Ook een dagtekst van vandaag. En dit is de eerste op het lijstje. Psalmen voor nu.

0: Waar is mijn schuld? Waar is mijn schaamte? Ik heb het allemaal achtergelaten in de rivier. Left it in the river, hoorde je van Jamie McDonald.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, vandaag een tekst uit 2 Korintiërs 8. En daar wordt geld ingezameld, een collecte gehouden om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. Ja, dan lezen we de dagtekst, vers 12 is dat vandaag. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Dat is hem, de dagtekst van vandaag. 2 Korintiërs 8, vers 12. En je leest hem ook na op onze website grootnieuwsradio.nl. Zometeen Need to Breed, samen met de frontman van Switchfoot, John Foreman. Carry Me, hoor je naar Eline. En je mag ook verliezen.

fijn hoor. Need to Breathe samen met John Foreman. Je hoorde Carry Me. Ja, Diana stuurt een appje en die vult nog even aan met een belangrijk type lijstje. Het gebedspuntenlijstje. Ja, natuurlijk. Die heb ik ook, maar die moet nodig weer een keer geactualiseerd worden. Zometeen gaan we kijken naar het weerbericht van vandaag. Het gaat behoorlijk nat worden. En twee muzikale lunchkaarten ga ik aan je voorstellen. En ik kan alvast verklappen, er zit in beide menukaarten zit iets swingends. Nou, dat belooft veel goeds. Dit is Charlotte Jordaan en niemand is als u.

0: De Lunchroom met muziek van Charlotte Jordaan. Niemand is als u. Maakt het 12:30, het GroNieuws Radio weerbericht van Buienraden krijg je. Het wordt een kletsnatte middag. Je op veel plaatsen regen en het is slechts 17 graden. In het oosten en zuidoosten is het nog lange tijd droog en daar is het ietsje warmer, zo'n 24 graden. Nou, in de loop van de avond wordt het droger, maar vannacht, ja, dan komen er alweer nieuwe buien aan.
1: De lunchkaart.
0: Ja, en er valt wat te kiezen vanmiddag in de lunchroom. Twee muzikale lunchkaarten heb ik meegebracht. En die wil ik graag aan je voorstellen. En de vraag is, ja, welke van de twee zou je graag willen horen? Hier, op deze zender. Nou, je mag stemmen door me een berichtje te sturen. En dat kan via de WhatsApp. En stuur dan menu A of menu B. Of gewoon A of B is ook meer dan voldoende. Ja, en zo klinken ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Chris Tomlin, Mary Mary en... ja... het Ademproject.

0: ik zei het toch, er zit wat swingends in. In zowel beide menukaarten. Na menu A met daarin het Ademproject en Kostbaar. Chris Tomlin, Amazing Grace en ook Mary Mary en Shackles. En menu B met daarin Toby Mac, Heaven on My Mind. Martijn Buwalda, Tot je veilig bent. En ook Hezekiah Walker en Every Praise. Ja, welk menu mag het wat jou betreft worden?
1: Lucas Kramer.
0: Laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En het menu met de meeste stemmen hoor je zometeen. Gateway Worship komt eraan. En who else? En dit is Blessing Offer. En Jordans.
2: The Lunchroom.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

else is worthy, there is no one, only you, Jesus. Ja, wie anders dan u is waardig, er is niemand als u, Jezus. Ja, je hoort de Gateway Worship samen met Claire Smith en Who Else. Ja, en straks horen we het winnende menu van vandaag. En je hebt nog heel even om jouw stem door te geven, of voor menu A of voor menu B. Dat kan via de Gronings Radio WhatsApp. Gaan wij luisteren naar dit prachtige lied van The Psalm Project. Dit is U bent bij mij.

0: Psalm 1. U bent bij mij, hoorde je van de Psalm Project hier in de lunchroom.
1: De lunchkaart.
0: Ja, we hebben twee heerlijke menukaarten vandaag waar je uit mag kiezen. Menu A met daarin het Adamproject kostbaar bij u, Chris Tomlin, Amazing Grace en ook Mary Mary in Shackles. En menu B daarin Toby Mac, Heaven on My Mind en Martijn Bewal, dat tot je veilig bent. En ook Hezekiah Walker en Every Praise. Komt er een appje binnen van Richard, die zegt: ja, ik kan gewoon niet kiezen. Is blanco stemmen ook een optie? Nou Richard, als je blanco stemt, dan wordt het stil. Dan wordt het heel erg stil. Dus laten we dan niet blanco gaan stemmen. Laten we gewoon op een menu gaan stemmen. Ja, gewoon A of B, zo makkelijk is dat ook. Ik kan zeggen, het winnende menu is geworden menu B. En dank voor alle stemmen. Nou, het blijft gelukkig dus niet stil. Dus zometeen Martijn Buwalda en ook Hezekiah Walker. En dit is Toby Mac en Heaven on My Mind.

0: tot je veilig bent.
1: De lunchkaart.
2: Let me hear the worshipers.

0: Menu B was dat met Toby Mac, Martijn Buwalda en Hezekia Walker. Ja, Richard die stemde blanco, maar die laat u weten, de mensen die hebben een prima keuze gemaakt.
1: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Mama, wanneer komt papa thuis?
5: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma's salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie dat noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor 1 dag. En wat die onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben met de aanvallen op het stroomnet. De man werd opgepakt tijdens een verkeerscontrole, meldde Duitse media. In verschillende delen van Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. Soms met succes, soms niet. De leider van Ceuta wil meer hulp van de EU. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden, nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. Hij wil geld om die grens beter te beschermen en ook voor noodhulp. Ook vindt hij dat de grensbewakingsdienst van de EU zichtbaar aanwezig moet zijn in Ceuta. En nu het weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd.
0: Goedemiddag. Ja, zometeen in de lunchroom duiken we de boeken in. En muziek komt eraan. Deze van Keith en Kristen Getty.
21: My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand.
22: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
24: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
25: Fans van Voordeel,
24: Aldi.
27: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
30: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
31: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
34: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
35: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
36: De Lunchroom
37: met Lucas Kramer.
36: Het christelijke radiostation.

0: Een echte klassieker. Je hoorde In Christ Alone.
1: The Lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Dat waren Keith en Kristin Getty. Ja, hele goede middag. Welkom in de lunchroom. Het is vandaag de dag van de alfabetisering. Dat is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor hen die moeite hebben met lezen. Ja, misschien denk je, ja, analfabetisme, dat komt niet voor in Nederland. Nou, jazeker wel. Ook hier in Nederland zijn er genoeg mensen die niet kunnen lezen. Nou, gelukkig zijn er wel volop manieren om dat bij te spijkeren of om te leren. Maar er ligt wel een taboe op om te zeggen van ja, ik ben analfabeet. Ja, en daarnaast hebben we ook het probleem dat steeds minder mensen lezen. Ja, en meer tijd doorbrengen achter hun scherm. Een beetje YouTube kijken, een beetje streamen, noem maar op, gamen. Ja, en minder vaak gewoon voor het plezier een boek erbij pakken. Nou, vandaag is dat ook groot in het nieuws dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren steeds verder daalt. Nou, vandaag gaan we deze weer positief in de etalage zetten. En ben ik benieuwd naar een van jouw mooiste boeken die je ooit hebt gelezen. Of misschien een boek dat je op dit moment aan het lezen bent en dat je raakt. Nou, ben heel benieuwd. Deel jouw boekentip. Dat kan via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Straks horen we de plaat die Dirk Jan raakt. Brooke Littlewood ga je horen, Desert Song. En dit is Rob Favier, De Horizon Voorbij.
3: Wij scherpen onze blik aan een prachtig ver gezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Brooke Ledgerwood, een desert song hier in de lunchroom. Daarvoor de horizon voorbij van Rob Favier. Ja, en intussen komen er al heel veel mooie, goede boekentips binnen hier in de studio via de Groningen Radio WhatsApp. Ja, en zometeen ga ik ook even aan 7FM-collega Chayel vragen wat haar favoriete boek is. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst...
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, en vandaag is die aangedragen door Dirk Jan. En die gaat voor een lied van Sela, Ken Mijn Hart. En dat is een prachtig gebed, maar ook wel een radicaal gebed. Bed. Ja, ik zit dan door te denken van ja, wat betekent dat als je dit zingt, als je dit bidt? De woorden ken mijn hart, doorgrond mijn denken, leid mij op uw weg. Ken mijn hart, o God, mijn schepper, neem mijn hand en leid mij op uw weg. Ja, het is misschien dan nog niet helemaal gelijk helder wat die weg dan is, maar wel dat je goed geleid wordt op die weg. We gaan luisteren naar de plaat die Dirk Jan raakt. Dit is Sela en ken mijn hart.

0: praise.
1: Je hoorde Brandon Lake en That's Who I Praise hier in de lunchroom. En daarvoor Cela en Ken Mijn Hart. Maakt het bijna 2:30. Ja, ik ben op zoek naar jouw allerbeste boekentip op deze dag van de alfabetisering. Ja, en aangeschoven in de studio is 7FM collega Chayel. Goedemiddag, Chayel. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Ja. Jij kwam net de studio binnenlopen en je zei van ja, ik ben echt een groot boekenfan. Ik heb nu ook heel veel tijd om die hobby van lezen lekker op te gaan pakken.
2: Ja.
1: Even om een beeld te krijgen, hoeveel uur per week lees je ongeveer nu?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb ondertussen ook veel andere hobby's gevonden. Dus het, vooral tijdens vakantie ben ik echt wel een flinke lezer. En dan kan zeggen dat ik tijdens onze kampeervakantie heb ik wel dagenlang zat ik achter mijn boek.
1: Heerlijk zeg. En gaat er dan ook dan zo'n volledig krat vol met papieren boeken dan de auto in? Of?
2: Nou, ik heb ook dyslexie, dus ik ga niet heel snel, moet ik zeggen.
1: Okay.
2: Maar nee, ik denk dat ik had 3 boeken denk ik mee voor 2 weken.
1: Oké. Okay.
2: Die heb ik wel uitgelezen uiteindelijk.
1: Heerlijk zeg. Ja. Hey, heb je een tip voor ons om even het spits af te bijten? Wat is nou echt een boek dat jij kan aanraden?
2: Ja, nou, ik had dus inderdaad een boek dan gelezen ook tijdens de vakantie. En dat was Captivating van John en Stacey Elgpatch. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is dan, ik had hem in het Engels gelezen, maar hij is er ook in Nederlands, had ik gevonden. Ik heb even de titel opgezocht. De Fascinerende Vrouw heet hij daar. En het gaat dus over hoe je als vrouw, hoe je hart en je ziel een beetje gemaakt is vanuit God. Dat gaat dan ook in je gebrokenheid, wat daarbij kan zitten. De vragen die je kan hebben, ben ik geliefd? Ben ik goed genoeg? En dat je die vragen dus ook bij God kwijt kan. En dat hij daar antwoord op heeft. En dat was voor mij heel erg openend. Dat ik dacht, oh ja, wow, oké.
1: Ja.
2: Dat is cool. Ik herkende me er heel erg in. Dus dat was een hele, ja, heel mooi boek. Ik heb hem al veel mensen aangeraden. Dus nou ja, bij deze ook hier op de radio.
1: Ja, De Fascinerende Vrouw dus. Captivating, zo heet hij in het Engels.
2: Ja.
1: Is het alleen een boek voor vrouwen of ook voor mannen?
2: Ja, ik denk, het wordt ook nog geschreven door een man, maar ik vermoed dat vrouwen er vooral iets aan hebben.
1: Oké, maar mannen niet verboden om te lezen, hoor. Dankjewel, Chayel. En heb jij nog een goede boekentip? Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, gaan wij naar het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het wordt een natte middag, op veel plaatsen regen en het is 17 graden. In het oosten en zuidoosten is het nog lange tijd droog en daar kan het zelfs nog 24 graden worden. Ja, in de loop van de avond wordt het droger, maar vannacht komen er alweer nieuwe buien aan. Ja, de lunchroom is eigenlijk de lunchroom deze week niet meer. Gisteren waren we meer een juwelierszaak en vandaag zijn we meer een boekhandel of een bibliotheek.
3: Lucas Kramer.
1: Want op deze dag van de alfabetisering ben ik op zoek naar jouw allerbeste boekentips. Nou, kom maar door via de Gronings Radio WhatsApp. Straks muziek van Mercy Me, Make It Wild. Na Christian Verboets, De Arend.
4: De Lunchroom.
3: Het christelijke radiostation.

0: Christian Verwoerd en De Arend hier bij Groot Nieuws Radio in de lunchroom.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Maakt het 6 minuten over 1:30. Ja, we zijn met onze neus in de boeken gedoken op deze dag van de alfabetisering. Ja, hoe lekker is het om een boek te lezen? Ja, zelf, om heel eerlijk te zijn, ik kom er ook niet heel vaak aan toe, hoor. Maar ik heb net een e-reader gekocht. En ja, ik hoop echt wel meer te gaan lezen in de toekomst. En wat vaker die laptop en die telefoon lekker aan de kant te gooien. En ja, mooie boeken te lezen. En daarvoor heb ik eigenlijk ook deze vraag gesteld. Ja, jouw mooiste boekentip ooit? Ja, inspireer ook mij alsjeblieft en alle andere luisteraars van Groningen Radio. Want we kunnen wel wat input gebruiken in ja, de overvloed van boeken die er te vinden zijn in de boekhandels en de bibliotheken. Nou, Evelien heeft gereageerd. Haar mooiste boek is Theo in Golden. Echt bijgeheld, wat een prachtig boek, zegt Evelien daarover. En Jessica die raadt de serie van 4 boeken aan van Charles Martin over Murphy Shepard. Ja, zo'n fantastische serie, zegt Jessica. Hele heftige, intense verhalen ook. Maar dwars door alles heen zie je Gods liefde die zoveel verder gaat dan wij ons maar kunnen voorstellen. Voor mij zijn dit boeken van de buitencategorie. Henriette heeft in de vakantie veel gelezen. Onder andere het boek Het Droompad van Twan Huis. Hij is journalist. Vond ik heel erg mooi. Zo liefdevol geschreven. Een echte aanrader. Zeker ook als je van wandelen houdt. Het Droompad dus van Twan Huis. En Anja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, welk boek zou jij graag willen aanraden?
3: Nou, ik zou graag willen aanraden De Keuze. En dat is geschreven door Edith Eva Eger.
0: Ja, dat is wel echt een klassieker inmiddels te noemen, toch? Of niet?
3: Ja, ja. Ja. Het is een boek waarvan je denkt van, oh, dat is best wel heftig. Maar het is ook een boek waarvan je heel veel kunt leren.
0: Ja, voordat we naar de lessen gaan, kun je schetsen, wat is het verhaal van Edith Eva Eger?
3: Nou, het verhaal van Edith is dat zij als 16-jarige meisje is afgevoerd naar een concentratiekamp. Samen met haar ouders en haar zusje. En haar zusje heeft het overleefd en zij ook, maar haar ouders niet. Mm. En nou, ze kon heel goed dansen. En daar wilde ze ook mee verder gaan. Ze wilde naar de Olympische Spelen daar.

0: En zij moest dan op dat moment, als ze ging dansen, echt haar verstand uitschakelen. Dat ze echt in een andere wereld was en dat ze haar niet bewust wilde zijn dat ze dit in het concentratiekamp moest doen en voor die bewaker.
1: Ja, het is ook enorm vernederend natuurlijk als je dat dan moet doen. Ja. Ze heeft uiteindelijk zelf de Holocaust overleefd. Ze is in april van het afgelopen jaar is ze ook overleden.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook meegekregen.
1: Ja. Om even de sprong te maken naar de lessen. Wat is nou een belangrijke les die je haalt uit dit boek, Anja?
0: Nou, een van de grootste lessen die ik heb geleerd is om dat je altijd een keuze hebt, en zo heet het boek ook, dat je altijd een keuze hebt van hoe ga ik met een situatie om? Hm. En dat kunnen verschillende keuzes zijn. En zij heeft in heel veel situaties de keuze gemaakt om hoe moet je dat uitleggen? Een beetje lastig om dat goed uit te leggen. Maar dat zij toch op een punt kon komen dat ze het weer achter haar kon laten en dat ze er op een manier naar kon kijken dat ze weer verder kon met haar leven.
1: Ja, dat je niet blijft hangen in je omstandigheden, maar ook de blik vooruit werpt en misschien kunt vergeven ook.
0: Ja. En dat komt inderdaad ook in dit boek naar voren, dat ze anderen wil vergeven, maar ook haarzelf wil vergeven en ook de situatie eigenlijk wil vergeven. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar zij was een gelovige vrouw en zij probeerde, dat komt in het boek niet heel duidelijk naar voren, vind ik, maar dat was wel zo. En zij heeft ook echt geprobeerd vanuit haar ervaringen ook een studie te gaan doen. Heeft ze psychologie gestudeerd en daarmee ook een eigen praktijk opgericht die ze heel lang heeft gehad om mensen die getraumatiseerd zijn door een oorlogsverleden, op wat voor manier dan ook maar, om die te helpen.
1: Ja, mooi. Nou, ik ga me op mijn lijstje zetten, Anja. Je hebt mij enthousiast gemaakt voor dit boek. De keuze dus van Edith Eva Eger. En dat is dus wel een enorm indrukwekkend en een boek om aan te raden. Dankjewel, Anja, voor het delen van jouw verhaal. Ja, en mocht jij nog een goede boekentip hebben voor mij en voor alle andere luisteraars van Gronings Radio, laat het even weten via de Gronings Radio WhatsApp. Gaan we zo meteen nog even een rondje doen met veel meer boekentips. Reni en Elisa hoor je ook zo meteen. En dit is Mercy Me. Make it well.
2: Make it well with my soul. Don't let me face this loneliness alone. Make it well with my soul. I need a peace that only heaven knows. Jesus, could you please just sit and cry with me till I can sing, till I can sing.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat van uitgaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Alchemy hoorde je. En dit waren Reni en Elisa Krijgsman en Kom tot de Vader. Ja, we zijn bezig met een inspirerend radioprogramma. Bart die heeft zojuist het boek De Keuze gedownload. Ja, niet als een leesboek, maar als een luisterboek. Hij zegt, ja, ik ben niet echt een lezer, maar ik vind het heerlijk om te luisteren als ik achter het stuur zit. Ik ben internationaal chauffeur. Dus dank voor de tip voor het boek De Keuze van Edith Eger. Nou, er komen nog meer tips binnen, dus schrijf mee als je zoekt naar een mooi boek. Wilma die raadt De Hut, De Shack aan van William P. Jung. Prachtig boek en binnenkort komt zijn nieuwste boek ook uit. Terugkeer naar De Hut. En Corina, haar boekentip na afgelopen zomer, de serie Reisgenoten. Meelezen in de verhalen over vier vrouwen die op retraite gaan en op geloofsreis gaan. En het kon me af en toe zo raken en een spiegel voorhouden, zegt Corina. Petra tipt nog het boek Waar geluk begint van Max Lucado, ook een bekende schrijver. Ja, en Sjoerd heeft nog een tip voor als je niet door een boek heen kunt komen. Lees iets als een biografie of een boek over een inspirerend persoon. Of een boek met getuigenissen. Zo heb ik recent een biografie gelezen over Martin Luther King Jr. Dankjewel voor de tip, Sjoerd. Ja, zometeen gaan we horen wat er in backstage zit vanmiddag. Zometeen na 2 uur. Na muziek van Seth Sneeder. Dit is Bye Bye.

0: Stef Snyder en Bye Bye. Maakt het 2:05. Hans, ben jij een beetje een lezer eigenlijk van boeken?
1: Ik zou zeggen ja, maar effectief nee.
0: Je zou wel willen eigenlijk.
1: Ik heb een heleboel boeken waar ik aan begonnen ben, die ik zou lezen, willen lezen, maar vaak komt het er niet van. Okay. Stripboeken gaat me makkelijker af.
0: Stripboeken, ja natuurlijk.
1: Dat zijn ook boeken, er zit ook tekst in. Ja, dus daar heb ik er ook wel veel van en die lees ik makkelijker dan boeken.
0: Oké, laten we die niet onderwaarderen. De stripboeken, ja wat een tip, wat een goede tip. Dankjewel Hans.
1: Ja.
0: Hey, zometeen een nieuwe backstage met...
1: Ja, een beetje met een lach en een traan, moet ik eerlijk zeggen. De traan zit in het overlijden van Lene Rivière. Daarover ga ik in gesprek met Bedeelde Keij. Zij heeft de Continentals van hem overgedragen gekregen. Dus met hem, met haar kijk ik terug op dat wat hij voor de muziek in Nederland ook heeft gedaan in de rest van Europa. En ja, de lach zit in een gesprek dat ik had met Natalie Lane. Dat is natuurlijk een goedlachse zangeres. Daar spreken wij ook over. En het leuke is, en wil ik toch wel vast verklappen, bij jou dan toch even een primeur.
0: Okay.
1: Dat gesprek is gedeeltelijk, want het complete gesprek is vanaf vandaag weer te vinden in de Backstage podcast.
0: Kijk.
1: Je kunt gerust zeggen dat ik die de afgelopen jaren een klein beetje in de winterslaap heb gehouden, maar hij is per vandaag weer terug en ik zie nu al bij collega's dat ze daar heel enthousiast over zijn.
0: Kijk, dus ook als je geen lezer bent, je kan altijd nog een hele goede podcast luisteren, bijvoorbeeld dus de Backstage podcast. En zometeen ook Backstage tussen 2 en 4 bij Groot Nieuws. Veel plezier.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Sokken, boeken, Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
11: Boost yourself.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flink kritiek na een uitzending waarin een toespraak van Hitler te zien was. Mediaminister Letschet moet besluiten of de omroep wel of niet mag blijven, en dat laat ze vanmiddag in een gesprek met Vlemmix weten. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64. En justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel ingaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde. Hij raakte in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had er vooraf uitgezocht hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad. Dat is de belangenclub van de basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, blijkt het onderzoek. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en politiek. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt de regen over het land. In gebieden met regen is het 17 graden. In het oosten en zuidoosten, waar het nog lang droog blijft, is het 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto.
5: Backstage vandaag een uitgebreide kennismaking met zangeres Natalie Lane. Ik sprak haar eerder over haar nieuwe EP die morgen uitkomt. Bovendien bel ik met Bathilde Keij over het overlijden van Lane Rivière, de oprichter van Continental Europa. Eerst muziek van Therion.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
3: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Backstage
20: met Hans van Vuren.
19: Het christelijke radiostation.

0: Honestly, we just need Jesus. Voor de zangeres Therion.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Ik heb het in de vorige uur al even genoemd. Een uitzending met een lach en een traan. En die traan zit in het overlijden van Lene Rivière, de oprichter van Continentals Europa. Ik ga over zijn overlijden in gesprek met Bethilde Keij. Zij is momenteel de voortrekker van de Continentals. Verderop in de uitzending een gesprek met zangeres Natalie Lane. Want morgen verschijnt haar nieuwe EP. Nu muziek van Michael W. Smith. Your love is-

0: Het wordt lichter, we hoorden muziek van Marielle Modern. En daarvoor Michael W. Smith met Your Love is Afloat. Afgelopen zondag overleed Lene Rivière op 80-jarige leeftijd. Hij was als pionier betrokken bij de start van Continental Arts Center, Continental Sound, dus ook de Continentals. Vandaag spreek ik erover met Bethilde Keij, huidige coördinator van de Continentals. Bethilde, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, om toch een beetje met de deur in huis te vallen. Ik kan me voorstellen dat het een hele verdrietige dag voor je is.
1: Zeker, ja. Dat is het zeker. Zodra het belletje kwam, besef je dat iemand die iets fantastisch opzette in Europa er niet meer is. Dus dat is verdrietig. Ondanks dat je het aanziet komen, is het een verdrietige tijd.
0: Ja, jullie hebben lang samengewerkt en de laatste jaren nog wat intensiever, omdat hij zijn, laat ik het zo noemen, levenswerk toch gedeeltelijk in jouw handen heeft gelegd. Voelt dat zo ja. ook?
1: En tegelijkertijd was hij ook, hij liet het ook los. Hij was aan de zijlijn betrokken, maar hij was ook heel duidelijk bezig met het overdragen van zijn werk. Dus dat heeft hij eigenlijk heel goed gedaan, ja.
0: Ja, ik begrijp dat je vorige week nog contact met hem hebt gehad.
1: Ja, ja, we zijn op bezoek geweest, hebben een mooi afscheid genomen. Hij was nog steeds vol advies. Hij was nog heel aanwezig.
0: Ja. Kijk, als het te privé is, moet je dat zeggen. Maar wat is het advies dat je vanuit vorige week nog, waarvan je zegt, oh, dan ben ik toch nog blij dat hij dat op de valreep nog met me gedeeld heeft?
1: Nou, dat we samen ook zeiden, we gaan moedig verder. En we zullen zorgen dat Nederland blijft zingen. Dat soort dingen werden besproken. En hij was nog vol raad en ook praktische tips van hoe je nog mensen op de hoogte houdt. En update over de komende projecten. En ik vond het gewoon heel fijn om altijd met hem te spreken. En hij voelde dingen aan. En dat heeft hij gewoon heel goed ook uit handen weten te geven. Dus heel veel respect voor hem.
0: Ja, ja, dus je voelt ook wel het vertrouwen nu om te zeggen, ja, we gaan hier gewoon mee door.
1: Ja, en ook van Ria zelf, hoor. Dus dat is iets gezamenlijks van hun, wat ze de laatste tijd echt uit handen hebben gegeven. En waar ze ook nog wel betrokken bij waren. Dus ja, ik was om de 2-3 maanden even bij hun op bezoek. En dat was gewoon altijd goed.
0: Ja. Vanochtend werd mij in de uitzending van De Nieuwe Morgen gevraagd wat Leno eigenlijk deed. En ik had daar even nog iets naar gekeken. En ik besefte dat ik van de helft niet door had dat hij daar ook bij betrokken was. Hoe is dat voor jou? Had jij een beetje beeld wat hij deed? Of verrast hij je ook wel eens nog steeds met, oh, was hij daar ook actief mee bezig geweest de afgelopen 55 jaar?
1: Ja, ik denk dat je het heel mooi verwoord hebt. En ik zou ook echt iedereen willen vragen, luister dat even terug vanochtend in De Nieuwe Morgen. Want wat jij zei over die rechten en over Buma Stemra, maar ook de vakbond. Hij was op zoveel gebieden actief en heeft zoveel betekend ook voor de muzikanten en de zangers. En dat is echt heel erg waardevol wat hij heeft gedaan.
0: Ja, waar ik natuurlijk vanochtend wat meer moeite mee had, wat jij beter kan, is uitleggen wat de waarde is van de Continentals als, als muziekgroep, dan doe ik ze mee tekort. Maar wat is de waarde van de Continentals en waar wil je dus ook de komende tijd mee door?
1: Nou, ik denk dat je juist prima hebt uitgelegd vanochtend. De life-changing experience. Dus het is niet alleen muzikaal, maar ook geestelijk en sociaal en maatschappelijk betrokken. Samen toewerken naar een productie. Dat samen ook op het podium uitdragen. De uitstraling en ook het stukje discipline wat je noemde. Dat klopt allemaal. En daar gaan we ook zeker moedig mee verder.
0: Ja, het is een beetje gek om daar misschien nu over te praten. Maar hoe zien voor de Continentals de komende maanden eruit?
1: Wij gaan in oktober weer repeteren en in november de studio in. En er zijn op dit moment arrangeurs bezig met arrangementen. Dus wij gaan door met de continental gedachte die Leen ook voor ogen had.
0: Ja, en het doel van deze opnames is dan voor de zomertour van volgend jaar?
1: Ja, dus dan gaan we weer in het voorjaar een concertenreeks doen. En dan nemen we deze nummers uiteraard ook mee. En het is nog steeds, we zijn groeiende. Dus je wil ook een stuk bekendheid genereren en laten zien wat je doet en op welke manier je het doet. Dus er is ook zeker videomateriaal bij, echt prachtig opgenomen in de studio. Dus ja, daar zien we heel erg naar uit. Maar het is wel met een verdrietig hart dat degene die dit allemaal in Europa heeft ingezet en niet meer is.
0: Ja, en daar staan we vandaag bij stil. De toekomst van de Continentals, daar gaan we in de toekomst ook contact over houden. Vandaag staan we stil bij het overlijden van Leen Rivière afgelopen zondag op 80-jarige leeftijd. Dankjewel dat je me vandaag te woord wilde staan. Bethilde Keij.
1: Dankjewel.
0: En we gaan luisteren naar een van de nieuwe opnames van The Continentals. En dat is een uitvoering van een lied van Lauren Daigle. Het heet These Are The Days.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: I'm really glad that you guys are liking it.
1: Yeah, do you have an explanation for it? I mean, what is that vibe that you think we like?
0: I don't know. Well, whatever it is, it's also the vibe that I like. So we're aligned there for sure. I don't know. I was spending some time in Sweden earlier this year, and I was just loving all the music they were making there. You know, there's so much pop music that comes out of Sweden, and just the really interesting chords that they use, or the upbeat songs, and I like to use those kinds of things too. So I think it's great. I mean, I get to keep making the music that I love and then see it translate over there too, which is really special.
1: Natalie Lane is heel actief op social media. Daar krijgt ze ontzettend veel reacties op. Daar hadden we het over. Ze zegt, daar ben ik in coronatijd mee begonnen. Het leek me leuk om te laten zien waar ik mee bezig was. En allerlei songwriters, die gingen ze tegenaan bemoeien. Die gaven ideeën, gaven hun meningen. De meeste reacties zijn ook wel vriendelijk. En als dat niet zo is, dan scroll ik gewoon verder. Al dus Natalie. Als het echt heel gemeen is of lelijk tegen anderen, dan wil ik nog wel eens iemand blokken. Maar dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Ik vroeg haar, heb je ook door social media het idee dat buiten de Verenigde Staten, met name Europa of Nederland, dat daar ook heel veel beweging is, dat daar veel fans zitten. En ze zegt, ja, in de Verenigde Staten houden ze van mijn liedjes, maar ik krijg de indruk dat men in Europa of Azië het nog leuker vindt. Op zijn minst is het gelijk, maar het is een goede aanleiding om eens te kijken of we daar ook live kunnen spelen. En ja, heb je misschien een idee wat het is dat wij zo leuk vinden aan jouw muziek. Ze zegt, dat weet ik niet zeker, maar wat het ook is, het is hetzelfde als wat ik er zelf leuk aan vind. Natalie Lane. In het volgende uur horen we meer van haar. Wil je het hele gesprek horen, dan herhaal ik nog even. Tegenwoordig is de Backstage podcast weer terug. Dus zorg dat je die volgt via je eigen podcastkanalen. En natuurlijk is die ook te beluisteren via de Grootnieuwsradio app. Dit is het lied Big World.

0: De hemel vertelt. Het waren Marcel en Lydia Zimmer. En daarvoor nieuwe muziek van Natalie Lane. Morgen verschijnt haar album. Haar EP moet ik zeggen. Still Running to You. In het volgende uur nog meer van het gesprek dat ik met haar had. Nu de Bijbel.
1: De dagtekst.
0: Niet helemaal, maar een gedeelte dus daaruit. 2 Korinthe 8, vers 12. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. 2 Korinthe 8, vers 12. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Wij luisteren naar Franny Cash. Dit is het lied Jesus All Along. Aansluitend een backstage classic van Nicky Leonti. Now I Believe in Miracles.

0: GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
1: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
0: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
1: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
0: Echte aanpakkers.
1: Vakmensen.
0: Net als jij.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Kom bij ons werken.
1: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
0: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
13: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
14: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letscher de vergunning van de omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar hij het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen, ze kunnen nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergerbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Er zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost, ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. Dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seroskerke Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over.
5: Zangeres Priska heeft een nieuwe single opgenomen in de studio van Ralf van Manen. Zo dadelijk gaan we hem beluisteren. En uiteraard ook het vervolg van het gesprek met zangeres Natalie Lane. Eerst God of Wonders van Rebecca St. James.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Pas je eindelijk

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
11: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
10: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
12: Ga je mee?
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Groot Nieuws. Backstage.
18: Met Hans van Vuren.
17: Het christelijke radiostation. Groot.

0: God of Wonders, de uitvoering van Rebecca St. James.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Ja, ik vind het leuk dat je luistert en leuk ook de reacties te lezen. Mensen die hier toch enthousiast doen over de terugkomst van de Backstage Podcast. Nou, ontzettend leuk en zorg dat je, nadat de uitzending voorbij is natuurlijk, hem ook gewoon eens even beluisteren om te horen wat Natalie Leen nog meer te zeggen heeft. Gedeelte van dat gesprek gaan we zo dadelijk met elkaar delen. Verder maken we kennis met nieuwe muziek van Priska. Priska stuurde mij het lied Nooit Iemand Anders. En ze zegt, het gaat over vriendschap, zowel horizontaal als verticaal. En als je horizontaal en verticaal samen doet, dan heb je een kruis. Vriendschap is er in vele vormen. Echte vriendschap is toch zeldzamer, maar met Jezus als vriend, hij is er altijd. Hij kent je ook door en door. En zo kun je ook naar dit lied luisteren. Wij gaan luisteren naar Priska en Nooit Iemand Anders.
7: Nieuw uit Nederland. Groot.

God is with us voor de The Afters en daarvoor nooit iemand anders van Priska. Ik heb een verrassing voor liefhebbers van muziek van Martijn Buwalda. Want over 2,5 week verschijnt zijn nieuwe album. Is het 2,5 of is het 1,5? In ieder geval binnenkort zijn nieuwe album. Maar vanaf morgen mogen we hier op Groot Nieuws Radio alvast een lied laten horen dat nog niet online staat. Nou, hoe cool is dat? Morgen dus aandacht voor de nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Gisteren natuurlijk ook al een nieuwe single gehoord, maar die andere die komt vrijdag pas uit. Maar morgen ga je hem horen. Ja, en deze die kenden we al, dus die moet je gewoon even meezingen. Je zou eens moeten weten.

0: in the Room natuurlijk van Maverick City Music. En dan gaan we terug naar Natalie Lane. Morgen verschijnt haar nieuwe EP Still Running to You. En daar ging ik natuurlijk ook met haar over in gesprek. Still Running to You. If I summarize it, it's about being a believer all your life. And you want to be a believer the rest of your life. Is that... is that totally what it means?
1: You nailed it. Yeah. Yeah. Well, I just thought it was funny because, you know, I have this testimony of my life is that I got to grow up in the church and I got to know Jesus from a really young age, and not everybody has that experience. And so, you know, I thought we've heard a lot of testimony songs of how God's brought people out of stuff. And those are so beautiful. I love those testimony songs. But sometimes I used to think that my testimony as a church kid was somehow less powerful than other people's, just because there's less twists and turns in my story or whatever. But I'm coming to believe that, you know, the testimony of a church kid is also really powerful, even if it's not as much what God has brought us through, but what he's kept us from. Like, he's protected us a lot and he's provided for us from a young age. And so I thought it'd be cool if there was a song for maybe kids who have grown up in church and who have felt like their story wasn't as much of a miracle. And in reality, every salvation story is a miracle. And it's beautiful that we get to say, you know, we knew him back then and we know him now and we're still running to him. And then for people who maybe that's not their story, maybe they're loving Jesus now and then they get to raise church kids who that will be their story. So we get to start that in a lot of ways. And so I thought it'd be cool to have a song about that.
0: There's people that use church kids as a negative thing. How do you see it? Is it a celebration of faith, or is it also acknowledging a daily struggle maybe?
1: Yeah, I think I used to see it as more of a negative thing, you know, but yeah, I'm really seeing that it's a beautiful thing. And I think, you know, everybody's had different experiences in church too. So I can't speak for everybody, but I, you know, I've had all kinds of experiences in church. And the main one is just that I really did meet Jesus at a young age. And so just trying to see the beauty of that and what it sets me up for later in life too. And how I know a lot of what I know and have the foundation of belief from a really young age. And I think that's a beautiful thing that now we should give our kids. So I see it in a positive light now, I think.
0: Ik ben met Natalie Lane in gesprek geweest over het album Still Running to You. En ik heb geprobeerd dat samen te vatten voordat we met de volgende vraag kwamen. Ik vat het lied samen als ik geloof al mijn hele leven en ik besluit dat ik het ook de rest van mijn leven ga doen. En ze beaamt dat het daarover gaat. Ik heb vaak gedacht, zegt ze, dat mijn getuigenis niet zo spannend was, omdat ik het niet op zo'n hele heftige manier tot geloven komen ben. Ik ben dol op zulke getuigenissen overigens, maar langzaam besefte ik dat mijn levensloop ook een getuigenis is, juist omdat het die andere aspecten mist. Ik vond dat Church Kids ook een lied moesten hebben. Misschien ook wel omdat al die mensen die nu tot geloof komen kinderen hebben of krijgen die ook weer een Church Kid gaan worden. We bleven even hangen bij dat church kid, want het zou kunnen zijn dat dat voor sommige mensen een negatieve term is geworden. Hoe ziet zij dat? En ze zegt, ik heb dat in eerste instantie ook wel een beetje gevonden. Church kid is een iets negatiefs. En iedereen heeft ook wel dingen in de kerk die hij misschien minder tof vindt. Maar ik heb ook wel dingen in de kerken meegemaakt. En het belangrijkste is daar overigens dat ik Jezus daar heb ontmoet op een hele jonge leeftijd. En dat is iets moois. Dat heeft me het fundament gegeven voor de rest van mijn leven. En dat aspect moeten en mogen we ook doorgeven. Maar stel nou, je bent met iemand in gesprek die God of Jezus helemaal niet kent. Hoe leg je dat dan uit aan iemand die niet in de kerk is opgegroeid?
1: I love this question. I think we should all, you know, kind of be prepared to do that. And, you know, I think we can think that we need to say it perfectly or give people a perfect explanation or whatever. And really, that's not the truth. We should give them a personal explanation of why Jesus changed our life. And that probably speaks more. So if anybody asks me about God who didn't grow up in church, you know, I'll say, oh, he's such a great friend. Like, he's been a great friend to me. And he's helped me through so much, brought me out of so much. And it means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you. And even in us having this conversation, it probably means that he's running after you, you know, like he wants to have a relationship with you. And really, he's the best friend, you know. So I think things like that can really open conversation to, like, you know, God is really kind and loving, and he's not just this, he's not a tyrant or an angry God, you know, he's a really loving God. And I think we need to open up conversations to that.
0: Yeah. When people listen to your first album and say they watch your videos, they might get the impression that it is all joy and it's always smiling, which I love about how you enjoy life. But yeah. Do they understand that it's not all joy?
1: Mm-hmm. Yeah, I've been talking about this a lot at the live shows too. Like, I really felt like God kind of asked me to write some songs about joy because I think we don't always understand what joy means from a biblical perspective. You know, we think that joy is like happiness all the time or putting a smile on our face when really life isn't that way. Life doesn't always put a smile on our face. And so God's taken me on a journey of really understanding like what he means by joy in scripture. And he kept bringing me back to how joy is actually a fruit of the Spirit. And I think I just kind of passed over that a lot. But it says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, and so on. And so that just gave me a lot of comfort because I think I used to think that I had to like come up with joy for myself, or like being a Christian was having a smile on my face all the time. And that's just not real life. So I wanted to talk about joy in a real way to say, you know, joy is not a fruit of myself or a fruit of my own striving, but joy is a fruit of the Spirit. And so it really is true that if I have the Spirit of God with me all the time, then I can have real joy all the time. And it's a kind of joy that, you know, it can exist at the same time as a lot of pain or a lot of sadness, because the joy of the Lord comes from the Spirit of God who's with us all the time. So I think if we want to have the real joy of the Lord, not happiness as we know it, but joy, then we need to ask for more of the Spirit, because he's the one who really brings us joy. And it's been cool because even as we've been writing these joy songs, some of the co-writers and producers have been walking through really difficult things in their own lives and in their families. And they've said things like, you know, I didn't really realize it was possible for joy to exist at the same time as pain, or gratitude to exist at the same time as grief. And those things can happen at the same time only because of the Spirit of God who's with us. So I'm learning a lot about that. And I think our community is, as we're writing these songs. And so I always come back to the verse that says to count it all joy when we have trials. And we can only do that because of the Spirit of God.
0: Yeah. Count it all joy when we have trials. Vreugde komt niet uit mezelf, het is een vrucht van de geest. Aldus Natalie Lane. Ik begon natuurlijk met de vraag, hoe leg je Jezus of God uit aan iemand die niet in de kerk is opgegroeid? En ze zegt, wij moeten altijd voorbereid zijn om een getuigenis te geven. En dat hoeft ook helemaal geen perfect verhaal te zijn. Belangrijker is dat het een persoonlijk verhaal is. We mogen vanuit onszelf uitleggen waarom Jezus voor ons persoonlijk belangrijk is. Ik zou bijvoorbeeld uitleggen dat hij een vriend voor me is. Want hij heeft me door heel veel situaties heen geholpen. En het is tof om te beseffen dat er een God is die van me houdt en die ook van jou houdt. Waarschijnlijk op dit moment met een uitgestoken hand staat. God is geen tiran, maar een liefdevolle God. En daar moeten we het over hebben. Ik noemde haar het lied All Joy. Ik noemde haar video's. Ik noem haar vrolijkheid in haar social media posts. En ik vroeg me af, zouden mensen denken dat er bij jou altijd joy is? All joy. Snappen ze dat het leven niet per se zo is? En ze zegt, dit is een onderwerp waar ik het bij concerten ook vaak over heb. Ik heb namelijk de indruk dat God mij heeft gevraagd om een aantal liedjes over vreugde te schrijven. Nou, All Joy is daar een voorbeeld van. Want we begrijpen vreugde niet altijd op een Bijbelse manier. Soms denken we dat het allemaal om vrolijkheid gaat. Dat er altijd een glimlach op ons gezicht zit. Maar zo is het leven niet. God heeft mij op reis genomen en geleerd dat vreugde een vrucht is van de geest. Daar ben ik vaak aan voorbij gegaan. Het hoort in het rijtje liefde, vrede, geduld, vreugde, et cetera. Ik heb vaak gedacht dat vreugde uit mezelf moest komen, of dat ik dus altijd moest glimlachen. Maar dat is het niet zo. Vreugde komt niet uit mezelf. Het is een vrucht van de geest. En als ik de geest bij me heb, dan kan ik echte vreugde hebben. En die vreugde kan naast pijn en verdriet bestaan, omdat die vreugde bij de geest vandaan komt. En ook tijdens het schrijven van de liedjes gingen een aantal van onze songwriters door moeilijke perioden. En ook toen beseften we, verdriet en rouw kan samengaan met vreugde. Interessant gesprek, er is nog meer. Die vind je in de Backstage podcast. Morgen verschijnt haar nieuwe album en die heet Still Running to You. Dit is de titelsong.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: What if I told you? Nieuwe muziek van For King and Country. Verschijnt volgende week het album Most Beautiful Colors. Volgende week vrijdag. Ik kijk even met je naar morgen. Morgen is een speciale dag. Groot Nieuws Radio Help. Een actiedag voor het werk van de STOK. En vragen we aandacht voor de situatie van Chinese gelovigen. Te gast dan in Backstage, of in ieder geval het tijdstip van Backstage, is zangeres Erika de Wit, die samen met STOK naar Azië reist om daar meer over hun werk te leren. Zij komen ons dat vertellen. Dan nu nog muziek van Joke Buijs, Wat de toekomst brengen mogen, en een lied van Wilshire. Wilshire is toch een bijzondere band. Het was oorspronkelijk een echtpaar. Helaas zijn ze niet meer bij elkaar. Wilshire, ik denk dat zij elkaar hebben ontdekt in het muzikantenteam van Michael W. Smit. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Micah was Michael's gitarist en Laurie was de achtergrondzangeres. In elk geval was Michael ook de eerste die hun een plaat contract gaf. Later verhuisde zij naar een ander platenlabel, een seculier label. Was het ook de bedoeling dat ze een groot seculier succes zouden hebben. Zo zouden ze in Amsterdam het voorprogramma doen van de bekende zanger Seal. Helaas werd Laurie ziek en ging het toen niet door. En mocht ik hun ook niet interviewen. Nou, je snapt hoe dat gaat. Die plaat was wel weer bijzonder de moeite waard. En we gaan luisteren naar een van de liederen uit dat jaar. 2003, Wilshire en het lied Special. Tot morgen.
2: Backstage Classic.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
10: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Vlemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. En Peter Vlemmings zei vooraf al dat zeker te zullen doen. In Den Haag is het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Op de deuren van de hoofdingang staat in rode letters onder meer dat Israël moet worden geboycott. 2 activisten zijn opgepakt. Eerder vanmiddag hadden pro-Palestijnse demonstranten ook al het vragenuurtje verstoord. FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekertjes door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken en toch nog een punt te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kan het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten.
16: Goedemiddag, dit is de middagshow op Groot Nieuws Radio. We gaan zo meteen van start. Ja, het is echt een totaal andere dag weer dan gisteren. Hè? Ik bedoel, gisteren natuurlijk lekker zonnetje en zo. En vandaag lijkt het al veel meer richting de herfst te gaan. Nou, ondanks dat er wat minder zon was vandaag, ga ik wel iemand in het zonnetje zetten zometeen. Iemand nodig even uitroepen tot held van deze dag. En er komt muziek aan van onder andere Hillary Scott en de Scott Family. I will be done. Maar eerst even rappen. Thank you.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijke radiostation.

0: Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Met die boodschap starten we een nieuwe middagshow. Hillary Scott en de Scott Family. Je hoorde Die Will. Dat maakt het 4:11. En je bent er gewoon weer bij, hoor. We zijn begonnen.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, daar gaan we weer. Een nieuwe middagshow op je radio. Welkom, welkom, zeg ik. Ja, het is... Ik wil gewoon eigenlijk even de tijd vernemen. Mag ik zo vrij zijn? Mag ik zo vrij zijn om gewoon de show af te trappen door iemand uit te roepen tot de held van vandaag? Misschien heb je het wel meegekregen dat de FC Twente voetballer Wout Weghorst op een heel open manier over zijn geloof sprak op tv.
2: Ja, ik kreeg goede hulp vandaag. En hulp van boven die ik vanaf minuut 1 heb gevoeld. En dat was wel iets... Dat was wel iets heel moois.
0: Ja, ik vind het dus heel tof hoe Wout echt probeert Gods weg te gaan en daar zo open ook is op tv daarover. Ook bij Veronica Insight was die uitspraak bij de mannen opgevallen. Alleen zij vonden er duidelijk iets anders van.
3: Ik vind het een beetje een rare jongen worden.
0: Ja, een beetje een rare jongen vinden ze het worden. ChristenUnie-politicus Don Seder die zag dat dan weer op tv. En die moet gedacht hebben... Ho, ho, als je aan mijn broeder Wout Weghorst komt, dan kom je aan mij. Dus hij maakte een video waarin hij de mannen van VI eens even helemaal met de grond gelijk... Nee, dat heeft hij niet gedaan. Had ook gekund. Gelukkig niet. Hij deed iets veel mooiers. Hij richtte zich rechtstreeks tot Wout Weghorst. Met een boodschap die we als christenen denk ik allemaal wel kunnen beamen.
4: Wout, makker, waar maakt iedereen zich toch druk om? Als het heel Egyptisch elftal tijdens het WK bidt, hoor je niemand. Maar owee, als je aangeeft waar jij kracht vandaan haalt om elke dag je leven te leven. En als het om het christelijk geloof gaat. Wout, laat je niet gek maken. Wil je veel succes wensen, wees gezegend op je weg met de Heere en be blessed.
0: Dat is toch mooi. Hè? Don Seder, jij bent vandaag onze held van vandaag.

0: CC Winans, That's My King, daarvoor Sander en Angela, een heerlijke dag. Ik moet bekennen, ik ben niet per se fan van hele massale evenementen, maar het maakt het bij dit lied wel heel gaaf.
1: 1 uit 1008.
0: De kern van dit lied is een uitnodiging aan mensen uit iedere natie, wat je achtergrond of huidskleur ook is, om samen een nieuw halleluja te zingen. Daarom werd deze live-opname gemaakt in Lakewood Church in Houston, Texas. Daar zongen meer dan 12.000 mensen mee, ondersteund door een koor van 250 stemmen en de African Children's Choir. Super verbindend lied. Ik heb het over Michael W. Smith uit 2008, komt deze alweer. Op 288 in de top 1008 van dit moment. Michael W. Smith, live opname van een nieuw Halleluja.

0: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
1: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
2: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
1: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: één bent. Jezus, uw naam. Dat maakt het 16:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is definitief van plan om de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zonden onder meer een filmpje van Hitler uit. De omroep verdwijnt niet meteen, ze kunnen nog bezwaar maken. Het is een onrustige middag in en rond de Tweede Kamer. Eerst werd het vragenuurtje verstoord door schreeuwende pro-Palestijnse demonstranten. Daarna werd de hoofdingang beklad met anti-Israël teksten. Twee mensen zijn opgepakt. En deelauto's zijn enorm in trek door de OV-staking van morgen. Autodeelbedrijven zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd en ze verwachten dat er morgen nog veel meer ritten worden gemaakt.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Wie vanavond nog op pad wil, kan misschien het beste zijn regenlaars even aandoen. Want door het hele land zijn regenbuien. Er komt echt een flink gebied over ons land heen vanavond. De temperatuur daalt van 16 graden aan zee naar 11 graden landinwaarts vannacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal kans op onweer. En het wordt maximaal 18 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De spits komt verder op gang. Het is met name druk bij Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Er staat nu 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk tussen Best-West en Bokstel Noord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Vanuit Den Haag tussen Delft en knooppunt Benelux 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk ben je 25 minuten langer onderweg. En dan nog een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daarom zijn twee rijstroken dicht en doe je er 40 minuten langer over.
0: Misschien is geduld of wachten wel jouw woord van vandaag, omdat je veel met files te maken hebt gehad. Of misschien een heel ander woord.
3: Laurens van de Kraat.
0: Je mag het appen. Ja, mijn woord van vandaag is er eentje die ik eigenlijk zelden gebruik, maar die ik van vandaag denk ik wel echt vaker moet gaan gebruiken. Stelt u zo naar Red Collective, aim your royal blood.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke raad.

0: Rant Collective, your Royal Blood.
1: Mijn woordvandaag is saai.
2: Voorlopige studieadviezen.
1: Ik kan wel het taart.
3: Woord van vandaag.
0: Dinsdag 8 september 2026. Er is er maar één. En ja, welke dag is het? Wat voor dag is het voor jou? Welke woorden typeren het vandaag? Daar gaan we nou op zoek in het woord van vandaag. Mijn woord van deze dinsdag is een woord dat ik eigenlijk zelden gebruik. Maar sinds we in een verbouwing zitten en de verhuisdag echt sneller en sneller dichterbij komt, merk ik echt dat ik nogal met mezelf word geconfronteerd. We zijn dag in dag uit nu wel druk om te schuren, te schilderen. Ik zit hier nog met wat verf op mijn vingers, zie ik nu. Puinruimen, noem het allemaal op. En het liep eigenlijk best wel oké op schema. Tot vandaag. Echt net een appje gekregen van de nieuwe bewoners die ons huidige huurhuis in zullen gaan. En ze hebben laten weten dat ze niets, maar dan ook niets, willen overnemen. Dus dat betekent nu dat we last minute straks ook nog alle laminaat, tapijt, plafuizen en het behang uit de woning moeten gaan halen. Dus ik moet eerlijk bekennen, de moed die zakte wel even in de schoenen. Dus ja, toen kwam dus dat woord in me op wat ik niet zo heel vaak gebruik, waar ik niet zo'n fan van ben. En dat is het woord help. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk dat ik dat lastig vind. Het gaat wel heel vaak over geven, geven, geven. Hè? Ook in de kerk, in preken en dat soort dingen. Maar ontvangen, ja, ik heb toch dan wel snel een stemmetje in mijn hoofd dat dan zegt, gast, ja, jij bent degene die zo nodig wil verhuizen. Moet je gewoon even wat beter plannen, Lauwens. Mensen hebben het al wel druk genoeg. Totdat iemand pas een keertje zei tegen mij, dat vond ik wel interessant, daar moest ik aan denken vandaag. Lau, mensen die willen jou ook gewoon graag helpen. Hè? Ik bedoel, doordat je niemand vraagt, ontnemen ze ook alweer iets moois en betekenisvols dat ze je kunnen helpen. En ze kunnen altijd ook nee zeggen. Dus dat heeft me ook alweer weer aan het denken gezet. Dus wel een beetje confronterend proces, dat hele verhuizen en zo met deze manier. Maar vandaag wel de drempel overgegaan om even wat mensen te appen om ons rondom die verhuizing te helpen. Dus in de categorie verhuislessen durf jij een beetje om hulp te vragen. Die neem ik mee. En nu ook hopen dat die mensen die ik geappt heb ook gaan reageren en laten weten dat ze komen helpen. Of niet, Luc?
4: Heb je mij geappt? Ik wil heel graag helpen. Ja, maar mijn vrouw beheert mijn agenda en die heeft nog een achterneef verjaardag. Ja.
0: Dit helpt niet.
4: Oh, sorry.
0: Wat is jouw woord van deze dinsdag? Laat het even weten en app het naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dit is ondertussen Red Worship.

0: 8 september. En het is een hele andere dag dan gisteren weer. Dat is wel iets wat duidelijk is. Hè. Gisteren echt op het op zomers en vandaag weer echt richting de herfst. Dat is wel iets wat deze dag alweer typeert. Dus dat schrijven we alvast op deze dag. Weersverandering. En dan hebben we ook een bericht hier van Hans. Die reageert even over op wat ik zojuist vertelde. Over dat we nogal druk zijn op dit moment. En dat er nog wat extra werk bij is gekomen rondom de verhuizing en toestanden waar we thuis in zitten. Ja, ik vind het best wel lastig. Net even een confession gedaan. Om hulp te vragen. Ik heb toch vaak zoiets van, ik moet zelf mijn zaakjes gewoon goed regelen. En ik voel me dat toch een beetje snel te veel of zo, om dan mensen hulp te vragen. Hans die vond het wel herkenbaar. Hij zegt toch wel liever helpen dan hulp ontvangen. Ja, dat heb ik ook wel. Maar voor mij wel een leerprocesje. Nu op de hard way, zeg maar. Want het kan gewoon, we kunnen het gewoon niet meer alleen rondbreien. Dus wel weer iets geleerd dankzij dit proces. Jacob zegt, dat vind ik lief. Hij zegt, als je in de buurt woont, dan kan ik wel even helpen, hoor. Nou, dat is mooi. Gelukkig zijn er heel veel mensen die wat dichterbij wonen. Luc. Ja. Corina zegt, jongens, Luc, help jij?
1: Ja. Ik zal echt mijn best doen. Waar goed, ik tijd zo. Heb met... Ja, ik heb allemaal achterneven die jammer jarig zijn de komende tijd. Maar ik zal mijn best doen om een gaatje...
0: Je staat er goed op, hoor, in Nederland nu. Ja. Je staat er heel goed op. Yvonne, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord van vandaag is boerderijeducatie.
0: Boerderijeducatie. Wat is dat precies?
2: Wat is dat precies? Wij verzorgen samen met 365 andere bedrijven in heel Nederland... lessen voor schoolklassen op de boerderijen.
0: Oh, wat leuk. En jullie hebben zelf ook een boerderij dan?
2: Wij hebben ook zelf een boerderij, ja, klopt.
0: Ja, wat is het grootste misverstand wat je vaak merkt bij kinderen? Een beeld waarvan je merkt, dat moeten we toch echt even rechtzetten.
2: Ja, wij proberen de kinderen weer bij te brengen en te leren, belevend te leren van waar komt eigenlijk mijn eten vandaan?
0: Ja.
2: En dan merk je ook dat kinderen bijzondere vragen stellen. En geen vraag is voor ons te gek, maar ik krijg bijvoorbeeld wel vragen van, leggen jullie koeien ook eieren?
0: Dat is wel een gekke vraag, hoor.
2: Ja, dat is bijzonder, hè? Maar kinderen die denken dat echt serieus. Ja, ja. Een meisje van 16 die voor een koe staat en die zegt... Mevrouw, kunt u mij nou vertellen of dit een meisje of een jongetje is?
0: Oh.
2: Ja.
0: Maar dit is wel een beetje zorgelijk, toch, eigenlijk?
2: Daarom is ons vak heel belangrijk, denk ik. Ja, om de kinderen van de basisschool weer te gaan vertellen... van hoe het nou zit, waar komt melk vandaan en waar komen de eieren vandaan.
0: Merk je dat daar iets in verandert? Dat kinderen tegenwoordig dat minder doorhebben dan vroeger? Of merk je dat niet echt, was dat altijd al wel iets wat echt wel bijgebracht moest worden?
2: Ik denk dat het steeds belangrijker is om onze kinderen dat weer gewoon vanaf de basis te leren.
0: Ja.
2: Kinderen die denken echt dat spinazie gewoon in de diepvries groeit... En een pak melk in de fabriek gemaakt wordt.
0: Ja.
2: En hoe mooi is het dan om weer de kinderen dat te leren van... een koe gaat een kalfje krijgen. En als die koe dat kalfje heeft gekregen, dan gaat die melk geven.
0: Ja,
2: ja dus dat, het is eigenlijk heel simpel. Maar ook heel mooi om te vertellen. En ook de juffen staan altijd met de open mond te luisteren. Want ook zij weten lang niet alles wat wij... de kinderen vertellen, zeg maar.
0: Ja, misschien dat toch een beetje ook door alle technologische ontwikkelingen inderdaad van de afgelopen jaren dat het toch wel weer invloed heeft. Ja, je ziet het ook met die leesvaardigheden. Hè? Er was vandaag in het nieuws dat bijna de helft van de 15-jarigen niet goed kan lezen.
2: Nee, bizar, hè?
0: Ik voel het wel bizar, ja.
2: Ja.
0: Maar wel mooi hoe jij je inzet samen met zoveel anderen nog dus om die boerderijeducatie dus bij de kinderen te krijgen. Is jouw geloof daar eigenlijk op de een of andere manier ook een soort motivatie of inspiratie in? Of zit dat los van elkaar?
2: Zeker. Ik ben van overtuigd dat wij goed voor onze schepping moeten zorgen, ook als agrarische sector. En dus duurzaamheid is bij ons een heel belangrijk item, ook op ons bedrijf. En dat probeer ik ook altijd tegen de kinderen te vertellen. Hè. Ik bedoel, er wordt natuurlijk heel veel in de media verteld wat de boeren allemaal niet goed doen. En stikstof is natuurlijk een heel ingewikkeld woord.
0: En ook wel terecht, toch, voor een deel?
2: Dan zeg ik ook altijd dat wij als agrarische sector of als boeren en boerinnen ook proberen om heel goed te zorgen voor onze schepping en wat we daarvoor allemaal aan doen.
0: Ja.
2: En dat probeer je dan een beetje in Jip en Janneke taal ook uit te leggen aan de kinderen. En ik denk dat dat het daar begint, hè, want de kinderen zijn de maatschappij van de toekomst.
0: Ja.
2: En, ik vind altijd, laten we dan maar niet met z'n allen op de A12 gaan liggen. Maar laten we maar tijd en energie insteken om die kinderen weer te vertellen. Wat gebeurt er nou op de boerderij voor mijn eten?
0: Ja, en ook wel wat dingen veranderen misschien toch? In de sector?
2: Zeker. Zeker, ja. Absoluut. Ja, ja. Ja, dat kunnen wij beter vertellen als de media, vind ik.
0: Ja, nee, precies. De mensen die er zelf met de voeten in de klei of in de derrie van de koeien zitten. Dat is dan het beste. Ja, dat gelijk. Hey, Yvonne, dankjewel voor jouw woord van vandaag. En superleuk om te horen. Dankjewel.
2: Ja, heel goed. Fijne uitzending. Yo.
0: Dan ook Dina aan de telefoon, geloof ik. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
3: Regenwandeling.
0: Ja, schrijf ik bij deze op. Heb je dat gedaan? Ga je dat toch doen? Of,
3: Nee, dat heb ik gedaan. 19 september is de... Ja, dat was vroeger de Diabetes Challenge. Ja. En daar kwam overal in verschillende steden in Nederland... was dus de Diabetes Challenge net aan gehouden. Nu heet het de Nationale Wandeling. En daar doen we aan mee. Dus, en ik ga meelopen voor 10 kilometer. Dus dat betekent dat ik toch wel regelmatig even moet gaan lopen. Ondanks de regen.
0: Ja, ja, weer of geen weer. Er moet nu gelopen gaan worden. Want ja, ik herken het ook wel inderdaad. Als je dan een tijd echt niet gewandeld hebt... en je gaat dan ineens zo'n langere afstand doen... Ja, hakt er wel in, hè? Dus je moet het wel een beetje bijhouden.
3: Ja, dus je moet het echt bijhouden. Dus ik heb gewoon voor mezelf, nou minimaal 2 of 3 keer in de week wil ik gewoon wandelen, ook al is het maar een half uur.
0: Ja.
3: En 1 keer in de week wil ik gewoon een langere afstand. Dan is het dus ergens tussen de 5 en de 10.
0: Ja.
3: Zodat ik die 10 kilometer makkelijk kan lopen. Dus vandaar, ja, vandaag regende het en mijn man die moest weg. En ik had zoiets van, ja, dan ga ik in dat uur ga ik lopen. Nou,
0: lekker bezig.
3: In de regen.
0: En voor het goede doel ook, begrijp ik, hè, voor tegen diabetes. Is
3: ja,
0: persoonlijk.
3: Nou, niet voor mij, maar wel voor mijn man. Die heeft wel diabetes. Ik heb het zelf niet. Maar het is, daarom is het nu geen diabetes challenge meer, maar nationale wandel-evenement. Omdat er ook mensen komen met hartproblemen, waar ik dan onder val.
0: Oh,
3: en
0: ik
3: mag
0: beter,
3: dus ook meelopen.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, goed bezig, Dina. Wandel ze. Trek inderdaad even de regenjas aan en de laarzen misschien wel, hoewel dat misschien zo lekker loopt, maar je komt er vast wel uit. Sterkte, Dina.
4: De dagtekst.
0: Het woord van vandaag uit de Bijbel krijg je nu. Vandaag is dat 2 Korinthe 8, vers 12. Daar staat, als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. 2 Korinthe 8, vers 12. When the

0: een stem deze vrouw. Lauren Daigle, Hold On To Me, hoorde je bij Groot Nieuws zo direct. Take You At Your Word van Cody Carnes.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
7: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
8: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
11: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letschert van Media wil Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van het commissariaat voor de media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Ook eerdere sancties van het commissariaat en een verzoek van de NPO speelden mee bij het besluit van de minister. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodig voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Die bleken van een knallende uitlaat te komen. Goed nieuws over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat. Volgens verkeersminister Karremans gaat de brug uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open, maar misschien zelfs eerder. De brug bleek gisteren niet meer stabiel door weggespoeld zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat is dat aan het herstellen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is het een graad of 17. Waar het nog droog is, kunnen het nog 24 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuwsradio Verkeer.
15: ANWB.
16: De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg.
0: Goedemiddag, onderweg naar huis of misschien lekker in de keuken bezig met koken. En lekker de radio erbij aan, een hoopvol geluid op je radio. Zo direct hoor je een lied van Cody Carnes. En ja, dat is een man die zoveel worshipnummers ondertussen op zijn naam heeft staan. En dit lied gaat echt over ja, Gods trouw. We mogen hem nemen op zijn woord. Cody Carnes en Take You At Your Word, hoor je zo.
17: Even kijken, pakketje halen. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
19: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.

0: Voor alle avonddeals bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
8: De dag van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijke radiostation.

Cody Carnes op Groot Nieuws Radio met Take You at Your Word. De dag van vandaag. Ja, Cody Carnes is iemand die best wel open is over hoe het met hem gaat, wat er bij hem speelt. Zo heeft hij openlijk wel gesproken over dat hij last had van angst- en paniekaanvallen in 2020 rondom de pandemie. Ook depressieve gevoelens. Echt dat hij tijden had dat hij sommige ochtenden gewoon niet uit bed kon komen. En ja, hij heeft uiteindelijk dat wel omgezet in iets moois. Want hij heeft er hele waardevolle muziek van gemaakt. Het werd voor hem echt een manier om woorden te geven aan wat er van binnen speelde. Net zoals David dat ook in het verleden deed in de psalmen. Hij heeft bijvoorbeeld Firm Foundation uiteindelijk in die periode ook geschreven. Ja, aanbiddingsleiders. Iedere zondag staan ze vooraan in de kerk. Ze leiden de aanbidding en zijn vaak een van de meest zichtbare gezichten van een kerkdienst. Maar uit nieuw onderzoek onder ruim 3000 worshipleaders blijkt dat juist zij vaker mentale druk ervaren dan gemiddeld. Hoe komt dat? Ik bespreek het zo met aanbiddingsleider, songwriter en producer Reijer.

0: Matt Rappen in de middagshow, je hoorde Endless Hallelujah. Iedere zondag staan ze vooraan in de kerk. Ze leiden de liederen, helpen gemeenten zingen en zijn vaak een van de meest zichtbare gezichten van een kerkdienst. Maar achter dat podium ervaren veel aanbiddingsleiders stress, prestatiedruk en mentale belasting. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat zelfs zij vaker met die druk worstelen dan de gemiddelde Amerikaan. Hoe komt dat? En wat hebben aanbiddingsleiders nou nodig om gezond te blijven? Ik bespreek het met aanbiddingsleider, songwriter en producer Reijer van Drongelen. Goedemiddag.
1: Hey, goeiedag.
0: Ik citeer even een quote van iemand uit dat onderzoek. Die zegt, ik voel de druk om te presteren alsof wanneer de dienst niet goed genoeg is, ik faal richting de gemeente. Herken jij dat, die druk?
1: Ja, ik zeker. Ik denk dat je daar niet aan ontkomt. We zijn allemaal mensen met onze eigen maatstaven en onzekerheden. En zeker ook, als je aanbiddingsleider bent, ben je natuurlijk vaak meer het gevoelige spectrum van de mens, zeg maar. Dus daar ga je toch helemaal tegenkomen. Dus Ik herken het ook wel uit mijn tijd. Dat je toch het idee hebt van, ik sta daar toch een dienst te leiden. Ik bepaalde liedkeuze, je hebt erover nagedacht. En dan, er komen natuurlijk allemaal mensen van allerlei achtergronden en met allemaal voorkeuren.
0: Ja.
1: Dan weet je wel van er gaan misschien een paar mensen toch teleurgesteld zijn dat, hun liedje niet gezongen is. Dus zeker, ik herken dat wel,
0: ja. Wat maakt deze rol als aanbiddingsleider, denk je, anders dan veel mensen beseffen, waardoor je dan toch wat kwetsbaarder misschien bent?
1: Ja, kijk, in de basis, als ik naar mezelf kijk, vind ik het mooiste in ieder geval van aanbiddingsleider zijn, is dat je mensen kan ontmoeten in je gezamenlijke passie en honger naar God toe. Zeg maar, dat is voor mij de drive altijd geweest. Dat je, dat is eigenlijk bijna iets magisch, weet je wel. Dat je gewoon allemaal een verbinding met God hebt en je wil die samen eigenlijk uiten. En dat is, als dat de drive is, dan denk ik dat het niet heel eind komt. Maar ik denk, wat mensen kunnen onderschatten, is dat zeker in Amerika, waar het artikel vandaan komt, omvat de taak van een bindingsleiderschap inmiddels zoveel. Je hebt het over plannings, apps en weet ik veel wat. En overzicht over gebruik je tracks, gebruik je allemaal de nieuwste snufjes om zo mooi mogelijk geluid neer te zetten. Is je hele team tevreden, weet je wel, dus repetities. Dus er komt zoveel meer praktisch ook bij kijken. Houd je stem het vol. Tegenwoordig hebben veel kerken 2 of zelfs 3 diensten. Voor mij een verschrikkelijk idee. Ik zou het heftig vinden om 3 keer op zondag dezelfde dienst te moeten draaien. Want het is echt heel erg demanding voor je hele lijf en je mind.
0: Dus op een podium ook. Hè? Wat vind jij er eigenlijk van dat je als aanbiddingsleider op een podium staat? Doe dat dan mee?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk al een gesprek wat langere tijd ook heel nodig en relevant is. Maar ook natuurlijk wel bekend is in de kerkelijke sfeer. En ik snap dat gesprek, want het is natuurlijk een hele praktische tool, weet je wel. Ik kom zelf ook in diensten waarin ik denk, het is ook fijn om lekker meegenomen te kunnen worden en dat je de mensen goed ziet, dat de belichting goed is. Maar tegelijkertijd, het haalt wel een beetje weg van het gegeven dat we allemaal samen onderweg zijn, zeg maar. Hmm. Dat weet je wel met elkaar, maar als je het moment dat je iemand verhoogt, spotlights op diegene, ja, dan ga je toch onder de indruk zijn van hij doet het maar wel of zij doet het maar wel. En je krijgt, of je nou wil of niet, krijg je toch een soort, laat ik het zo zeggen, iets voorzichtiger, zou je een scheve verstandhouding kunnen krijgen. Manier waarop je toch gaat denken van, pester Jan of profeet Willem, zeg maar, die hebben wel een heel bijzonder lijntje met God en ik heb dat niet.
0: Ja.
1: Of worshipleader Marieke, bij wijze van. En ik denk dat we daarvoor moeten waken. Ik denk dat het mooist en het meest gezond is als we menselijke maatstaven en dat soort dingen zo klein mogelijk kunnen maken. Dat we kunnen focussen waar het om gaat. En dat is gewoon God ontmoeten met elkaar, zoals we zijn.
0: Ja, en heb je bepaalde dingen ook inderdaad nodig, zoals we een beetje geluid kunnen maken. En ook mensen die inderdaad muziek maken. Brian Dirksen, las ik het eigenlijk terug in een interview vorige maand, natuurlijk overleden. Die vertelde dat hij wel eens in zijn kerk achter in de zaal juist muziek ging maken om te spelen. Vond ik ook wel heel interessant. Juist ook om dit punt, dat dit gewoon ongemakkelijk voelde om zo in die belangstelling te staan.
1: Ja, ik snap het helemaal. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Misschien is het ook wel tof om letterlijk inderdaad onzichtbaar, dat je bijvoorbeeld achter de coulissen, misschien wel je microfoon aan, dat is dan nog wel handig, maar dat je gewoon letterlijk de mensen ja, laten mensen maar kijken naar een scherm of maar omhoog. Ik zou wel heel benieuwd zijn, weet je, hoe dat functioneert.
0: Ja, ja. En wel interessant inderdaad, van wat drijft je ook als aanbiddingsleider inderdaad? En wat gebeurt er dan op het moment dat je ook niet meer inderdaad die aandacht van al die mensen bijvoorbeeld hebt? Maar dat is weer een ander gesprek. Ja. Maar even benieuwd naar jouw rij, want jij herkent dit dus. Je hebt hier mee geworsteld, misschien nog steeds wel. Je hebt een album uitgebracht waarin je ook over mentale gezondheid en geloof spreekt. Wat heeft jou uiteindelijk daar weer uitgeholpen uit die periode van dat je echt tegen die grens aan was gelopen?
1: Nou ja, dat blijft nog een hele actuele les voor mij, hoor. Ik bedoel, voor iedereen die zeg maar heeft te kampen of te maken heeft gehad met burn-out, die weet dit. Weet je, je blijft wel gevoelige plekken houden. En dat is denk ik ook heel goed. Want je lichaam trekt dan eigenlijk weer aan de bel van, weet je wat, deze les heb je toch geleerd inmiddels. En als je dan weer te hard van stapel loopt in bepaalde zaken, dan kan je weer die gevoeligheden merken. En dat is bij mij niet anders. Dus ik blijf erop letten dat ik dat je eigenlijk behandelt en leeft vanuit waar je krachten liggen. En dat je jezelf gewoon geen onredelijke verwachtingen oplegt. Zeker in dit, ik noem het maar even een vak, maar in ieder geval de taak van de aanbiddingsleider ligt toch op de loer. En ik denk dat je dat met name ook voor jezelf van in helder moet krijgen van inderdaad wat je drive is. Ik bedoel, hoe je het ook bent of keert, het helpt wel als je iemand bent die heel goed kan dealen met een groot podium en met veel mensen in de zaal. Ik ken meerdere collega's die daar gewoon ook goed op gaan. En dat is gevaarlijk om misschien te zeggen, want het is natuurlijk wel, dat neigt dan weer naar trots en dit soort dingen, maar ik af en toe denk ik, had ik dat maar, want ik heb dat niet, zeg maar. Voor mij is het, brengt het veel druk met zich mee. En
0: de een die staat ook gewoon liever wat meer in het middelpunt dan de andere.
1: Ja, en dat kan je gewoon heel goed voor je, net als geldt net voor sprekers, weet je wel. Sommige mensen die kunnen daar gewoon heel goed mee omgaan. En weet je wel, zet mij maar net zo lief gewoon op een woensdagavond met mijn eigen huiskring met 6 mensen. Gewoon lekker, lekker zingen van God. Dus ja. Ik denk, zolang je daar goed jezelf in kent.
0: Dus trouw blijven aan jezelf, zeg je eigenlijk.
1: Precies, absoluut.
0: Ja. Hey, wat zouden kerken kunnen doen om wat beter voor hun aanbiddingsleiders te zorgen?
1: Hele goede vraag. Sowieso natuurlijk goed in contact blijven met elkaar. Kijk, zeker in Amerika zijn kerken soms net bedrijven. Als je de verhalen en artikelen een beetje mag geloven en ook een beetje uit eigen ervaringen, dan heb je het echt over concertachtige taferelen en minutenschema's en draaiboeken. Dus ik denk, hoe beter je daarin gewoon let op elkaar en dat je echt, wat mij betreft wekelijks, als dit met elkaar van, hey, hoe zit je erin? Waar doen we dit voor met elkaar? Dat is soms ook een onontschoven kindje als je niet uitkijkt, dat je gewoon, dat je echt de gezamenlijke passie en drive en de visie blijft houden.
0: Ja.
1: Ik denk, als je die twee goed voor elkaar hebt, dan heb je in ieder geval jezelf al een beetje goed gecoverd, zeg maar.
0: Als er nu een aanbiddingsleider luistert, die merkt dat de druk wel groot is en misschien ook wel te groot wordt, hier veel van herkent, wat zou je tegen hem of haar willen zeggen?
1: Dat het ontzettend goed is dat hij of zij dit merkt. Want het geeft gewoon aan wat belangrijk is en dat voor jezelf zorgen echt essentieel is. En ik zou gewoon die persoon aanraden, iemand die je vertrouwt in je muziekteam, of voor hetzelfde geld een familielid die enigszins tijdens in de kerk, contacteer die persoon gewoon en ga met elkaar in gesprek. En geef aan waar je tegenaan loopt. En het is nooit te vroeg of onbelangrijk genoeg om aan de bel te trekken. Ik denk dat het altijd de moeite waard is, want het is een waardevol gesprek om te voeren met elkaar.
0: Ja, dankjewel. Aanbiddingsleider en producer Rijer van Drongelen over de mentale gezondheid van worship leaders. Dankjewel.
1: Yes.
0: Dit is de middagshow. We hadden het al over de opwekking band. Ja, hier zijn ze op de radio. Wij zijn hier bij elkaar om u te eren.

0: bent. We zijn hier bij elkaar om u te eren. En dat maakt het 6:02. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De A28 bij Nijkerk, waar een gammele brug staat, gaat uiterlijk overmorgen om 8:00 s'avonds weer open, zegt verkeersminister Karremans. Hij zegt dat het ook goed kan dat de weg al eerder wordt vrijgegeven. Veel meer asielzoekers uit Ter Apel hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang, omdat ze anders buiten moesten slapen. Het waren er vannacht meer dan 100. Een organisatie die asielzoekers hielp met het regelen van een slaapplek stopte deze week. En 3 Oranjeleeuwinnen maken kans op een mooie internationale voetbalprijs. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Minema zijn genomineerd voor de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal.
0: Dat is het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Wie vanavond nog op pad wil, kan maar beter zijn regelaars aandoen, want er zijn door heel het land regenbuien. De temperatuur daalt van 16 graden aan zee naar 11 graden landinwaarts vannacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En ook nog buien, kans lokaal op onweer, maximaal 18 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat nu 940 kilometer in totaal. En het verkeer merkt dat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet, rijdt langzaam 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4 richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude-Rijndijk, en 19 kilometer met meer dan een uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 40 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook hier doe je er meer dan een uur langer over.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, het zijn altijd weer leuke verrassingen hoor, die binnenkomen bij de muzikale Grabbelton. Gisteren DC Talk met Jesus Freak, ineens gitaren op je radio. Zometeen gaan we weer grabbelen naar Charity Gill.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijk.

0: Jordan Charity Gill en David Gentiles met New Name Written Down in Glory in de middagshow van Groot Nieuws Radio. We gaan grabbelen.
1: De muzikale grabbelton.
0: Zo, eens even kijken wat voor balletje er vandaag uit de ton komt. Hij is rood tot zover, maar dat zegt nog niet zoveel. We gaan eens even kijken wat er qua papiertje in zit en wat voor categorie er vandaag centraal staat. Even kijken. Oh, dit is leuk. Vandaag mag je een lied aanvragen. Wat voor jou? Even kijken, wat staat er nou? Het is een beetje een moeilijk handschrift. Oh, dit gaat over wat jouw geloofsreis typeert. Oh, een lied dat jouw geloofsreis typeert. Aha. Ja, misschien was het wel een lied wat te horen was ook bij je doop, bijvoorbeeld. Of misschien heb jij iets bijzonders meegemaakt in je geloofsleven en daar had ook een lied een bepaalde rol bij. Dan kan dat natuurlijk ook zijn. Dus vandaag mag je een lied aanvragen dat voor jou een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw geloofsreis. Of misschien nog steeds wel speelt. Nou, laat het weten en vraag het aan door titel en artiest te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet dat ik het dan zo meteen in de muzikale gabbelton voor jou kan draaien. Dat zou leuk zijn. Dus app het maar naar de studio. En weet, ga ik het zo meteen helemaal draaien. Komt hier een berichtje binnen van Marjolein. Die zegt dat die muziek van Reijer, die heeft... even kijken. Dus, ja, die wil iets horen van het album van Reijer. We hadden het er net al even over. Over mental health, ook wat hij heeft, leven en toekomst. Laat er licht zijn, samen met Eline. Die gaan we draaien.
2: Het

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Mr. Ron Canoli. Door de Ancient of Days.
1: De muzikale grabbelton.
0: Vandaag mag je een lied aanvragen dat een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw geloofsreis. Of misschien nog steeds wel speelt. Aan de telefoon heb ik Steven. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Ja, welk lied wil jij graag horen en waarom?
2: Nou, ik zou heel graag het lied van Tot je veilig bent van Martijn Bewalda willen horen.
0: Ja, en waarom deze?
2: Nou, ik ben in 2024 ben ik eind 24 ben ik opgenomen in het ziekenhuis toe. En dan moest ik een open hartoperatie zou krijgen. Hmm. En voor de tijd konden ze de pijncontrole niet helemaal goed krijgen, zeg maar. En op het moment dat ik echt pijn had, toen kwam op een gegeven moment een zuster bij me en zei van, doe rustig aan, doe je oortjes even in en zet even wat lekkere muziek op. Dus ik zet Groot Nieuws op. En wat komt daar? Het nummer van Martijn Bewalda, Tot je veilig bent. Hmm. En dat deed me zoveel rust gegeven op dat moment en naar de operatie toe, het hele traject daarna mag ik ervaren dat God een legermacht klaar heeft staan om je bij te staan. Mm. Dat heb ik tot aan de dag van vandaag heb ik daar nog steeds. Dat is ontzettend fijn.
0: Prachtig.
2: Ik mag steeds ervaren.
0: Dankjewel, Steven.
2: Ja.
0: Gaan draaien vandaag in de muzikale grabbelton. Martijn Bewalda.

van vandaag met Thorn Wells, Take It All Back. En daarvoor hoorde je in de muzikale gabaton Martijn Buwalda. Prachtige verhaal er ook bij zojuist van Steven, die het zo nodig had op dat moment in de operatiekamer in het ziekenhuis. Je hoorde Tot Je Veilig Bent. Zometeen Paul Baloche gaan we de dinsdagavond mee in.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Dames en heren, de daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
4: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
5: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
6: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Er hebben vannacht een stuk meer asielzoekers uit Ter Apel in de noodopvang geslapen, meer dan 120. Hulporganisatie Migrate hielp asielzoekers de afgelopen maanden met het vinden van een slaapplek, maar is daar deze week mee gestopt. De asielzoekers werden opgevangen in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Pekela. Problemen op Britse luchthavens door een storing bij de luchtverkeersleiding. Er kunnen geen vliegtuigen meer vertrekken. Ook Heathrow in Londen heeft er last van, een van de grootste vliegvelden ter wereld. Vluchten die aankomen op Britse luchthavens hebben nergens last van. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Goed nieuws, want we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 790 kilometer file op de Nederlandse wegen te zien. Dat de dagelijkse files langer zijn, dat merken we aan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam over 16 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog een file op de A4, maar dan richting Den Haag, want tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk beland je in de file. Het komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Nog een ongeluk, de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel gebeurde het ongeval. De berger is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven nog gesloten. Ook hier is je vertraging meer dan een uur. Een uur oponthoud op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. En dan nog een ongeval op de N325, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en knooppunt Ressen is je vertraging 30 minuten.
11: Deze week in de bonus, AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 per 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone. Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smin.
20: Boost yourself.
21: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
27: De dag van vandaag.
28: Met Laurens van der Kraats.
27: Het christelijke radiostation.

0: Bush, Our God Saves.
1: De dag van vandaag.
0: 6:11 en de dinsdagavond is begonnen. En dat betekent hier dat Pastoradio ook zo meteen weer te horen is. Dat is een bijdrage van CGK-predikantenprogramma Hofland die een anonieme vraag beantwoordt. En vandaag gaat hij over een testament. Heb je eigenlijk een testament? Heb je daar wel eens over nagedacht? Over wat er later met jouw bezit gebeurt? Geef je alles door aan je kinderen? Of wil je ook iets nalaten aan de kerk of aan een goed doel? Ja, wat is daarin nou een wijze, liefdevolle en misschien ook wel bijbelse keuze? Nou, ik moet bekennen dat wij er nog niet zo over hebben nagedacht over die vragen. Maar een luisteraar die wel, die heeft er namelijk een vraag over ingestuurd. Die komt er niet uit. En het zorgt ook voor best wel wat onrust in de familie. Nou, zo meer daarover. Naar Anne-Michel Lee en Maaike van Putten.

0: Hillsong Worship, King of Kings.
1: Pastor Radio.
2: Elke week een andere vraag die hier besproken wordt. Je kan er ook een insturen via grootnieuwsradio.nl/anoniem. En dan krijg je een antwoord van PKN-predikant, of vandaag CGK-predikant moet ik zeggen, Bram Hofland. En de volgende vraag is vandaag degene die centraal staat. Mijn ouders zijn op leeftijd en willen hun testament opmaken. Ze twijfelen of ze hun erfenis gelijk moeten verdelen onder de kinderen, of dat ze een groot deel moeten nalaten aan een christelijk goed doel of de kerk, omdat het geld van God is. Dit zorgt voor best wel wat spanning in onze familie. Wat is hierin nou een wijze Bijbelse visie?
3: Waar geld is, daar zie je het meteen gebeuren. Geld brengt met zich mee mogelijkheden, dromen, geld trekt aan ons, geld laat je aan geld denken. Ik las over Franciscus van Assisi, geboren in de 13e eeuw in een rijke familie die met kleding en stoffen bezig was. En als jonge kerel werkte hij in het bedrijf van zijn pa, maar terwijl hij daar werkt wordt hij overvallen door dromen en visioenen. En al gauw vind je Franciscus in een grot. En in die grot is hij aan het worstelen met de god van het geld en de god van de Bijbel. En op een dag trok hij erop uit om handel te drijven in een stad en hij verkocht daar de hele boel en hij liep weer terug met zijn zak gevuld met geld. En buiten de stad, daar ging hij een klein kerkje binnen. En hij vroeg aan de priester om het geld te nemen en om hem ook ruimte te geven om daar te verblijven. En de priester zei, ik wil je geld niet, maar je mag hier zo lang blijven als je wilt. En toen de priester dat geld had geweigerd, nam hij dat geld en gooide het door het raam naar binnen. De vader van Franciscus kon hem nergens meer vinden. En ook het geld niet, voor een maand lang. En toen hij uiteindelijk Franciscus had gevonden, ja, was hij niet zozeer bezig met het geld. Nee, hij zei, kom nou alsjeblieft terug. En hij dacht ook het idee van dat die Franciscus gek was geworden. Dus ja, hij nam hem weer thuis en hij zette hem vast in huis. Uiteindelijk kwamen de ouders van Franciscus er een beetje op terug en zeiden dat als hij het geld nou maar weer terugbracht en ook de bisschop zou gaan bezoeken, de plaatselijke bisschop, ja, dan zouden ze hem elk pad laten lopen wat hij maar wil. En Franciscus vond het geld weer waar hij het had gegooid, ergens dus in dat kerkje, door het raam heen. En toen hij met zijn vader naar de bisschop ging, toen kwam hij een beetje voor een ultimatum te staan. En dat hoopte de vader van Franciscus ook wel. Van nu moet hij kiezen. Ga je bij de bisschop wonen en ook al je erfrechten ontzeggen? Ga je in armoede daar leven? Of ga je toch leven met het geld van pa in het rijke huis van pa? En wat deed Franciscus? Hij kleedde zich helemaal naakt. Hij wilde zelfs zijn kleding, gaf hij dus terug aan zijn vader. En hij zei, ik wil naakt met God zijn. In plaats van achter het geld aangaan. Geld trekt aan ons. Rondom erfenissen, nou ja, daar gaat de vraag natuurlijk ook over. Zie je dat ook helaas vaak. En we hebben allemaal verwachtingen, ook van het geld van pa en ma en wat dat voor ons zou kunnen doen. Kijk, dat het geld van God is, dat is 100% waar. Wij zijn rentmeesters. En hoe jullie er in jullie situatie mee om moeten gaan, dat is allereerst denk ik een weg van gebed, ook samen als familie, als gezin. En eerlijk is eerlijk. Ik denk ook wel dat het allereerst ook aan je ouders is, die dit bedrag zelf ook hebben en daar ook als eerste verantwoordelijk voor zijn. Ik zelf probeer altijd maar vast te houden aan de tiende, 10%. En wellicht is dat ook een idee voor je ouders om 10% van de erfenis weg te schenken. En nou, dan blijft er nog genoeg over, ook voor de rest van het gezin. Toch kun je dan ook met elkaar zeggen, we hebben ook een deel gegeven aan het werk van God. En tegelijk, als God wat anders op een hart legt, ja, dan zou ik daar voorzichtig mee zijn. De vraag wordt dan heel persoonlijk. Ook zoals bij Franciscus van Assisi. Wie volg ik?

0: IMD en From the Day. Zo direct nieuwe muziek van Chris Tomlin na de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Het is 6:58.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote misbruikzaak met oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist plus TBS. De man moet wat justitie betreft 30 jaar zitten. De eis tegen zijn ex-vrouw is 20 jaar. Ook de tweede politieagent die werd neergeschoten in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensbedreigend gewond en lag op de intensive care. Een andere gewonde agent mocht vorige week al naar huis. En reizigers op grote Britse luchthavens hebben last van een storing bij de luchtverkeersleiding. Op onder andere Heathrow in Londen zijn daardoor veel vluchten vertraagd. Hoe lang de problemen gaan duren is niet bekend.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Wie vanavond op pad wil gaan, kan wel beter zijn regelaars aandoen. Want er zijn door heel het land regenbuien verwacht. Het trekt een flink gebied over het land. De temperatuur daalt van 16 graden aan zee naar 11 graden landinwaarts. Morgen wisselen zon en buien elkaar af met lokaal kans op onweer. Het wordt maximaal 18 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files nemen af, maar het blijft wel druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door regen en ongelukken. Een ongeluk is gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade gebeurde het ongeval. Twee rijstroken blijven nog dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de Bergen aanwezig na een ongeluk. Tussen Gorkum en de Noordtunnel. Twee rijstroken zijn hier afgesloten en ook hier is de vertraging meer dan een uur. Verder nog de A50 Arnhem richting Os. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen het Gelderdoom en Lent 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zo de doorgeefbijbel, maar eerst nieuwe muziek van Chris Tomlin. De gedachte is er eigenlijk achter, als je beseft wie God is, wordt aanbidding een natuurlijke reactie. Dit is Doesn't He Deserve It All.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Wat is dit voor lied? Het is een bekende stem, maar misschien nieuw. Ja, het is gloednieuw. Het nieuwe van Chris Tomlin. Doesn't he deserve it all?
1: De Doorgeefbijbel.
0: We gaan hand tot hand door de Gelderse Vallei de afgelopen dagen. Scherpenzeel hebben we gehad. En volgens mij zijn we opgeschoven naar een andere plaats. Van Maries naar...
2: Goedenavond, met Jolanda van Harren.
0: Hoi Jolanda, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo.
0: Volgens mij hoorden we het gisteren al Maries ook even zeggen. We zijn geloof ik in Woudenberg, hè?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Hoe was je dag daar vandaag?
2: Goed, ik ben er nog steeds, maar gaat goed hier.
0: Fijn dat je er nog bent. Mooi.
2: Ja,
0: wat heb je gedaan?
2: Dag. Wat ik vandaag gedaan heb is mijn werk als HR. Ik ben een collega van Maries. En ik doe een stuk HR op kantoor en ondersteunende taken als in financieel en een stuk bedrijfsbureau. Mm-hmm. Dus, en daarna de kinderen opgehaald en binnen huis gegaan. Ja. Ja.
0: En wat doe je graag op het moment dat je niet met het werk bezig bent?
2: Wat doe ik graag? Als je me vraagt wat mijn hobby is, dat is tuinontwerpen. En ik ben graag met mijn kinderen bezig, 5 kinderen. Dat vind ik prachtig. En ik vind het ook heel gezellig om met vrienden en familie gezellige dingen te doen.
0: Ja, en heb je een beetje tijd nog om tuinen te ontwerpen met 5 kinderen?
2: Nou, dat is best... dat moet wel creatief zijn.
0: Hoe ben je daar creatief in? Heb jij daar bepaalde momenten voor? Of hoe doe je het qua tijdmanagement?
2: Nou, ik ben er niet heel strak in. Maar ja, weet je, ik heb af en toe echt wel, omdat ik een vrij druk leven heb, ook echt wel tijd voor mezelf nodig. Dus het kan soms ook zijn dat ik op zaterdagavond zit te tekenen of zo.
0: Hmm.
2: Ja. Of gewoon door de week eens een keer. Want ik heb de woensdag en de vrijdagochtend bijvoorbeeld vrij. Nou, dan denk ik, hey, ik pak even een blok, dan ga ik even lekker aan het schetsen en aan de gang voor iemand. Ja. Ja.
0: Oh, maar wat leuk. Dat doe je ook echt voor anderen.
2: Ja, zeker.
0: Heb je eigen bedrijf erin of hoe zit dat?
2: Ja, wel kleinschalig hoor, maar ja, zeker.
0: Niet zo bescheiden, Jolanda. Je hebt een eigen bedrijf in de tuinontwerpen, heel goed. En wat vind je daar zo mooi aan? Wanneer is een tuinontwerp echt wat jou betreft helemaal top?
2: Als die echt helemaal aansluit op de wensen van de klant, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat vind ik het allermooiste om te doen. Dus echt, ik maak geen standaard tuinontwerpen. Het is echt, echt helemaal afgestemd op... op je eigen wensen en wat je mooi vindt. En ik probeer daar zelf mijn creatieve draai aan te geven. Qua vormgeving, maar ook zeker qua planten en dergelijke. Ja. Ja.
0: Wat is de leukste tuin die je ontworpen hebt?
2: Dat is een goede vraag. Ik heb zoveel mooie tuinen mogen ontwerpen. De allermooiste. Ik denk eentje in Ede. Dat was eentje met heel veel natuursteen. Hele fraaie organische vormgeving. En ik mocht helemaal losgaan in het beplantingsplan. Dus het was echt... Ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja.
0: Nou, leuk om vast even wat van je groene vingers te horen. Zijn ze vooral groen of zijn ze ook af en toe een beetje zwart van de inkt van het bladeren in de Bijbel?
2: Ik blader niet zo heel veel in de Bijbel, als ik heel eerlijk ben. Maar wat ik wel heel graag doe, dat is de Bijbel-app gebruiken.
0: Oh ja, swipen.
2: Ja, en... Ik ben eigenlijk sinds kort pas weer, wat is het, een jaar geleden denk ik nu. Of nog maar een klein jaar geleden. Dat ik eigenlijk wel behoorlijk door het geloof, door God getrokken ben, zeg maar. Ik heb een hele zware, moeilijke periode achter de rug. Of eigenlijk wel meerdere jaren, zeg maar, scheiding achter de rug. Hoop meegemaakt, hoop narigheid. En uiteindelijk, ik wist echt niet meer. Ik heb hoop therapie gehad, noem maar op. En uiteindelijk was er maar eentje die mij... hoe zeg ik dat? Ja, een soort van verlos heeft uit heel veel benauwdheid en narigheid. Want het werd heel duister, zeg maar.
0: Oh ja.
2: En toen kwam ik toch terug bij God. Ik ben van oorsprong wel christelijk opgevoed.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb dat allemaal weinig mee gedaan, laat ik het zo zeggen. En nou ben ik gelukkig teruggekeerd. Dus voor mij is er een heel groot boek opengegaan, de Bijbel. En dat doe ik eigenlijk het meest nu via de Bijbel-app. Omdat ik de Bijbel zelf best wel moeilijk vind om te begrijpen.
0: Hmm.
2: En de Bijbel-app wordt heel veel uitgelegd, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar volgens mij, wat zit hier een hoop onder, joh? En kun je daar iets over zeggen? Over wat jou destijds uit die donkerte getrokken heeft? Hoe dat is gegaan?
2: Daar zit best wel heel veel aan vast, hoor. Hoe dat is gegaan. Ik heb eigenlijk een van mijn beste vriendinnen, die is ook gelovig. Die vertelde me altijd heel veel, eigenlijk wel, wat zij voelde, wat ze meemaakte. En ik dacht echt, ik dacht echt, hou echt alsjeblieft je mond. Ik wil het allemaal niet horen. En ik voelde me gewoon helemaal echt rot, zeg maar. Door alles wat er, zeg maar, was gebeurd. En toen op een gegeven moment, ik was aan het wandelen met de hond. En toen, het was 's avonds. En toen, het was zo donker. En ik dacht echt, joh, ik wil het allemaal niet meer. En toen, op een gegeven moment, toen dacht ik, joh, wie zit hier mij zo? Wie onderdrukt mij zo? En toen in één keer, toen, kwam het besef, joh, is de duivel mij niet gewoon heel, ja, hoe zeg ik het, heel erg naar beneden aan het drukken? En toen ben ik gaan bidden. En toen, dat deed ik wel, maar nu echt gaan bidden. En toen ben ik met mijn beste vriendin ook net in die periode kort daarna uit eten gegaan. En toen kwamen we in gesprek en in één keer ging, ja, mijn hart ging open. En toen in één keer kon ik haar wel horen. En toen kon ik wel bidden en toen was,
0: Hoe heeft die ervaring jouw kijk op het leven veranderd en op God?
2: Ja, hoe betrekkelijk het leven eigenlijk wel is, zeg maar. En dat je niks in de hand hebt. Zeg maar. En je kunt wel over dingen denken. Ja, waarom overkomt mij dit? Maar uiteindelijk, zo voelde het voor mij. Is dit wel de weg geweest. Waardoor ik uiteindelijk weer heel dicht bij mezelf en bij God mocht komen, zeg maar. Ja. En wat betekent God voor mij? Ja, God is gewoon voor mij mijn vader. Daar kan ik alles mee delen wat diep zit. En dan, daar word ik altijd rustig van. Of ik krijg soms, ja, er komen weer dingen op pad. Ja, dan denk ik, joh, dit gebeurt echt niet zomaar. Ja, dus dat geeft me heel veel rust. En ja.
0: Dankjewel. Zou je de tekst willen delen die jij hebt uitgekozen voor vanavond, Jolanda?
2: Ja, dat wil ik zeker doen. De tekst die komt uit Prediker 5, vers 1 en 2. En daar staat, wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op de aarde. Dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel.
0: Wat hoop jij vanavond met deze tekst aan Nederland over te brengen?
2: Dat je goed ook wel goed nadenkt, zeg maar, en goed naar je gevoel luistert. Één op één als je met God praat. En niet je eigen laat leiden door iets anders, zeg maar. Dat je oprecht bent en eerlijk bent in en overdenkt van wat je met God deelt en ja. Dat je dat ook echt oprecht vanuit je hart meent, zeg maar, als mens. Ja.
0: Prediker 5, de eerste twee versen gearseerd door Jolanda uit Woudenberg. Dankjewel voor het meedoen. Overmorgen, dan hebben we een nieuw gesprek. Morgen een actiedag met SDOK. En dan gaan we weer gewoon verder donderdag. Blijft hij in Woudenberg of gaan we ergens anders heen, Jolanda?
2: Als ik me niet vergis, gaat hij naar Renswoude.
0: Dan gaan we weer een ander dorp in die regio. Leuk.
2: Ja.
0: Dankjewel, hè.
2: Ja, hoi. Graag gedaan. Dag.
0: Dit zijn Schrijvers voor Gerechtigheid en Miljoenen Stemmen.

0: de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Met Mar. Je hoorde de Lord's Prayer. Het is bijna 7 uur. Laten we gewoon eens even kijken wat er allemaal te horen is zo.
1: De Luisterwijzer.
0: Op 7FM zit zo Ciel voor je klaar met Rent Collective en Evergreen. Op Groot Nieuws Radio Non-Stop, Paul Wilber en Adonai. En op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken en hier op ons hoofdkanaal begint zometeen het programma Wens met Solideo Gloria uit Urk met Adem. Dit was de middagshow voor vandaag. Morgen een nieuwe editie, maar dan wel even anders dan anders, want we komen morgen in actie. Groot Nieuws Radio helpt. Ja, geloof is hier in Nederland natuurlijk ja, vrij. We kunnen gewoon geloven wat we willen, we kunnen erover praten. Maar in China is dat heel anders. We komen morgen in actie voor de vervolgde christenen in China samen met SDOK. Morgen meer, vanaf 4 uur met een nieuwe middagshow. Dit was hem voor vandaag. Ik wens je een hele mooie avond. En dit is Cela met de allermooiste dag.

0: Beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
5: Thijs en Jorieke.
6: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
6: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
8: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
6: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorkum en de Noordtunnel. Er zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn twee rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Elden en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging.
19: Zometeen wens.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
26: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
27: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
28: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip, FNV.
29: Nog 309.000.
30: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
31: 7 sturen.
30: Alcantara bekleding.
32: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
33: Kijk eens, gevonden.
32: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
34: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
35: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
36: Elke avond vanaf 7 uur.
37: De mooiste kerk- en koormuziek.
36: Het christelijke radiostation.

Wat adem heeft, looft zijn naam. En ja, ik word hier nu al blij van, de muziek. De mannen van Solideo Gloria Urk met het lied Adem. U bent mijn adem, u geeft mij leven. En ze zongen ook, u bent mijn vader, bron van het leven. Schepper van alles wat adem heeft. Ja, een hele goede avond. Welkom bij Wens. Is het meteen duidelijk waar het hier ten diepste over gaat. Naast dat we God aanbidden met de muziek, is het ook dat we elkaar opbouwen met de liederen die we voor elkaar aanvragen. De persoonlijke wensen die hier ook vanavond weer te horen zullen zijn op deze dinsdagavond, 8 september 2026. Fantastisch dat je bent ingeschakeld. Van harte welkom. En ook bedankt als je een plaat aanvraagt of dat misschien nog gaat doen. Platen aanvragen, wensen doorgeven kan via grootnieuwsradio.nl/wens, zeg ik maar meteen hier aan het begin. Ja, zo'n mooie muzieklijst die weer klaar staat met dus alle verzoekplaten daarin. Ook het koor van de week komt natuurlijk voorbij. Mannenensemble Espressione is dat voor deze week. En zullen we vandaag in Dordrecht beginnen met een prachtig danklied voor Bas en Marleen. Oftewel, lieve Poek en Moek, opa Bas en oma Bol. Ja, hier Martine en Abe, Sil, Jidde, Fien, Tuur, Jet en Cato. Ze zeggen, lieve Poek en Moek, van harte gefeliciteerd met jullie 43-jarig huwelijk. Dankbaar zijn wij voor jullie liefde voor elkaar en voor ons. En groot is zijn trouw. Dag aan dag draagt hij ons. Liefs van Martine, Abe, Sil, Jidde, Fien, Tuur, Jet en Cato. En dit lied, breng dank aan de eeuwige voor jullie 43-jarig huwelijksjubileum.

0: Beyer en Anne-Michel hier vanavond in Wens met het liedje Voldoende voor Vandaag. De opmaat naar de tekst van vandaag.
1: De dagtekst.
0: Als je voldoende hebt voor vandaag, dan kun je daar misschien ook van uitdelen. Lees 2 Korintiërs hoofdstuk 8, brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. En nou, er wordt daar gesproken over een collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Lees vooral daar ook de context in 2 Korintiërs hoofdstuk 8 en vers 12 lichten we dan uit. Daar staat, als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. 2 Korintiërs hoofdstuk 8 vers 12. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. En dan nu. Een lied over totale overgave in de breedste zin des woords. Hier is Vocaal Ensemble Confianza.

Marleen Bot zegt: lieve Gertine, Gertine uit Ede. Jammer dat je weggaat bij de vlinder. Langs deze weg de groeten van de meiden. En Marleen heeft dit lied voor je uitgezocht, Gertine. Je mag luisteren naar het lied Ik zal er zijn, dat je meekrijgt. Dit is het Groot Projectkoor, Halleluja, met samenzang. Onder leiding van dirigent Martin Zonneberg.

0: met Blijde Klanken, Koor van de Week.
1: Deze week Mannenensemble Espressione.

Een van de muzikale verrassingen uit het repertoire van mannenensemble Espressione, het Blijde Klanken Koor van de Week. Espressione, onder leiding van Arjan Wouters, hier met Lay Up Your Treasures in Heaven te horen. En dat dan misschien ook wel weer mooi aansluit bij de dagtekst. Dan gaan we naar de dames van het Young Ladies Choir Rejoice. Onder leiding van Wilbert Magree zingen zij het lied U tilt mij op. En dat is het verzoek van Saya Anker-Smit. Wilma en Ellen uit Bodegraven. Saya vraagt het lied speciaal voor jullie aan en heeft met het lied ook een boodschap. En legt uit, dit is speciaal voor mijn vriendinnen. Ter bemoediging nu Ellen, na haar zware hoofdoperatie, weer met chemobehandeling is gestart. En Wilma er altijd voor haar is.

Je hoorde hier gereformeerd regionaal mannenkoor Vechdal zingen onder leiding van Freddy Veldkamp het lied Dankt, dankt nu alle God. En wat is dat een mooie opmaat naar het volgende verzoek, naar het volgende dankpunt. We vieren jullie liefde. We vieren jullie samen zijn. Joop en Lammy Verkerk Drost uit Voorthuizen. 60 jaar getrouwd en daarom een wens, een lied namens jullie zoon Jos, schoondochter Diana en ook namens de vakantievrienden Nelly, Crezé, Kolf, Marines en Mirjam, Wim en Anneke, Dieter. Ze laten weten van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijksjubileum. Wat een heugelijk feit. 60 jaar geleden verscheen er een huwelijksbericht. De bruid kreeg een nieuwe naam. En zie nu dit bruidspaar stralend in het licht. Gezegend door de Heer zijn jullie nog steeds samen. Een hele fijne dag toegewenst met de familie. En dit lied is speciaal voor jullie. Het lied Wees Mijn Verlangen, opwekking 520. En vanavond gezongen met Vrouwenzang Katwijk onder leiding van Ria van den Noord.

En zo zijn we vanavond met vele getuigen van jullie 60-jarig huwelijksjubileum. Joop en Lammy Verkerk Drost uit Voorthuizen. Namens mijzelf, namens ons allemaal hier vanavond, de hartelijke felicitaties voor jullie. En dan Wijnanda Oudshornbontjes uit Veenendaal. Hier is zus Beppie. Beppie zegt, lieve zus, op 7 september gisteren was de dag dat wij jouw geboortedag gedachten. 70 jaar geleden ben jij ter wereld gekomen en ik wil je zo van harte feliciteren met je 70ste verjaardag en jou vanavond ook een mooi lied meegeven. De zegen toegewenst van onze God, onze trouwe Vader in de hemel, met Psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Mijn Nanna, we hopen dat de wens goed is aangekomen van je zus, Peppy. En dit waren overigens ook zussen die hier zongen. Vier zussen, zussen de Wit. De formatie Filier. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dan Amazing Grace. Gezongen door projectkoor Geloofwaardig onder leiding van Mark Brandwijk. Dit lied op verzoek van Stefanie van der Mars. Voor jou, Marja uit Lissebroek. God bless, zegt Stefanie.

0: Dat was Laudate Deum Ridderkerk met het laatste lied voor dit uur, Psalm 68. De muziek gaat verder op deze radiozender, maar morgenavond om iets over zevenen, dan gaan wij verder met het bezorgen van de wensen. Wil je dat we jouw wens meenemen in een van de komende uitzendingen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens en vraag ook een plaat aan. Samen voor een hoopvol geluid. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Een hele goede avond nog en tot de volgende keer.
1: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
2: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
1: Deze woensdag, Grootnieuws Radio helpt.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
6: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
5: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
6: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
5: Echte aanpakkers.
6: Vakmensen.
5: Net als jij.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
5: Kom bij ons werken.
6: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
5: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Draken temmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
18: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella, omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Om straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. 3 van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuwsradio Verkeer.
21: ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
24: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
23: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
25: Ga je mee?
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
28: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
29: Zeg het!
28: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
27: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
30: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
31: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
32: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
30: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
33: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
34: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
35: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
36: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
37: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
38: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag honderden vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
14: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
14: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
23: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
24: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
25: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mama, wanneer komt papa thuis?
2: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: De prijsfavoriet.

0: zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister, vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten, zat een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op dit moment wordt er een file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar botsten 2 auto's op elkaar bij Heerde. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over.
9: Zometeen levenswoorden.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
9: Levenswoorden.
10: Met Daan Olthoff.
11: Een hele goede avond. Wat heb jij met voetbal? Misschien heb je wel heel erg veel met voetbal. Kijk je elke wedstrijd? Heb je een seizoenskaart bij je favoriete club? Of misschien heb je net zoals Annemarie Roding van de PKN er helemaal niks mee. Toch is voetbal zometeen het onderwerp van de overdenking. En dan voornamelijk het clublied van een hele bekende club in Nederland. Want daar kunnen we namelijk nog wel wat van leren van dat clublied. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Eerst slaan we de Bijbel open in 2 Korintiërs 8, vers 12. Daar vind je de dagtekst van vandaag en die luidt: als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven wat u niet hebt.

0: Chris Tomlin. Je hoorde het prachtige Holy Forever. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is woorden bij daden voegen soms nog best wel een uitdaging. Het is makkelijker om iets te zeggen dan om iets te doen. 9 van de 10 keer klinkt dan ook het excuus. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar woorden en daden zijn ontzettend belangrijk. Zeker om die bij elkaar te voegen. En als we het hebben over woorden en daden, dan denkt Annemarie Roding van de PKN aan voetbal.
1: Eigenlijk hou ik er niet van. Maar 13 jaar werken in een verpleeghuis tussen ras-Rotterdammers heeft me toch een zekere liefde voor een bepaalde club opgeleverd. Bij mijn afscheid kreeg ik een Feyenoord-shirt met erop 4 letters. YNWA. You never walk alone. Best wel bijbels, nietwaar? In het verpleeghuis woonden heel wat stokoude, diehard Feyenoorders die tranen in hun ogen kregen als de Kuip of hun clubje ter sprake kwam. En ook het clublied, geen woorden maar daden, kwam eindeloos vaak voorbij. Daar had ik ook wel plezier in. En het past zo mooi bij het nieuwe jaarthema van de Protestantse kerk. Beweeg mee. Want daarin gaat het over de kerk als lichaam van Christus en over de beweging die wordt ingezet door de Heilige Geest. Nou, als het over beweging gaat, gaat het over daden. Geen woorden, maar daden. Ook best wel bijbels, nietwaar? Nou ja, dat dacht ik tenminste. In Lucas 6 lezen we namelijk toch iets anders. Jezus zegt daar: schuif dat clublied maar een beetje aan de kant, want het is het net niet helemaal. Het moet namelijk niet alleen gaan over daden, maar ook over woorden. Ik lees jullie een stukje voor uit deze tekst. Vers 41 tot en met vers 44. En daar staat dit. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: laat mij de splinter uit je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van de ander te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Deze tekst komt uit Jezus' zogenoemde veldrede. En dat is een hele centrale tekst in het evangelie. Je zou het zelfs het visiedocument van het Koninkrijk van God kunnen noemen. Nou, misschien ken je het begrip visiedocument van het bedrijf waar je werkt of van de kerk. Het staat voor een prachtige tekst die vaak helemaal niet concreet is. Je leest het en je denkt: wauw. En tegelijk denk je: maar ja, dit zal wel nooit gaan gebeuren. Visiedocumenten zijn dus een beetje wonderlijke teksten, maar toch heel belangrijk. Ze helpen namelijk bij het bepalen van de richting. Ongeveer daar moet het heen. En voor de veldrede geldt hetzelfde. Jezus zegt hierin: de wereld moet worden omgekeerd. Armen worden rijk en rijken worden arm. Mensen die nu lijden zullen vreugde vinden. Er komt gerechtigheid voor wie nu onrecht ervaren. Er zal vrede zijn. Kortom, het Koninkrijk van God komt eraan.

0: Met Mar, Jorde, Because He Lives. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Annemarie Roding. Die vandaag gaat over woorden en daden.
1: Maar als je naar de wereld van vandaag kijkt, dan valt het je vast op dat dat visiedocument van 2000 jaar geleden nog altijd geen werkelijkheid is geworden. Toch is het belangrijk. Het wijst ons namelijk de weg. Daar moet het ongeveer heen. Jezus maakt het visiedocument zelfs ook praktisch. Want om bij dat koninkrijk te komen, om een wereld omgekeerd te krijgen, kun je zelf alvast een paar dingen doen. Namelijk deze. 1. Richt je hart op God. 2. Heb elkaar radicaal lief. En 3. Laat dat wat je zegt ook zichtbaar worden in hoe je handelt, zodat woord en daad overeenstemmen. Over dat laatste punt hoorden we in de tekst die ik voor jullie las. De tekst over de balk en de splinter, over de boom en de vruchten. Maar ja, daar heb je het dus. Het Feyenoordlied is niet compleet. Woorden blijken wel degelijk belangrijk te zijn als ze maar in verbinding staan met daden. Als er in de afgelopen maanden en jaren één woord is waar veel over gesproken is, maar waar weinig daden op volgden, dan is dat het woord vrede. Onlangs spraken we met een geestelijk verzorger van de krijgsmacht. Iemand vroeg: welke boodschap zou je willen delen met de kerk? En zij zei toen dit: bereid je voor op hoofdtaak 1, maar werk tegelijk ook aan de omgekeerde vredesparadox. Beide termen moest ik thuis even opzoeken. Hoofdtaak 1, dat is in de taal van de krijgsmacht verdedigen. En de vredesparadox is dit: bereid je voor op oorlog, want dan bewaar je de vrede. De geestelijk verzorger draaide dit laatste om en zei dus eigenlijk: bewaar de vrede, want als er oorlog komt, hebben we dat zo hard nodig. Oftewel, we kunnen als mens, als gelovige, wel praten over vrede, bidden om vrede, maar we moeten vooral ook vrede doen. Er zijn heel veel dingen in de wereld waarbij we niet meer kunnen doen dan machteloos toekijken. Maar vrede kan dicht bij huis beginnen. In je buurt, in je gezin, in je familie, onder je vrienden, in je kerk. Laat die woorden die we horen, die we lezen en die we uitspreken ook echt daden worden. Beweeg in de richting van het Koninkrijk van God. Zo wil de veldrede uit Lucas 6 ons aansporen om, ondanks alles wat er gaande is, in de richting van het Koninkrijk van God te blijven bewegen. Probeer daar waar jij bent de wereld om te keren, ook nu, juist nu. Laten we ons hart op God gericht houden, elkaar radicaal lief hebben en onze woorden overeen laten stemmen met onze daden. En vergeet daarbij nooit: you never walk alone.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Grootnieuwsradio met Redman. Je hoorde One Day When We All Get To Heaven. Daarvoor de opwekking bent en vurig verlangen. Zometeen Reijer en Mirjam Kerkhoff, Nakeef en Christine Getty.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: uit de basisbijbel. Het nieuwe leven moet zichtbaar worden. Vervolg. Meesters, wees eerlijk tegen jullie slaven en behandel hen goed. Bedenk dat jullie zelf ook een meester hebben, namelijk een meester in de hemel. Groeten. Blijf bidden. Houd daar nooit mee op. Dank God. Bid ook voor ons. Bid dat God als het ware de deur voor ons openzet en ons mogelijkheden geeft om aan de mensen het goddelijk plan van Christus te kunnen vertellen, waarvoor we nu in de gevangenis zitten. Als jullie voor mij bidden, zal ik het goede nieuws precies zo kunnen vertellen als God van mij vraagt. Wees wijs ten opzichte van de mensen die niet bij de gemeente horen. Grijp elke kans om hun het goede nieuws te vertellen. Alles wat jullie zeggen moet altijd verstandig en wijs zijn. En zorg ervoor dat jullie altijd aan iedereen een goed antwoord kunnen geven. Mijn vriend Tychicus zal jullie vertellen hoe het met mij gaat. Hij is mijn trouwe dienaar en medewerker in de Heer. Ik heb hem gezegd dat hij jullie moet bezoeken. Dan kan hij zien hoe het met jullie gaat en kan hij jullie bemoedigen. Hij komt samen met Onesimus, die bij jullie vandaan komt. Ook van hem houd ik erg veel. Tychicus en hij zullen jullie alles vertellen wat hier gebeurt. Aristarchus, die samen met mij gevangen zit, doet jullie ook de groeten. Ook krijgen jullie de groeten van Marcus, de neef van Barnabas. Ik had jullie al gezegd dat jullie hem gastvrij moeten ontvangen als hij bij jullie komt. Ook Jezus Justus doet jullie de groeten. Deze drie broeders zijn hier mijn enige Joodse medewerkers. Ze werken samen met mij voor het Koninkrijk van God. Ze zijn voor mij een grote bemoediging geweest. Epaphras, die bij jullie vandaan komt, doet jullie de groeten. Ook hij is een dienaar van Jezus Christus. Hij bidt altijd vurig voor jullie dat jullie sterk en volwassen zullen worden in jullie geloof. Ook dat jullie in alles Gods wil zullen zoeken. Ik weet dat hij heel hard voor jullie werkt. En ook voor de mensen die in Laodicea en in Hierapolis wonen. Ook mijn goede vriend Dr. Lucas doet jullie de groeten. En Demas ook. Doe de groeten aan de broeders en zusters in Laodicea. Doe ook de groeten aan Nymphas en de gemeente bij hem aan huis. En als deze brief bij jullie is voorgelezen, moet jullie ervoor zorgen dat hij ook wordt voorgelezen in de gemeente van Laodicea. En zorg ervoor dat jullie de brief te lezen krijgen die ik aan Laodicea heb geschreven. Moedig Archippus aan om de taak die hij van de Heer heeft gekregen ook helemaal te doen. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Denk aan mij hier in de gevangenis. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar... met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien. Dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Op dit moment wordt er een file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar botsten 2 auto's op elkaar bij Heerde. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over.
14: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De nacht van Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. Het weer van Weer Online? Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.